0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.
1: Generatie plantrekkers die beeldt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Clara Life.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara Life.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De laatste jaren wordt er in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, vooral door boeren die hun akkers willen herinrichten. Dat blijkt uit cijfers van de natuurinspectie die VRT Nieuws opvroeg. Vorig jaar zijn er 50% meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Wie betrapt wordt, is verplicht om de schade te herstellen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Lander Wantens van Natuurpunt.
1: Als je dat herstelt bij het uitgraven van een poel of het aanplanten, zeker van bomen of heggen, dan duurt dat vaak jaren eer dat je dat opnieuw herstelt. En zeker als het om oude bomen of heggen gaat, zelfs tientallen jaren of langer, omdat zeker oudere bomen en soorten een heel waardevolle kwaliteit hebben voor heel wat soorten.
0: Bij de ongevallen op de E34 in Lille in de provincie Antwerpen gisteren namiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt en 1 motorrijder is ter plaatse overleden. Dat is gezegd na een coördinatievergadering op het gemeentehuis. Volgens burgemeester Marleen Peters was een hevige hagelbui de oorzaak van de ongevallen.
2: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: In de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense droneaanval, dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Moskou. Bij de stad ligt een grote olieraffinaderij, wellicht was die het doelwit van de aanval, maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In China praat president Xi vandaag opnieuw met de Amerikaanse president Trump op de laatste dag van diens staatsbezoek. Vandaag wordt het hoogtepunt van dat bezoek, zegt Tom van de Weeg.
3: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
0: Het weer vanmorgen. Soms nog zon in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de buienkans kleiner. Zondag en begin volgende week wordt het wel opnieuw natter, maar ook geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
5: Goedemorgen. Ja, we zijn alweer midden mei, vrijdag 15 mei vandaag. Het is bijna 6:05. Blij dat u er ook al bent vanmorgen. En ik begin vandaag met een voorzichtig walsje van Mel Bonis.

Een walsje van Mel Bonis door het symfonieorkest van de West-Duitse radio. Dit is een pareltje van Fanny Mendelssohn. Fichtenbaum und Palme. Over een dennenboom die eenzaam op een kale vlakte in het noorden staat te slapen onder een dik deken van sneeuw. En droomt van de palmboom die ver weg in het oosten staat te treuren op een rotswand.

Fichtenbaum und Palme, een gedicht van Heinrich Heine, op muziek gezet door Fanny Mendelssohn. En dit staat op A Poet's Love, het nieuwe album van de veelgeprezen Britse sopraan Helen Charleston. En dit hier is muziek van het Belgische Echo Collective. Muziek die de band maakte bij een 3D-immersieve tentoonstelling rond de schilder Claude Monet. En die expo was onder andere in Luik en in Antwerpen te zien en toert nog steeds de wereld rond. En voyage with Claude Monet. En natuurlijk belanden we dan ook in zijn tuin in Giverny, bij de vijver met de waterlelies.

turend naar de waterlelies van Monet. Dat was Echo Collective. En na al die uitbundige kleurenpracht, nu deze ingetogen schoonheid van Marais Marais.

een pavan van Marijn Marais, met onder andere Salomé Gosselin op viola da gamba. En Salomé Gosselin komt deze zomer naar MaFestival in Brugge met haar nieuwe ensemble, het Kernconcert. Op zondag 9 augustus in Lissewegen. En best wel gedurfd, ze gaat daar de muziek van Henry Purcell combineren met die van Keith Jarrett. Vier viola da gambas en dan de elektrische gitaar van Kevin Siriki. Dat gaat bijzonder worden daar in de abdijschuur van Lissewegen. En kijk, hier is Keith Jarrett nog even, net voor het nieuws van 7:30.

0: Keith Jarrett in 1977, met verder ook op saxofoon Jan Garbarek. Dat was Country, dat mooie album My Song. Het is 6:30, dag Gert.
1: Goedemorgen Gert.
0: Gert, de Amerikaanse president Trump beëindigt vandaag zijn officieel bezoek aan China.
1: Ja, en hij praat intussen alweer opnieuw met de Chinese president Xi. Volgens Trump heeft hij al belangrijke commerciële akkoorden gesloten met China. China heeft vanmorgen wel opnieuw een definitief staakt het vuren met Iran geëist, zodat de belangrijke zeestraat van Hormuz weer open kan. In de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense droneaanval, zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt op 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou en heeft een grote olieraffinaderij. Wellicht was die de doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In de laatste jaren wordt in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd. Dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers willen herinrichten en daarom struiken, heggen of bomenrijen rooien. Volgens cijfers van de Natuurinspectie is dat vorig jaar de helft vaker gebeurd dan in 2019. Wie betrapt wordt, is verplicht om de schade te herstellen. Het weer vanmorgen, soms nog zon in het centrum en het oosten, daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner, zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Andreas Brantelid speelde het eerste deel uit het celloconcerto van Edward Elgar, dat nog nooit op het programma stond in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, die nu volop bezig is. We zitten in de halve finale week. En ik weet niet of u gisteravond de Koningin Elisabeth-wedstrijd hebt gevolgd. Tijdens de halve finale speelde de Georgische celliste Anna May Pariani. Ze was midden in haar concerto van Leopold Hoffmann en toen deed ze tijdens de cadens van het concerto opeens dit.

Echt kippenvel toen ik dit hoorde tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. De Georgische celliste Anna May Pariani zong mee met de cadens tijdens haar concerto. Heel straf om er zo haar eigen draai aan te geven. En ze is dan ook nog eens de jongste kandidaat, 18 jaar nog maar. Het panel bij Nicole was enthousiast, hoorde ik. En of de jury dat ook is, dat weten we morgen, want dan worden de finalisten bekendgemaakt. Eerst die halve finale nog afwerken en die kan u ook vandaag weer helemaal live meevolgen om 3 uur en om 8 uur. En morgenavond, allicht weer rond middernacht, weten we dan welke finalisten een weekje in afzondering mogen in de muziekkapel Koningin Elisabeth om zich op die finale week voor te bereiden. Espresso.

Im Freien, een lied uit die zorgeloze zomer in 1825 van Franz Schubert. Dat was bariton Samuel Hasselhorn en zijn begeleider Amiel Bouchakiewicz.

saxofoniste en aanstormend talent Melissa Aldana met La Sentencia, een nummer van Salvador Levy. En Melissa Aldana staat ook op het podium dit najaar in Muziekcentrum De Bijlonken tijdens een tributeconcert naar aanleiding van de 100ste verjaardag van saxofonist John Coltrane. Het is wel nog even hoor, donderdag 12 november. Clara, blijf verwonderd.

Le dodo ou l'amour au berceau, een wiegelied van François Couperin door Jean Rondeau en Thomas Dunford. Het is bijna 7 uur intussen. Tot aan het nieuws spelen Walter Boeikes en Robert Groslot nog deze clarinetsonate van Camille Saint-Saëns.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Westhoek is een belangrijke watervervuiling met een verboden pesticide ontdekt. En de Amerikaanse president Trump beëindigt vandaag zijn staatsbezoek aan China. In Rhening-Elst in de Westhoek is een belangrijke beek sterk vervuild geraakt met de giftige stof oxamil. Dat is een pesticide tegen kleine wormpjes die al enkele jaren verboden is. De grote Kemmelbeek waarin de stof gevonden is, is verbonden met het IJzerbekken en dus ook met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert. Volgens Lieven Stubbe van Natuurpunt is de norm 2000 keer overschreden.
1: Het gaat over 232 microgram per liter en er mag maximum 0,12 microgram per liter gevonden worden. Dus dat is onvoorstelbaar groot. De mensen van Inagro die het bericht gemaakt hebben, weten het aan een ongeval, dat een fles zou omgevallen zijn of bij het vullen van de sproeimachine.
0: In de Westhoek maken mensen zich al vaak zorgen om het drinkwater, omdat de norm voor schadelijke triazolen hoger is dan toegelaten. Maar volgens de stad Ieper is er geen gevaar voor het drinkwater. De afgelopen jaren is in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, blijkt uit cijfers van de Natuurinspectie. Vorig jaar zijn er de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers herinrichten. Volgens Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens wordt er wel minder beschermd grasland vernietigd doordat nu met satellieten wordt gecontroleerd.
2: De positieve aanpak rond de permanente graslanden, die aanpak die werkt en die willen we dus nu ook toepassen op de andere kleine landschapselementen die wat onder druk zijn komen te staan de laatste jaren, zoals onze hagen, houtkanten, knotbomen, om die ook meer terug te integreren in ons landschap.
0: Wie betrapt wordt is verplicht om de schade te herstellen, maar het duurt soms tientallen jaren voor een bosje of een heg dezelfde natuurwaarde heeft. China wil een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten, zodat de straat van Hormuz weer open kan. Dat heeft Buitenlandse Zaken gezegd in een verklaring op de tweede dag van het staatsbezoek van Donald Trump. Trump zei gisteren al dat de Chinese president Xi hulp geboden heeft bij het heropenen van de straat van Hormuz. Trump zegt ook dat hij goede handelsakkoorden heeft gesloten met China tijdens zijn bezoek. En dat eindigt vandaag. Het wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt Tom van de Weeg.
3: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
0: In Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in die regio woont moest binnenblijven en er stegen gevechtsvliegtuigen van het Finse leger op. Inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6 uur vanmorgen werd de drone-alarm weer afgeblazen. Finland ligt niet ver van de grens met Rusland. En in de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense drone-aanval, dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer van de hoofdstad Moskou. Bij Ryazan ligt een grote olieraffinaderij. Wellicht was die het doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In Jeruzalem zijn gisteravond tienduizenden Israëlische inwoners door de straten getrokken voor de jaarlijkse zogeheten vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
4: Dansende jongeren en veel Israëlische vlaggen. Jeruzalem is het hart van het Joodse volk, zegt een deelnemer. De extreemrechtse minister Ben-Gvir zwaaide met een vlag op de Tempelberg, die ook heilig is voor de moslims. De Tempelberg is in onze handen, riep hij. In de oude stad ontstonden relletjes toen jongeren winkeltjes aanvielen en dood aan Arabieren riepen. In de Palestijnse gebieden was er minder feestvreugde. Daar herdachten ze Nakba, de catastrofe. In 1949 werden ze uit hun huis verdreven toen Israël werd gevormd.
0: In de Malediven, in de Indische Oceaan, zijn 5 Italianen omgekomen bij een duikongeval. Ze zouden gisteren geprobeerd hebben om grotten te verkennen op zo'n 50 meter diepte. Daarbij zijn ze door een onbekende oorzaak verongelukt. 1 lichaam is gevonden. Volgens de Universiteit van Genua zijn de slachtoffers een hoofddocent en haar dochter en ook 2 collega-onderzoekers. Het is het dodelijkste duikongeval in de Malediven. En in Wenen was er gisteravond de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zoals gepland hebben nog 10 landen zich geplaatst voor de finale zaterdag. Ons land was dinsdag al zeker van een finale plaats. Het weer, vanmorgen soms nog zon in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Vanaf donderdag kunnen we de 20 graden halen. We begonnen met een sterke vervuiling met een pesticide, een verboden pesticide in de Westhoek. Daar is de stof gevonden in een beek die verbonden is met het drinkwatercentrum van de Blankaard. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.

Het Gewandhausorchester Leipzig, onder leiding van Andris Nelsons, met een deel uit de vierde symfonie, de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. En die staat volgend seizoen op het programma, die vierde symfonie van Mendelssohn, bij Symfonieorkest Vlaanderen, onder leiding van Martijn den Dievel, die heel erg fan is van de muziek van Mendelssohn. Pianist Piotr Anderszewski dan, die heeft het dan weer voor de late pianomuziek van Johannes Brahms. Brahms schreef deze pianowerken in de herfst van zijn leven en hij maakte meteen ook de balans op van dat leven. Mijmerend en melancholisch. Net als Piotr Anderszewski nu in deze opname. Een pianist die op zoek is naar de essentie van het leven.

Piotr Andershevsky, met een van de 6 klavierstukken van Johannes Brahms. En dit was ook een keuze van Clara. Soms zegt een titel alles al. Garden of Silences is het nieuwste album van violist Clément Janinet. En hij verzamelde rond zich nog 3 topmuzikanten uit de Europese improvisatiescene. Zoals de Noorse trompetist Arve Henriksen, die bekend staat om zijn fluweelzachte, bijna fluisterende klank. Ook hier in deze Song for Madeleine.

Een intieme versie van Si dolce il tormento van Claudio Monteverdi met mezzo Léa Desandré en gitarist Thibaut Covin. Het is bijna 19:30, straks is Gert van Boxeler met wat nieuws. Eerst nog dit strijkquintet van Boccherini door het Karski-kwartet en Celeste Raphaël Fay.

0: Het Karski kwartet en cellist Raphaël Fay in een van de strijkquintetten van Boccherini. Half acht. Goedemorgen, Gert.
1: Goedemorgen, Greet.
0: Gert, in de Westhoek is een belangrijke milieuvervuiling vastgesteld.
1: Ja, meer bepaald in Rhening-Elst, in de Westhoek dus. Daar is de grote Kemmelbeek sterk vervuild geraakt met de giftige stof oxamil, een pesticide die al enkele jaren verboden is in ons land. De beek waarin de stof gevonden werd, is verbonden met het IJzerbekken en zo ook met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaard. China wil een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten, zodat de straat van Hormuz weer open kan. De Amerikaanse president Trump zei gisteren al dat de Chinese president Xi hulp geboden heeft om die zeestraat weer open te krijgen. Trump zegt ook dat hij goede handelsakkoorden heeft afgesloten met China tijdens zijn staatsbezoek dat vandaag eindigt. En in Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in de regio woont, moest binnenblijven en er stegen gevechtsvliegtuigen van het Finse leger op. Inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6 uur werd het drone-alarm weer afgeblazen. Het weer vanmorgen soms nog zon in het centrum in het oosten, daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Vanaf donderdag kunnen we zelfs de 20 graden halen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Een 14-jarige jongen die op zijn knieën moet omdat hij biseksueel is. In Turnhout in 2026. Voor Paul Noteltijers van de Morgen is het filmpje uit Turnhout geen incident, maar een symptoom van een veel dieper probleem. De cijfers geven hem gelijk. De zorgwekkende signalen rond LGBTQ+-acceptatie zijn merkbaar in elke subgroep van de jongste generatie. Onderzoek na onderzoek bewijst dat vooral jongens die verworven rechten weer op losse schroeven zetten. Er is nood aan een veel striktere opvolging van geweld tegen queer personen en aan een gelaagd preventieplan. Het aantal zelfstandigen en interims in de woonzorgcentra is de voorbije jaren verdubbeld. En dat is veelzeggend, vindt Pieter Lesaffer van het Nieuwsblad. Want er is niemand vragende partij om die mensen zo massaal in te zetten en toch gebeurt het. Dan kan je niet anders dan vaststellen dat er iets fout zit. De belangrijkste boodschap die de woonzorgcentra de voorbije jaren hebben gekregen is dat ze moeten besparen, terwijl er nu meer dan ooit een visie op lange termijn nodig is. Met daarin liefst het vertrouwen dat ze een essentieel deel blijven uitmaken van de ouderenzorg. Zo'n visie zal de sector ook als werkgever aantrekkelijker maken, wat dan weer helpt om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bart Haak vindt het een almaar groter raadsel waarom de regering blijft vasthouden aan de centenindex. Die weer afschaffen hoeft geen gat te slaan in het budget, verkleint de administratieve rompslomp en creëert welgekomen politieke steun bij werkgevers en vakbonden, schrijft hij in de Tijd. Het alternatieve voorstel van de sociale partners heeft heel wat voordelen. Het bevat een correctere berekeningsmethode van de energieprijzen. Het is simpeler en het steunt op een consensus die van op de bedrijfsvloer tot in de directiekamers loopt. In het laatste nieuws gaat het over onze defensieuitgaven. Die waren nooit een prioriteit in het verleden, waardoor we nog altijd achteraan bengelen. Als het van CD&V-voorzitter Sammy Medi en vicepremier Frank van den Broeke afhangt, schroeven we de legeruitgaven terug. Maar nu al de hogere defensieuitgaven opnieuw in vraag stellen, is luie politiek, vindt Timmy van Diepen. Het gaat voorbij aan het echte debat. Waarom kunnen alle andere NAVO-landen wel extra geld uitgeven? En zouden wij dat met onze torenhoge belastingdruk niet kunnen? In Polen of Nederland geven ze hun geld ook graag aan hogere pensioenen, maar durven ze wel harde keuzes te maken. Tussen nice to have en need to have. Met zijn bezoek aan de Chinese leider Xi Jinping erkent Donald Trump impliciet wat Washington jarenlang probeerde te ontkennen. China is een gelijkwaardige wereldmacht geworden. Twee economische reuzen kijken elkaar blijkbaar niet langer aan als ideologische vijanden, maar als concurrenten die tegelijk afhankelijk van elkaar zijn. Dat verandert de machtsverhoudingen wereldwijd en zet ook Europa voor een ongemakkelijke situatie, schrijft Bart Beynens in het Belang van Limburg. Europa dreigt in die nieuwe wereldorde vooral toeschouwer te worden. Een continent dat rijk genoeg is om interessant te blijven, maar te verdeeld om echt macht uit te oefenen. De conclusie is pijnlijk, maar eenvoudig. Europa zal eindelijk volwassen moeten worden, niet uit trots, maar uit noodzaak.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Clara, live.

Een trio uit L'Amant Anonyme, een opera van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Uit een nieuw album dat net vandaag verschijnt. Een muzikaal portret van deze componist door l'Orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van violist Théotime Langlois de Swart. Espresso.

0: Balaké Sissoko, Vincent Segal, Vincent Perani en Émile Parisien. Ze noemen zich Les Égarés. Dat betekent de zoekenden, de verlorenen. En ze brengen een heel fijne mix van Afrikaanse muziek, musette, jazz en westerse kamermuziek.
1: De keuze van Clara.
0: In onze muziekredactie koos er deze week een dubbelalbum uit, met daarop de symfonia's van Christoph Graupner. Muziek zeer fris opgenomen door Il Gardellino onder leiding van Florian Heyrich. Omdat Graupner in zijn testament liet vastleggen dat al zijn manuscripten na zijn dood moesten worden vernietigd, wat gelukkig door een juridisch conflict niet gebeurde, bleef zijn oeuvre lange tijd verborgen in de kelders van de bibliotheek van Darmstadt, waar hij bijna 50 jaar trouw kapelmeester was. Il Gardellino en Florian Heyrich die laten ons nu zijn symfonia's herontdekken.

zijn van de symfonia's op het nieuwe dubbelalbum van Il Gardellino onder leiding van Florian Heyrich. En dat was deze week onze keuze van Clara.

celliste Rafaela Gromes en pianist Julian Riem samen in deze sonate van Louise Adolphe Le Beau. Nog niet zo heel lang geleden kondigde Carlo hier nog enthousiast een nieuwe lading twintigers aan. En kijk, vandaag zitten we al aan de laatste twintiger, Stan Geudens. Hij speelt de orbe en Carlo komt straks nog één keer langs om hem nog wat uitgebreider aan u voor te stellen. Na 8 uur, na het nieuws en na deze sonate van Friedrich Kuhlau.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Westhoek is een belangrijke watervervuiling ontdekt met een verboden pesticide. De Amerikaanse president Trump beëindigt vandaag zijn staatsbezoek aan China en tienduizenden Israëli's nemen deel aan een controversiële vlaggenmars door Jeruzalem. In Rening-Elst in de Westhoek is een belangrijke vervuiling ontdekt in een beek. In de grote Kemmelbeek is een hoge concentratie gevonden van de giftige stof oxamil, een pesticide die al enkele jaren verboden is. Hoe en door wie die stof in de beek terecht is gekomen is nog niet duidelijk, maar Miguel Gijsens, schepen van landbouw in Ieper, is verontwaardigd.
1: Samen met de provincie hebben we direct geopteerd om een bericht naar alle landbouwers uit te sturen om echt erop te wijzen dat dit niet kan. Dit is immers een product die enkele jaren al uit de markt is, omwille van de schadelijkheid op bodemleven en op waterleven. Dit kan echt niet, dit moet stoppen.
0: De grote Kemmelbeek is verbonden met het IJzerbekken en zo ook met de Blankaart, een belangrijk productiecentrum voor drinkwater. De laatste jaren is in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, blijkt uit cijfers van de Natuurinspectie. Vorig jaar werden de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Vooral door boeren die hun akkers anders willen inrichten. Nochtans is die natuur erg belangrijk voor het planten- en dierenleven, vertelt Lander Wantes van Natuurpunt.
2: Dat zie je ook als mensen met waren op reis gaan. Vroeger heel veel insecten die tegen de ruit vlogen, dat je telkens moest afkuisen, nu is dat veel minder. Dat is iets wat we heel sterk zien en dat ook heel belangrijk is om te gaan herstellen. Dus dat is niet enkel voor de natuur, maar ook voor onze voedselvoorziening. Dat herstel van die bestuivers een hele belangrijke is.
0: Wie betrapt wordt op natuurvernietiging zonder vergunning is verplicht om de schade te herstellen, maar het duurt vaak enkele tientallen jaren voor die herstelde natuur even waardevol wordt. De Amerikaanse president Trump is bezig aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan China. President Xi leidde hem rond door de tuinen van de oude, verboden stad. Vele de Vos, wat weten we over de inhoud van de gesprekken vandaag?
3: We hebben vooral Trump zelf al gehoord. Die heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing. Maar het blijft voorlopig onduidelijk wat China in ruil heeft gekregen voor de toegevingen aan de Amerikanen.
0: Dankjewel, Veerle. In Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in de regio woont, moest binnenblijven. Er stegen gevechtsvliegtuigen op en inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6:00 vanmorgen werd de drone-alarm weer afgeblazen. Helsinki ligt niet ver van de grens met Rusland. En in de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer van de hoofdstad Moskou. En er ligt ook een grote olieraffinaderij, wellicht was die het doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In de Franse stad Nantes is een tiener doodgeschoten en 2 anderen gewond geraakt. De schietpartij zou te maken hebben met conflicten tussen drugsbendes in Nantes. Frank Renaud.
4: Voor de Fransen is het vooral opnieuw een schietpartij door drugscriminelen. Want drugsbendes gaan elkaar regelmatig in het hele land te lijf en de daders en slachtoffers zijn steeds jonger. Dit keer in Nantes werd een 15-jarige jongen doodgeschoten en raakte een 13- en een 14-jarige zwaar gewond. Ze zijn beide in levensgevaar. De daders konden ontkomen. Justitie zegt dat vaststaat dat de schietpartij een afrekening is in het drugscircuit van Nantes. In de wijk waar nu werd geschoten viel vorige maand ook al een dode bij drugsgeweld. Vorige week raakte een 18-jarige jongen in de wijk gewond.
0: In Jeruzalem zijn gisteravond tienduizenden Joodse inwoners door de straten getrokken voor de jaarlijkse vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. De mars gisteravond liep uit op relletjes en verschillende actievoerders zijn opgepakt. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
3: Dansende jongeren en veel Israëlische vlaggen. Jeruzalem is het hart van het Joodse volk, zegt een deelnemer. De extreemrechtse minister Ben-Gvir zwaaide met een vlag op de Tempelberg, die ook heilig is voor de moslims en christenen. De Tempelberg is in onze handen, riep hij. In de oude stad van Jeruzalem ontstonden relletjes toen jongeren winkeltjes aanvielen en dood aan Arabieren riepen. Joodse vredesactivisten probeerden de gemoederen te bedaren. In de Palestijnse gebieden was er minder feestvreugde. Daar herdachten ze Nakba of catastrofe. Vanaf 1948 werden ze uit hun huis verdreven toen Israël werd gevormd.
0: Het weer vanmorgen, soms nog zonnige periode in het centrum en het oosten, daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, tot 13 graden. Morgen een kleinere kans op buien, zondag en begin volgende week weer natter, maar wel geleidelijk warmer. Vanaf donderdag kunnen we zelfs de 20 graden halen. We begonnen met een belangrijke vervuiling in de Westhoek. Daar is een hoge concentratie van een verboden pesticide gevonden in een beek die in verbinding staat met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
5: Now I will announce.
6: Eens in de vier jaar brengt de Koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de vier windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
5: Queen Elizabeth Grand Prize.
6: Straks op Clara en VRT Max.
7: Victor Julien Laferrière won in 2017 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Op 21 mei brengt hij bij Bozar een hommage aan Pablo Casals, volgens velen de beste cellist rond de eeuwwisseling. Een niet te missen concert met muziek van Bach, Kodály en Casals. Info en tickets op bozar.be, samen met Clara. Espresso met Greet Samin. Goedemorgen, het is vrijdag, bijna 8 over 8 en deze Cyril Dubois komt u al zingend tegemoet. Welkom weer bij Espresso.

Over de pijn van liefdesverdriet, dit lied van Fernand de la Tombelle, gezongen door Cyril Dubois, die begeleid werd door Brussels Philharmonic. En Brussels Philharmonic speelt op zaterdag 10 oktober ook weer op de World Soundtrack Awards van Filmfest Gent. En deze week maakt het festival bekend wie dit jaar de eregast is op die World Soundtrack Awards. En dat is de IJslandse componiste Hildur Guðnadóttir, die doorbrak met haar soundtrack voor de HBO-serie Chernobyl. Hildur Guðnadóttir, moeilijke naam in het IJslands, liet al weten dat ze heel graag nog eens terugkeert naar Gent. Want in 2019 werd ze door de World Soundtrack Academy al uitgeroepen tot Television Composer of the Year. En een jaar later ook nog eens tot Filmcomponist van het jaar. En nu is ze dus eregast op Filmfest Gent.

Justin Taylor speelde een mazurka van Chopin. Justin Taylor heeft een zwak voor historische klavieren. Hij doet niks liever dan het juiste repertoire koppelen aan het juiste instrument. En voor dit Chopin-album viel zijn oog op een vroeg 19e-eeuwse Pleyel-piano. Hetzelfde type piano waarop Frédéric zijn preludes componeerde tijdens een retraite op Mallorca. En het is ook die historische Pleyel-vleugel die Justin Taylor zal bespelen op zijn concert rond Frédéric Chopin. Op zondag 29 november in het Kraakhuis. Dat is de kleine zaal van Muziekcentrum De Bijloken in Gent. Espresso.

een deel uit de eerste symfonie van Ruth Gibbs door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Het is bijna 8:30. Tout aan het nieuws speelt het Quatuor Hermès nog dit strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold.

0: Quatuor Hermès met een deel uit het tweede strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold. Het is 8:30, dag Gert.
1: Dag Greet.
0: Gert, er is opnieuw milieuvervuiling met pesticiden vastgesteld in Westhoek.
1: Ja, meer bepaald in Rhening-Elst. Daar is in de grote Kemmelbeek een hoge concentratie gevonden van de giftige stof oxamiel. Dat is een pesticide die al enkele jaren verboden is in ons land. Hoe en door wie die stof in de beek terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Trump vertrekt rond deze tijd uit Peking na zijn staatsbezoek aan China. President Xi leidde hem vanmorgen nog rond door de tuinen van de verboden stad. Volgens Trump was zijn bezoek een groot economisch succes. Aan Chinese zijde klinkt het vooral dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wel wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing om de straat van Hormuz weer open te krijgen. En tienduizenden Joodse inwoners hebben gisteravond in Jeruzalem deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Verschillende jongeren zijn opgepakt toen ze Arabische winkeltjes aanvielen. Het weer vanmorgen, nog zonnige periodes in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner, maar zondag en begin volgende week wordt het weer natter, maar dan wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.

0: Dromerij. Uit de 13 poëtische toonschilderingen van Antonin Dvořák met Lijf of Aansnes. De twintigers. En opeens is het al onze laatste twintiger die hier deze week in de spotlights staat. Dag Carlo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Greet.
0: Amai, die 10 weken zijn voorbij gevlogen toch?
1: Ja, dat is gek hè. Het is iedere keer... Denk je van, oké, we hebben een heel lang parcours hè, met die 10 prachtige muzikanten. En dan plots zit je op een vrijdagochtend hier in de studio en denk je, na deze middag is het gewoon voorbij. Het zesde seizoen ondertussen.
0: Ja, het leek alsof het gisteren was toen je de nieuwe lading twintigers kwam voorstellen.
1: Ja, het wordt afkicken voor mij, want ja, je sluit die mensen uiteindelijk ook in je hart.
0: Ja.
1: En vandaag voelt het een beetje aan als een afscheid ook voor mij van die toch wel 10 prachtige mensen. En... Ja, maar ik volg ze. Ik blijf ze volgen, gelukkig. Dus ze gaan niet helemaal weg, maar toch. Het is een bijzondere dag, absoluut.
0: En maar we kunnen natuurlijk niet eindigen zonder Stan Geutens, hè, onze laatste twintiger. Een van onze jongere twintigers.
1: Ja, hij wordt 23 deze zomer.
0: Ja, hij kwam bij mij over toen ik het gesprek hoorde eerder deze week. Als een heel

0: rustig iemand. Iemand die perfect bij zijn instrument past.
1: Ja, inderdaad.
0: Op een of andere manier.
1: Ja, ja. Ook als je zijn studio toetsconcert bekijkt. Hij is gewoon één met dat instrument.
0: De theorbe.
1: De theorbe, inderdaad, voor alle duidelijkheid. Je ziet dat ook in zijn gezichtsuitdrukking. Hij omarmt dat instrument. Hij is één. Het lijkt wel alsof dat ook gewoon een verlengstuk is van zichzelf. Ook al is dat instrument gigantisch groot. Het is echt een verlengstuk van zichzelf. En je voelt ook dat hij bijna elke noot proeft die hij speelt. Hij smaakt die noot. En dat is zo bijzonder om naar te kijken. Dus als mensen het nog niet gezien hebben op VRT Max, toch zeker eens doen straks.
0: Het is in ieder geval een niet voor de hand liggend instrument.
1: Nee.
0: Hoe is hij daarbij gekomen?
1: Ja, het begon allemaal met gitaar. Dat was zijn eerste instrument. Hij kreeg wel eerst een ukulele als kind, denk ik. Maar dan toch kwam die gitaar op de voorgrond. Heeft hij heel intensief gedaan. Want je vindt ook echt op internet heel wat jeugdfoto's van hem. Met die gitaar in zijn handen. Ook video's waarin hij echt wel fenomenaal speelt voor die jonge leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: Heeft dat uiteindelijk 10 jaar gespeeld, dat instrument. En dan plots kwam daar toch een kantelmoment. Covid heeft daar ook wel mee te maken, denk ik. Dat hij dan toch meer richting die oude muziek ging. Dat hij Tous les matins du monde, de soundtrack had ontdekt van die film.
0: Mm-hmm.
1: Met Jordi Savall natuurlijk als de grote voortrekker van die soundtrack. En toen is daar iets gebeurd. Iets heeft hem geraakt in die muziek, in die wereld. En dan is hij toch overgestapt op Theorbe.
0: Ja, en nu, intussen heeft hij al samengespeeld zelfs met Jordi Savall.
1: Ja, inderdaad. Dus het is echt ongelooflijk.
0: Hij is echt veel ongelooflijk. Gevraagd.
1: Veel gevraagd ook, ja, bij de Nederlandse Bachvereniging heeft hij al gespeeld. Ook met Reinoud van Mechelen in zijn ensemble Anocte Temporis. Il Pomodoro onlangs nog op Clara Festival.
0: Ja.
1: Was ook een bijzondere avond om hem plots daar op dat podium te zien verschijnen met die andere muzikanten. Nee, het lijkt wel alsof hij echt als een idool aan het afvinken is.
0: En
1: maar
0: is
1: niet
0: dat
1: bewust, hè, maar gewoon,
0: hij
1: het
0: wordt
1: gebeurt.
0: Gevraagd.
1: Hij wordt gevraagd en dat is zo bijzonder. Dat moet voor iemand van die leeftijd echt wel een droom zijn.
0: En is dat iets, denk je, wat hij ook verder wil doen? Of wil hij liever de solotour op? Kan je hem straks vragen?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja, inderdaad. Dat solo-repertoire is natuurlijk beperkt. Dus ik denk dat hij ook wel voelt van oké, het is voornamelijk waarschijnlijk dan toch die ensembleconcerten. Maar hij wil ook hedendaagse muziek gaan ontdekken.
0: Aha, en is er dan al veel hedendaagse muziek voor Theorbe geschreven?
1: Ik vermoed van niet, eerlijk gezegd. Dus hij wil daar ook wel een soort van voortrekkersrol in spelen. En ook componisten vragen om nieuwe muziek te schrijven voor dat instrument en voor andere instrumenten. Want hij wil ook echt wel dat ensemblegevoel af en toe wel bewaren, denk ik.
0: Mm.
1: Hij wil ook graag eens met Ictus Ensemble spelen, bijvoorbeeld. Dus dan merk je toch wel, en dat is wel straf uiteindelijk, hè, want je voelt die grote passie voor die oude muziek bij hem. En tegelijkertijd heeft hij ook voor zichzelf nu al beslist, op zijn 23e bijna, die hedendaagse muziek, dat is ook iets voor mij. En dat vind ik prachtig.
0: En heeft hij beide kanten van zichzelf in het concert gestopt?
1: Ja, dat dan net niet. Hè.
0: Ah.
1: Het is nog een beetje te vroeg, zegt hij, om echt die hedendaagse muziek te gaan spelen. Hij is ook volop bezig met componisten om die muziek te laten componeren. Dus hij zegt, nee, ik wil me nu echt wel tonen als die muzikant uit die oude muziek die hij gewoon speelt alsof het zijn tweede adem is. Dat is echt, echt mooi.
0: In elk geval een mooie muzikant om deze Lichting Twintigers mee af te sluiten.
1: Absoluut, absoluut.
0: Theorbespeler Stan Geudes. Hij zit straks 2 uur bij jou in de studio vanaf 12 uur. Heel veel plezier, Carlo, en geniet er nog een laatste keer met volle teugen.
1: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel, Greet.
0: Alsjeblieft.

Les Voix Humaines van Marijn Marais. Door onze laatste twintiger van dit zesde seizoen, Stan Geudes. En zijn studio toetsconcert, waar ik net al iets uit liet horen, kan u al helemaal bekijken op VRT Max.

De pianosonate nummer 13 van Mozart met aan de pianoforte Christian Bezuidenhout. Mark Janssens is in huis voor dadelijk weer. Hij zwaait uitbundig. Dag Mark. Enthousiast is hij in elk geval voor de ampersand dadelijk. Leuke insteek ook vandaag hoor. De vaak bijzondere relatie tussen mentor en leerling. Rimsky-Korsakov, die de leermeester was van Stravinsky bijvoorbeeld. Of Tchaikovsky, die een mentor was voor Rachmaninoff. Enfin, ik wens u veel inspiratie toe. Een mooie dag verder en een goed weekend straks.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind vorig jaar hadden dubbel zoveel werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep als in diezelfde periode het jaar voordien. Dat meldt het laatste nieuws op basis van cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk Clarke en Val. In december waren zo'n 24.000 Belgen ingeschreven, een jaar eerder ruim 11.000. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar een opleiding startte voor een knelpuntberoep behoudt zijn uitkering zolang die opleiding loopt. De Amerikaanse president Trump is vertrokken uit Peking na zijn staatsbezoek aan China. President Xi leidde hem vanmorgen nog rond door de tuinen van de verboden stad. Vele de Vos kunnen we al een conclusie trekken uit dit tweedaagse bezoek.
1: We hebben vooral Trump zelf al gehoord. Die heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing. Maar het blijft voorlopig onduidelijk wat China in ruil heeft gekregen voor de toegevingen aan de Amerikanen.
0: Dankjewel, Veerle. In de Malediven in de Indische Oceaan zijn 5 Italiaanse duikers omgekomen. Zij zouden geprobeerd hebben om grotten te verkennen op zo'n 50 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua zijn onder meer een hoofddocent en 2 onderzoekers bij de slachtoffers. In Jeruzalem zijn gisteravond verschillende mensen opgepakt tijdens de jaarlijkse omstreden vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Tienduizenden Israëli's trokken zwaaiend met Israëlische vlaggen door de stad, ook door moslimwijken. En daar werden ook winkels aangevallen. In de Palestijnse gebieden herdenken ze vandaag dan weer Nakba of catastrofe. In 1948 werden de Palestijnen uit hun huis verdreven toen Israël gevormd werd. En die Nakba is ook vandaag nog bittere realiteit, zegt Inge Franke vanuit Israël.
2: Zeker als we het dan hebben over Jeruzalem, zijn er toch veel mensen die zich heel veel zorgen maken, omdat er hoe langer, hoe meer Palestijnen verdreven worden uit Oost-Jeruzalem, waar je ook een politieke agenda ziet van een wil om Jeruzalem te herenigen, in Israëlische termen dan, om daar in zoveel mogelijk een voornamelijk Joodse stad van te maken met zo weinig mogelijk Palestijnen. En dat zien we hier echt elke dag gebeuren met verdrijving van Palestijnen.
0: Het weer is nog zonnige periodes in het centrum en het oosten, daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Hooguit 13 graden vandaag. Morgen wordt de kans op buien kleiner, maar zondag en begin volgende week wordt het weer natter, maar wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De krantencommentaren.
4: Een 14-jarige jongen die op zijn knieën moet omdat hij biseksueel is. In Turnhout in 2026. Voor Paul Noteltijers van de Morgen is het filmpje uit Turnhout geen incident, maar een symptoom van een veel dieper probleem. De cijfers geven hem gelijk. De zorgwekkende signalen rond LGBTQ+-acceptatie zijn merkbaar in elke subgroep van de jongste generatie. Onderzoek na onderzoek bewijst dat vooral jongens die verworven rechten weer op losse schroeven zetten. Er is nood aan een veel striktere opvolging van geweld tegen queer personen en aan een gelaagd preventieplan. Het aantal zelfstandigen en interims in de woonzorgcentra is de voorbije jaren verdubbeld. En dat is veelzeggend, vindt Pieter Lesaffer van het Nieuwsblad. Want er is niemand vragende partij om die mensen zo massaal in te zetten en toch gebeurt het. Dan kan je niet anders dan vaststellen dat er iets fout zit. De belangrijkste boodschap die de woonzorgcentra de voorbije jaren hebben gekregen is dat ze moeten besparen, terwijl er nu meer dan ooit een visie op lange termijn nodig is. Met daarin liefst het vertrouwen dat ze een essentieel deel blijven uitmaken van de ouderenzorg. Zo'n visie zal de sector ook als werkgever aantrekkelijker maken, wat dan weer helpt om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bart Haak vindt het een almaar groter raadsel waarom de regering blijft vasthouden aan de centenindex. Die weer afschaffen hoeft geen gat te slaan in het budget, verkleint de administratieve rompslomp en creëert welgekomen politieke steun bij werkgevers en vakbonden, schrijft hij in de Tijd. Het alternatieve voorstel van de sociale partners heeft heel wat voordelen. Het bevat een correctere berekeningsmethode van de energieprijzen. Het is simpeler en het steunt op een consensus die van op de bedrijfsvloer tot in de directiekamers loopt. In het laatste nieuws gaat het over onze defensieuitgaven. Die waren nooit een prioriteit in het verleden, waardoor we nog altijd achteraan bengelen. Als het van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi en vicepremier Frank van den Broeke afhangt, schroeven we de legeruitgaven terug. Maar nu al de hogere defensieuitgaven opnieuw in vraag stellen, is luie politiek, vindt Timmy van Diepen. Het gaat voorbij aan het echte debat. Waarom kunnen alle andere NAVO-landen wel extra geld uitgeven? En zouden wij dat met onze torenhoge belastingdruk niet kunnen? In Polen of Nederland geven ze hun geld ook graag aan hogere pensioenen, maar durven ze wel harde keuzes te maken. Tussen nice to have en need to have. Met zijn bezoek aan de Chinese leider Xi Jinping erkent Donald Trump impliciet wat Washington jarenlang probeerde te ontkennen. China is een gelijkwaardige wereldmacht geworden. Twee economische reuzen kijken elkaar blijkbaar niet langer aan als ideologische vijanden, maar als concurrenten die tegelijk afhankelijk van elkaar zijn. Dat verandert de machtsverhoudingen wereldwijd en zet ook Europa voor een ongemakkelijke situatie, schrijft Bart Bijnens in het Belang van Limburg. Europa dreigt in die nieuwe wereldorde vooral toeschouwer te worden. Een continent dat rijk genoeg is om interessant te blijven, maar te verdeeld om echt macht uit te oefenen. De conclusie is pijnlijk, maar eenvoudig. Europa zal eindelijk volwassen moeten worden, niet uit trots, maar uit noodzaak. Heeft een Israëlische kunstenaar nog het recht om buiten het politieke conflict te blijven? Is de open vraag van Inge Gijs in de Standaard. De argumenten van voor- en tegenstanders komen neer op een clash tussen morele verontwaardiging en het idee dat een boycot de artistieke vrijheid beknot en dat kunst net moet verbinden. Op culturele evenementen zoals het Songfestival en de Biennale van Venetië is kunst politiek en niet neutraal. Daar kun je de artiest niet loszien van de vlag die achter hem hangt. Maar geldt dat ook voor individuele kunstenaars die meedoen aan een tentoonstelling, als muzikant op een podium staan of een orkest leiden? Het is vrijdag 15 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
3: Ampersand met Mark Janssens.
5: Een fijne vrijdagmorgen, welkom. Een brugdag vandaag, zoals dat heet. Een lang weekend natuurlijk ook. Het is u allemaal gegund. En misschien heeft u vandaag tijd en zin om muziek te kiezen, want dat is ampersand. U beslist mee waar we tussen nu en 12 uur naar luisteren. Vandaag richten we de schijnwerpers op de band tussen mentor, leraar en student. Wie ging bij wie studeren in de muziek? Welke componist leerde de knepen van het vak bij een meestal oudere vakgenoot? En gebeurde het dat een student uiteindelijk zijn of haar mentor zou overklassen? Natuurlijk gebeurde dat. Bijvoorbeeld bij de nobele onbekende Johann Nepomuk Kalcher. Een van zijn studenten was Karamania von Weber. Kalcher vinden we terug ergens in een voetnoot en dan nog. Weber zou zijn tijdgenoten letterlijk omverblazen.

De finale van de eerste symfonie van Karl Maria von Weber met de London Classical Players onder leiding van de man die in de zomer van vorig jaar overleed. Hij werd 91 jaar Sir Roger Norrington, oprichter natuurlijk ook van de London Classical Players. Het is vandaag 15 mei. Op 15 mei 1764 werd Johann Nepomuk Kalcher geboren. Ik hoor u denken wie en ik denk ook wie. Duitse componist, organist, maar hij zou veel betekenen voor de jonge Karl Maria von Weber. Mentoren en studenten in de klassieke muziek, het is natuurlijk een verhaal apart. Soms klikte het tussen een ervaren componist en zijn leerling of leerlingen. Soms liep het ook gewoon fout, uiteraard gebeurd, maar vaak was er dankbaarheid om het doorgeven van kennis. Maar kon ook anders uitpakken en dan dacht de student, ik luister wel naar mijn mentor, maar toch doe ik mijn eigen zin, ga ik mijn eigen weg. Goed idee eigenlijk, hè? Want goede mentoren laten dat trouwens ook toe. Je kan een student, een leerling een weg wijzen, maar de weg persoonlijk ontdekken of afleggen doet hij of zij natuurlijk zelf. Dat hebben we allemaal zelf ooit gedaan. Ampersand draait vandaag helemaal rond al dan niet die geslaagde relatie en band tussen mentor en student in de klassieke muziek. Zijn er voorbeelden van een goed werkende of net niet geslaagde band tussen een jonge en een oudere componist of artiest? Want ook uitvoerders geven natuurlijk het vak door. We hebben het niet alleen over componisten. Ik kijk uit naar uw suggesties en verhalen via ampersand@clara.be of vertrouw ze toe aan onze app. Dit was een man die graag de rol van mentor op zich nam, Antonio Salieri.

Diana Damrau, zo'n aria uit Semiramide van Antonio Salieri met de Cercle de l'Harmonie onder leiding van Jérémy Rory. De Italiaanse componist Salieri natuurlijk, maar vooral zwier gemaakt aan het hof in Wenen onder keizer Leopold II. Was die hofkapelmeister, ook nog directeur van de hofoper. En natuurlijk, er is veel te doen geweest rond Salieri. Als die film Amadeus uitkwam, herinnert u zich nog wel. Het is een lang weekend, misschien kan u nog eens naar die film kijken. Heel mooi. Maar tegelijkertijd ook gebaseerd op een roddel, als ik het zo mag zeggen. Maar een roddel die werkelijk bestond, want niet lang voordat hij zou overlijden was Salieri inderdaad aan ten oren gekomen dat hij Mozart zou vergiftigd hebben. En een van zijn leerlingen, Injas Moscheles, krijgt de opdracht om die roddel uit het leven te helpen, om tegen de mensen te zeggen, er is niks van aan. Maar na de dood van Salieri blijft die roddel toch voortduren. En die is bijna niet de wereld uit te krijgen, hoewel het inderdaad zo, ja, een verhaaltje blijft. En voor een film is het natuurlijk een fijn verhaaltje. Ja, een van die studenten van Salieri was dus Injas Moscheles. Deze cello-sonate is van Moscheles met Steven Isserles en Connie Shee.

Elias Moschenes. Muziek van hem, de finale van zijn tweede sonate voor cello en piano. Hier met Steven Isser is op cello en aan de pianoforte Konishi. Moschenes die dus naar Wenen trok, heel specifiek om daar les te krijgen van Albrechtsberger, maar toch vooral van Salieri, want Salieri gaf compositie. En toen hij in Wenen was, ja, dan ontmoette hij zijn groot idool, Moschenes, en dat was Beethoven. De iets wat oudere Beethoven en dan de jongere Moscheles. Maar Beethoven was onder de indruk van wat de jonge Moscheles kon. En hij gaf hem dan ook een opdracht, namelijk de voorbereiding van de piano-editie van zijn opera Fidelio. Zijn uitgever had daarom gevraagd. En op het einde, helemaal aan het einde van het manuscript, voor hij het aan Beethoven gaf, hij heeft er lang over getwijfeld, Moscheles schreef Moscheles afgewerkt met de hulp van God. Ook in Frankrijk had je natuurlijk vruchtbare relaties tussen mentor en student. Neem nu Jean-Baptiste Lully, de glorie, de Franse glorie van de 17e eeuw. We weten dat hij zijn jeugd doorbracht in Firenze, daar waarschijnlijk ook een opleiding had gekregen. Hij zelf was daar nogal, ja, laat ik zeggen, niet mysterieus over, maar toch weinig geworden. Hij zei wel dat de eerste muzieklessen die hij kreeg, dat die van een Franciscaanse broeder waren en dat die hem ook leerde gitaar spelen. Assis et Galatée. Van Jean-Baptiste Lully.

François Lazarevitch opt un verso met zijn ensemble des musiciens de Saint-Julien en een passacaille uit Assise Galaté van Jean-Baptiste Lully. En passant draait vandaag helemaal rond die al dan niet geslaagde relatie en band tussen mentor en student in de klassieke muziek. Zijn er voorbeelden van een goed werkende of net niet geslaagde band tussen componist, jongere en oudere componist of artiesten mogen het ook zijn natuurlijk, want ook uitvoerders zijn mensen. Ja, die anderen het vak leren. Ik kijk uit naar uw suggesties en verhalen in de app van Clara of mailen kan ook ampersand@clara.be. Die passacaille van Lully, die verwijst toch gewoon eigenlijk letterlijk door naar Marin Marais.

Een van de pièces en trio van Marin Marais met het Amerikaanse ensemble Rebelle. U bent er al allemaal als de kippen bij op deze vrije vrijdag eigenlijk. Waarvoor dank, heel veel suggesties hier al. En deze suggestie van Louis sluit helemaal aan bij die muziek van Marin Marais. Want Louis zegt, de meest bekende leerling van gambist Monsieur de Saint-Colombe was Marin Marais. En aan die relatie is een heel mooie speelfilm gewijd, Tous les matins du monde. Kijk, nog een film om te bekijken naast Amadeus dit weekend. Dit is een chaconne van Monsieur de Saint-Colombe, le père, met gambist Philippe.

Philippe-Pierre Loop Gam bij een chaconne van Monsieur de Sainte-Colombe le Père. Er zijn natuurlijk ook mannen en vrouwen in de klassieke muziek die bijna alles zelf geleerd en ervaren hebben, die een echte mentor niet zagen zitten. Eigenzinnig waren ze vaak, koppig of misschien ook angst voor een leraar die hen te strak zou kneden. Dat begrijp ik. Maar soms wordt het ook heel persoonlijk. Joseph Souk studeert bij Antonin Dvořák, leert een van de dochters van Dvořák kennen. Het is koekenbak en ze trouwen.

Muziek van schoonvader en schoonzoon, die dan ook nog eens leraar en leerling waren. Antonín Dvořák en Jozef Soek van Dvořák het Scherzo uit zijn pianokwintet met Boris Kildburg en het Pavel Haas-kwartet. En daarna de swingende, mag ik wel zeggen, serenade voor strijkers van Jozef Soek met Yes, Camarata. Jozef Soek, die getrouwd was met een van de dochters van Dvořák, was een heel fijne, gelukkige tijd in zijn leven. Maar daarna kwam de tragedie, want in een tijdspanne van 14 maanden rond 1905 zou niet alleen de mentor en de schoonvader van Soek overlijden, Dvořák, maar ook de echtgenote van Jozef Soek, de dochter dus van Dvořák. Zo de leraar, zo de leerling of net niet, daar maken we deze ampersand mee op deze brugdag. En we doen dat natuurlijk samen.

0: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind vorig jaar hadden dubbel zoveel werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep als in diezelfde periode het jaar ervoor. Dat meldt het laatste nieuws op basis van cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk Klagen en Val. In december waren zo'n 24.000 Belgen ingeschreven voor een opleiding, een jaar eerder ruim 11.000. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar een opleiding begon voor een knelpuntberoep, behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. In de Malediven in de Indische Oceaan zijn 5 Italiaanse duikers omgekomen toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Dat is een diepte waar normaal gezien alleen professionele duikers komen, zegt de duikersteam Vervaken.
1: 50 meter is extreem diep, zeker voor sportduikers. Sportduikers hebben daar in feite niks te zoeken. Dus je moet al voor 50 meter te duiken, moet je al speciale apparatuur hebben. In feite heeft de sportduiker niks te zoeken onder de 40 meter.
0: In Congo is opnieuw een epidemie van de besmettelijke ziekte Ebola uitgebroken. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Daar zijn meer dan 300 verdachte besmettingen geteld, van wie 65 mensen overleden zijn. 5 maanden geleden werd ook al een Ebola-uitbraak vastgesteld in het oosten van Congo. De provincie Ituri is ook nog een strijdperk van verschillende gewapende groepen. Dat maakt de hulpverlening extra moeilijk. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien bij telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechtenhouder DAZN nog een derde deal afgesloten met Orange dus. Daarin zitten naast het Belgische voetbal ook enkele Europese competities en bekers. En na de bekerfinale tussen Union en Anderlecht zijn honderden zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Naast de zitjes is er ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel gaat nu berekenen wat de herstellingen zullen kosten. De rekening wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke club. Anderlecht verloor de bekerfinale gisteren met 3-1. Het weer, geleidelijk meer wolken en ook buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, tot 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
2: Ampersand. Met Mark Janssens.
4: Een mooie vrijdagmorgen. We zetten u vandaag aan het werk met de opdracht: welke componisten of artiesten waren elkaars leraar en leerling, mentor, student? En vooral, hoe liep dat? Nikola Rimsky-Korsakov bijvoorbeeld, die geloofde heel sterk als leraar in een academische training van muzikanten. Hij werd dan ook professor, dat gaf hem financiële zekerheid. En hij dacht niet alleen aan het feit dat hij dan mensen kon opleiden, maar dat was ook voor hem het begin van een gezinsleven, die zekerheid. Deze muziek is van Rimsky-Korsakov, zijn quintet voor piano en blazers.

En zo begint dat quintet voor piano en blazers van Nikola Rimsky-Korsakov hier met pianiste Wovka Ashkenazy en het blaasquintet van Reykjavik. Rimsky-Korsakov, heel goede leraar moet hij geweest zijn. Streng, dat wel. Maar misschien is hij streng ook gewoon goed. In Sint-Petersburg was dat. 2 jaar gaf hij studenten op een bepaald pijl, op een bepaald niveau te komen. En dan liet hij ze ook weer los. 250 studenten heeft hij gehad over een periode van 35 jaar daar in Sint-Petersburg. Genoeg leerlingen om een hele school van componisten te starten, zei hij zelf, licht ironisch. En dan waren er ook nog de leerlingen naast het conservatorium. Bijvoorbeeld in een andere school, Glazunov, heeft hij op die manier onderricht. En bij hem thuis kwamen de leerlingen ook. Als ze privéonderricht van hem wouden krijgen van Rimsky-Korsakov. En een van die studenten was Igor Stravinsky.

scherzo à la Russe van Igor Stravinsky met de Berliner Philharmoniker en Bernard Haitink. Ja, en in al uw suggesties rond de leraars, leerlingen, mentoren, studenten blijkt dat er heel vaak een lange, lange draad te trekken is tussen een leraar heeft dan een leerling en die leerling wordt dan weer de leraar van iemand anders. En zo kan je bijna grote stukken van de muziekgeschiedenis in bepaalde landen toch tenminste schrijven. Dat heeft ook Arlette ontdekt, zegt ze. Want als Field, Moscheles, Hummel, Kalkbrenner, Kramer, Czerny, Meyerbeer, als dat allemaal hun leerlingen waren, dan mag je als leraar fier zijn. En die leraar was Muzio Clementi. Hij inspireerde trouwens ook Mozart en Beethoven. En zijn pedagogische invloed duurt nog altijd verder. De naam Kalkbrenner pik ik eruit. Frederik Kalkbrenner. Van hem speelt pianist Howard Shelley Le Rêve.

Friedrich Kalkbrenner. Van hem was deze muziek Le Rêve met pianist Howard Shelley, die ook van aan zijn piano het symfonieorkest van Tasmanië dirigeerde. Friedrich Kalkbrenner, een van de vele leerlingen van Muzio Clementi. En dan zou het jammer zijn mochten we ook geen muziek laten horen van die Clementi.

Muzio Clementi, de finale van zijn eerste symfonie met de London Mozart Players en Matthias Bamert. Veerle en Constant, die hebben onlangs hier in Ampersand geluisterd naar een aflevering die gewijd was aan het Conservatorium van Antwerpen. Dat is inderdaad nog niet zo lang geleden. En de lijst van studenten, leraars en directeurs is lang, indrukwekkend. Peter Benoit, die les gaf aan Jan Bloks, Emile Wambach en Lodewijk Mortermans. Jan Bloks, die ook les heeft gegeven aan Mortermans. Emile Wambach, die les heeft gekregen van Jozef Kallaerts. Kallaerts, die les gaf aan Mortermans en Van Hoof. En ga zo maar door. Zullen we beginnen bij Jan Bloks?

twee Vlaamse dansen van Jan Bloks met wat toen nog het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Vlaanderen was onder leiding van François Huibrechts. En zo zitten we inderdaad aan het conservatorium van Antwerpen, waar er heel veel doorgegeven werd en nog altijd heel veel doorgegeven wordt natuurlijk. Jan Bloks, de muziek hoorden we net van hem, die heeft ook lesgegeven aan Lodewijk Mortelmans. En dan zitten we in 1923, Mortelmans, diezelfde creatie dirigeerde van Morgenstemming tijdens een concert van de Koninklijke Maatschappij van Dierkunde van Antwerpen. Een concert dat helemaal aan muziek van Lodewijk Mortelmans gewijd was. Als commentaar vermeldde de programmabrochure en ik citeer: dit stuk is de lyrische ontboezeming van hem die de natuur lief heeft en haar zuivere bron levenslust en begeestering put. Maar zij wekt ook een innig stilgebed tot een allerhoogste, den schepper van het schone.

morgenstemming van Lodewijk Mortelmans met Antwerp Symphony Orchestra, gedirigeerd door Martin Brabins. Mortelmans die de fakkel doorgaf, toch tenminste les gaf aan mannen als Lodewijk de Vocht en Flor Peters. En deze sonatine is van Flor Peters met pianist Daniel Bloementaal, want ampersand draait nog rond tot 12 uur rond mentor en hun studenten, leerling, leraar, hoe goed die band was. Of soms ook niet. Dat kan er natuurlijk ook gebeuren. Straks hebben we nog een keuze van een luisteraar voor een zanger en zijn liedbegeleider. Want dat is ook een bijzondere band waarin veel geleerd wordt van elkaar. We stellen ons ook de vraag, hoe zat het met Ravel en Gershwin? En wie was die meneer Karel Czerny ook alweer?

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De aanzienlijke vervuiling met de verboden pesticide Oxamil in Rhening-Elst in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof gevonden is, is nogthans verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaard. Kathleen De Schepper van de watergroep.
1: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting de Blankaard en dan ook nog in ons spaarbekken. Dus vandaar dat er geen impact is naar drinkwaterkwaliteit toe. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren. We hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
0: Eind vorig jaar hebben 24.000 werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode het jaar voordien. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar een opleiding begon, behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Axel Ronsen van NVA maakt zich zorgen over mogelijk misbruik.
2: We vinden het een beetje bizar. Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. Zo'n opleiding dient om sneller werk te vinden, om je om te scholen. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
0: In Vlaanderen is er maar een lichte stijging van het aantal werkzoekenden die zo'n opleiding volgen, blijkt uit cijfers van de VDAB. Wie zo'n opleiding volgt, wordt ook streng gecontroleerd, zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Joris Philips.
3: Wel, in Vlaanderen zorgen we voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
0: Op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Ze was 700ste sneller van een seconde dan de vorige bestijd die ook al op haar naam stond. Op de 100 meter vlinderslag plaatste Roos van Otterdijk zich voor het EK van deze zomer in Parijs. Ze was in de reeks ruim een halve seconde sneller dan de limiettijd die ze moest halen om zich te kwalificeren. Het weer, geleidelijk meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris met hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw wat meer neerslag, maar dan wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Mark Janssens.
5: Als u er nu bij komt op deze vrije vrijdag, welkom. Nog een uurtje meekijken over de schouder van de mentor, of met de goedkeurende of soms waarschijnlijk ook twijfelende blik van de student. De prachtige kathedraal van Wenen had in de 18e eeuw een kapelmeester die bevriend was met Haydn en met Mozart, Johann Georg Albrechtsberger. Beethoven ging een tijdje bij hem studeren bij Albrechtsberger. Ja, wat moet die brave man gedacht hebben toen een van de grootste componisten in wording zijn kamer binnenstapte?

concerto van die Johann Georg Albrecht Berger. Een concerto voor alt trombone en orkest hier met Jurgen van Rijen en Combattimento Consort Amsterdam, geleid door Jan-Willem de Vriend. En David die laat weten, heeft die Albrecht Berger ook niets te maken met John Field? Jawel, want wanneer Albrecht Berger met Muzio Clementi aan het reizen is, dan komen ze in Wenen terecht, waar John Field ook zit. En Clementi zorgt ervoor dat Field een tijdje kan gaan studeren bij Albrecht Berger. Nu, Clementi had er waarschijnlijk zijn idee van. Dacht van, dat gaat wel goed komen tussen die twee. Maar uiteindelijk, de tijd die Field doorbrengt bij Albrecht Berger, zijn leraar, is eigenlijk kort. Niet omdat hij niet akkoord was met wat Albrecht Berger hem onderwees, eigenlijk niet. Maar Field had veel meer zin om te gaan spelen in plaats van altijd weer lessen te moeten volgen bij die Albrecht Berger. Dit is muziek, een zinzoechtwals van John Field.

Zeenzocht Vanster van John Field met Michael O'Rourke aan de piano. Leraar, leerling, mentor, student, dat levert natuurlijk in de muziekgeschiedenis soms pittige verhalen op en muziek die de ene opdroeg aan de andere, vaak uit respect en dankbaarheid, soms ook bij het overlijden, zoals we zo meteen gaan horen van een componist. En Hilde en Peter laten ons weten, vergeet alstublieft Karel Černý niet. Doen we niet, de Oostenrijkse componist van Tsjechische origine, een van de bekendste leerlingen van Beethoven en later zou hij een van de belangrijkste leraars van Franz Liszt worden, Karel Černý. Dit is een mars van Černý op de dood van Beethoven met Melvin Tan.

Calvin Tan speelde deze Mars van Karel Czerny. Het was een Mars die Czerny componeerde op de dood van Ludwig van Beethoven. De vader van Franz Liszt die ging met zijn zoon naar Czerny. Liszt zou veel leren van Czerny, trouwens ook van Salieri. En vooral in de jaren 30 en 40 van de 19e eeuw, tijdens die grote tournees door Europa, zou Franz Liszt een bijzonder, bijzondere figuur worden. Niet alleen aan de piano, maar ook achter de scène, als ik het zo mag zeggen. Dit is Martha Argerich en het eerste pianoconcerto van Franz Liszt.

We zaten even terug in Londen in 1968 met het eerste pianoconcert van Franz Liszt. De finale gespeeld door Martha Argerich met London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Liszt werd de voornaamste leerling van Czerny. Dat hebben verschillende onder u ook gesuggereerd. Vergeet die link niet, want die Czerny die wordt altijd zo'n beetje afgedaan als de man van de oefeningen. Maar wat hij betekend heeft is toch wel heel bijzonder. Hij trainde de jonge Frans Liszt met muziek van Mozart, Beethoven, Clementi, Moscheles en Bach. En de familie van Liszt woonde eigenlijk in dezelfde straat in Wenen als de familie van Czerny. En die waren zo onder de indruk van de jonge kerel dat hij eigenlijk niks moest betalen. En Liszt deed later toch wel een tegengebaar door de muziek van Czerny te introduceren in veel van de Parijse milieus waar hij kwam en waar hij recitals speelde. Luc die laat ons weten dat Ravel Gershwin niet wou als leerling. Op zijn 53ste verjaardag ontmoette Ravel George Gershwin in New York. Gershwin wilde compositieles van hem, maar Ravel die zei nee. U kunt beter uzelf blijven, dan gaat u meer bereiken. Ironisch genoeg overleden de beide heren in 1937 onder gelijkaardige omstandigheden. En Gershwin is de componist onder andere van deze ouverture.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live.

De Cuban Overture van George Gershwin met BBC Symphony Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. En Micheline die hoorde vanmorgen al dat vandaag hier alles draait rond meesteren en leerlingen en passant. En ze moest dan onmiddellijk denken aan de ondertussen lange jaren durende samenwerking tussen de pianist Helmut Deutsch en tenor Jonas Kaufmann. Toen Kaufmann studeerde aan het conservatorium in München, werd Helmut Deutsch zijn leraarbegeleider. En het was Deutsch die hem aanzette om niet enkel opera te zingen, maar ook de kunst, de schoonheid en de uitdaging van het lied te ontdekken. En sindsdien is uit die relatie mentor-leerling een jarenlange vriendschap en samenwerking geboren. Het slot van Die Schöne Müllerin van Schubert met Kaufmann en Deutsch.

slot van die Schöne Müllerin van Franz Schubert met Jonas Kaufmann en Helmut Deutsch, des Baches Wiegenlied. Andrea laat ons weten dat haar vader, Emmanuel Durlin, ook heel bekwame leerlingen had, zoals André Kluijters, de dirigent Eugène Traille, Camille Coremans, Frits Seris en nog een hele reeks anderen. Het Dal der Goede Gedachten is muziek van Emmanuel Durlin met pianist Luc de Vos.

Luc de Vos met muziek van Emmanuel Durlet, het dal der goede gedachten. En op de valreep nog Erik, die ons meeneemt naar Bach en Buxtehude. Vergeet niet de jonge Bach, die speciaal naar Buxtehude ging van Arnstadt naar Lübeck. Enkele honderden kilometer te voet daarboven. Want Bach wou Buxtehude natuurlijk horen spelen, van hem leren. Hij bleef er 3 maanden, dat was helemaal niet voorzien. Hij had 4 weken vrijgekregen, maar ja, die 4 weken werden 3 maanden. Anner Bijlsma speelt de Allemande uit de 4e cello-suite van Bach.

De Allemande uit de vierde cello-suite van Johann Sebastian Bach met Anne Bijlsma. En dit is nog boeks te hoeden natuurlijk. Benjamin Allard speelt nog een chaconne. Dan is het 12:00 en dat is denk ik de ideale muziek om naar onze laatste twintiger over te gaan. Carlo stelt hem aan u voor na 12:00. Mag ik u een mooie dag wensen. Dank u wel voor al uw suggesties en ook een heel mooi regenboogweekend.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De vervuiling met een verboden pesticide in West-Vlaanderen vormt geen bedreiging voor het drinkwater. Het is nog niet duidelijk wat het staatsbezoek van Donald Trump aan China precies heeft opgeleverd. En vanmiddag weten we welke rode duivels deze zomer mee mogen naar het WK. De aanzienlijke vervuiling met het verboden pesticide Oxamil in Rhening-Elst in de Westhoek in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof gevonden is, is dan wel verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaard, maar de stof is al fel verdund voordat vervuilde water in De Blankaard terechtkomt. En volgens de watergroep is een vervuiling met de stof ook heel uitzonderlijk. Kathleen de Schepper.
1: We zien toch in het verleden dat we nooit dergelijke pieken hebben gezien. Wat ons doet aannemen, ja, dat het gaat effectief om een piekvervuiling. Dus bijvoorbeeld een landbouwer, ja, die daar een tank heeft gespoeld of die een tank heeft gevuld in de onmiddellijke nabijheid van de waterloop. Dus dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste.
0: Vanaf de zomervakantie zullen ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen videoconsultaties kunnen aanbieden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke bekendgemaakt. Patiënten mogen zelf kiezen of ze voor een aantal sessies willen overschakelen op videobehandeling. De regeling moet ervoor zorgen dat patiënten beter gevolgd kunnen worden, ook als ze zich moeilijk kunnen verplaatsen of een drukke agenda hebben. Bij dokters zijn teleconsultaties nu al mogelijk. Bij kinesisten en vroedvrouwen kan het vanaf 1 juli, bij logopedisten vanaf 1 augustus. Eind vorig jaar hebben 24.000 werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode het jaar voordien. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar nog een opleiding begon, behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Axel Ronse van N-VA maakt zich zorgen over mogelijk misbruik.
2: We vinden het een beetje bizar. Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. Zo'n opleiding dient om sneller werk te vinden, om je om te scholen. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
0: In Vlaanderen is er maar een lichte stijging van het aantal werkzoekenden die zo'n opleiding volgen, blijkt uit cijfers van de VDAB. Wie zo'n opleiding volgt, wordt ook streng gecontroleerd, zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Joris Philips.
3: Wel, in Vlaanderen zorgen we voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
0: De Amerikaanse president Trump heeft zijn bezoek aan China afgerond. Trump vertrok met de Air Force One na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Veerle de Vos, is het al duidelijk wat dit bezoek heeft opgeleverd?
4: Wel, als we president Trump moeten geloven, was het een geweldig succes met de belofte van China om geen militair materieel meer te leveren aan Iran en veel handelsdeals.
5: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
4: Ja, voorlopig zijn er weinig details bekend over die handelsdeals. En ook over Iran lijkt er niet veel beslist. China heeft nog eens herhaald dat de oorlog in de eerste plaats nooit had mogen plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat de top weinig concreets heeft opgeleverd, behalve dan dat beide landen weer met elkaar praten en dat de grootste plooien toch voor even zijn gladgestreken. En er komt een vervolg. Eind september reist de Chinese president naar Washington. Volgende week wordt trouwens president Poetin in Peking verwacht.
0: Dankjewel, Veerle. Over een goed een uur tijdens de televisiejournaals maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend voor het WK voetbal. Peter van den Bemt blikt al vooruit.
6: We beleven straks een primeur met de bekendmaking van de selectie live in het tv-journaal om 20:20 precies, een traditie die bondscoach Rudy Garcia meebrengt uit Frankrijk. Grote verrassingen moeten niet verwacht worden. Garcia zal ook nu vasthouden aan de selectie die de kwalificatie heeft afgedwongen. Pakweg 21 van de 26 namen zijn eigenlijk al bekend. Voor een achttal anderen zijn het spannende uren. Wie wordt de derde doelman? Cels of Penders? Achteraan zit De Winter in de wachtkamer. Axel Witsel is er, zeker door de blessure van de Bast, haast zeker bij, waardoor het voor het middenveld mogelijk kiezen wordt tussen de grote jonge talenten De Kat en Lavia, of geen van de twee, dat kan ook. En voorin zal de pasbekeerde duivel Fernando Spardo er uiteraard zeker bij zijn en mag er mogelijk nog één extra mee van het trio Kuipers, Stassin en Gods. Wellicht zullen ook nog enkele reserves aangeduid worden die de ondankbare taak hebben om paraat te blijven tot op 8 juni het vliegtuig met de duivels vertrekt.
7: Over een kleine 2 weken komen de duivels bijeen voor de echte start van de voorbereiding. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met buien die hier en daar hevig kunnen zijn. Het blijft fris voor de tijd van het jaar, hooguit 13 graden. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst aan zee nog enkele buien en opklaringen elders. Later trekken de buien het binnenland in en wordt het dan weer droger aan zee. Maximaal morgen tot 14 graden, zondag hetzelfde weer, dan tot 16 graden. We begonnen met de uitzonderlijke vervuiling met een verboden pesticide in de Westhoek. Die vormt volgens de watermaatschappij geen bedreiging voor de veiligheid van het drinkwater. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
8: De Twintigers. Met Carlos Gio.
10: Goedemiddag, welkom. Ja, we zijn toe aan de laatste twintiger van dit zesde seizoen alweer. En dat is theorbespeler en luitist Stan Geudens. Stan, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Hoe gaat het met jou?
11: Goed, met u?
10: Zeg je met heel veel rust. Is het ook een rustige periode voor jou?
11: Nee, dat niet. Nee, maar ik ben heel blij om hier te mogen zijn vandaag.
10: Ik zeg de laatste twintiger, maar dat heeft helemaal niks te maken met een rangschikking of zo. Het is geen wedstrijd uiteraard. De volgorde wordt een beetje bepaald door jullie agenda's. Zo simpel is het. Er is ondertussen wel wat gebeurd in jouw leven. Op Clara Festival heb ik jou gezien. Samen met Il Pomodoro. Vorige week nog een paar concerten met Vox Luminis. Met welk gevoel heb je die tournee met Vox Luminis kunnen afronden?
11: Die kwam heel onverwacht aan, eigenlijk. Heel last minute ook, de dag voordien. Dus ik ben daar echt met een heel ontspannen gevoel eigenlijk naartoe kunnen gaan. Dat was een droom, zoals altijd. Dat was nu echt een ensemble dat ik ooit bij gespeeld wou hebben. Dus ik had die niet meteen verwacht, die telefoon, maar die kwam dan toch vorige week. En ik heb er enorm van genoten. Ja. Wat een groep en wat een muziek ook. Met Purcell. Dat was zalig.
10: Op die manier gaat dat dan? Via een telefoontje?
11: Ja, ik heb eigenlijk dankzij jullie ook heb ik geleerd om misschien iets meer initiatief te nemen. Ook op professioneel vlak. En dan zie je toch dat toch wel bij de juiste mensen blijkt terecht te komen. Met als gevolg een fantastische week met een fantastische groep.
10: Wat bedoel je met initiatief nemen in dit geval?
11: Ik ben, of ik denk dat we in Vlaanderen of België misschien gewoon zijn om van ons te laten horen. En ik denk dat ik nu toch ook wel meer en meer inzie dat het muzikale aspect één zaak is, maar mensen laten weten dat je leeft en dat je doet wat je doet, dat even belangrijk is. Tegenwoordig, zeker.
10: Ligt jou dat, zo'n wisselende agenda met dan telefoontjes die binnenkomen met aanvragen en last-minute berichten?
11: Ik reis heel graag, dat wel. Zeker met de trein. Dus ik kom nu uit Londen een week en dan naar Parijs gegaan met Fox. En dat doe ik heel graag. Het is alleen niet altijd evident om mijn studies erbij te nemen, want ik studeer ook nog. Dus ik heb volgende week nog een paar examens af te leggen. Dat is niet altijd even simpel, maar ik ben er wel heel dankbaar voor, want ik geniet er heel veel van.
10: Theoretische examens of echt concerten spelen?
11: Ja. Binnen een maand mijn recital.
10: Oeh, het wordt een file in jouw agenda.
11: Ja,
10: verder heb je ook nog gespeeld bij het ensemble van Jordi Savall, de Nederlandse Bachvereniging, en ook De Temporis ook van Reinoud van Mechelen. Welke ensembles staan er nog op jouw verlanglijstje momenteel?
11: Ik wou heel graag bij B-Rock spelen. En dat gaat ook gebeuren in augustus, een eerste keer. Dat is heel fijn. Er zijn er zoveel te noemen. Ik denk in België dat een College Vocale of een Hator Consort of het ensemble van Philippe Pierlot, dat ook wel ensembles zijn wat ik van droom, zeker.
10: Nu je van jou hebt laten horen, Stan, kan dat misschien allemaal heel vlot verlopen. Ja. We beginnen deze middag niet in de oude muziekwereld, want jij mag de soundtrack van je leven laten horen, om het met zoveel woorden te zeggen. En daar zit ook deze bij, Minus Monks van Kid Downs.

0: Minus Monks van de Britse jazzpianist en orgelspeler Kit Downes. Hij aan de piano met Peter Edelt op contrabas en James Madron aan de drums komt uit het album Vermilion. En zo duiken we al meteen in een wereld die we misschien niet meteen verwachten van onze twintiger van deze week, Theorbespeler Stan Geudens. Wat heb je met deze jazzmuziek?
1: Ik ben enorm gefascineerd door het label ECM. Dat is een Duits label. En dit is eigenlijk de eerste plaat die ik heb leren kennen. Of toch van hun jazz-series. En eigenlijk alles wat die uitbrengen is gewoon kwaliteit. Met een enorm mooie artwork ook. Die covers zien er altijd gewoon fantastisch uit. En dat doet ook zoveel. En weerspiegelt ook altijd de muziek die ze brengen. En Kit Downes is fantastisch. Eigenlijk heel de trio is. Dat is echt een dream team voor mij.
0: Heb je hem al live horen spelen, die Kit Downes?
1: Ja, in Gent. Ja, in een heel andere setting. Met heel experimentele muziek. Maar hoop ik nog een paar keer te mogen meemaken. Ja.
0: Dat is niet zo lang geleden, dacht ik, dat concert. Of,
1: dat is al een 3 jaar terug.
0: Ah, toch 3 jaar terug. Oké. Maar hij komt misschien wel regelmatig.
1: Die komen heel vaak
0: naar ons land. Ja. Kit Downes. Ja, jouw instrument of instrumenten waren niet te horen in deze jazzmuziek. Want jouw muzikale verhaal begon met klassieke gitaar. Was dat een logische keuze, dat instrument?
1: Ik denk het wel. Mijn pa heeft heel lang gitaar gespeeld. En langs mijn mama's kant, die Poolse ouders heeft, was het de mandoline die bovenaan stond. Dus ik denk, ik heb ook van mijn opa langs haar kant mijn eerste gitaar gekregen. Dus dat was wel denk ik een heel duidelijke keuze. Heel snel. Ja.
0: En toch was er even een tweestrijd.
1: Een tweestrijd, absoluut. Ja.
0: Ja. Wat voor een kind was je?
1: Ik denk dat ik heel speels was. Stil. Maar ik denk dat ik rond mijn 15, 16 enorm ben veranderd. Ik denk dat ik dat wel enorm voel. Maar als kind had ik ook niet zo heel veel met muziek. Ik was heel veel met sport bezig. Met tekenen. En het is eigenlijk pas en met sport, ja, dus karate. Ik heb heel lang karate gedaan. En eigenlijk is die muziek er pas een pak later bijgekomen.
0: Karate, dat vind ik een bijzondere keuze. Hoe ben je daar bij terechtgekomen?
1: Ook via mijn pa, maar dat heb ik lang toch op toch wel een best hoog niveau gedaan. Internationaal team gezeten en zo. Dat draag ik nog altijd wel mee. Het is meer een soort levenswijze ook. Heel, heel doelgericht werken en met respect ook voor uw craft of voor uw bezigheid. Dat neem ik toch nog altijd wel mee uit die wereld. Ja.
0: Het is meer dan een gevechtsport alleen.
1: Ja, ik denk dat karate van alle gevechtsporten de meest, om het zo te zeggen, softe sport is. In de zin dat het nooit gaat om iemand pijn doen. Het gaat meer om... het is een heel vinnige en heel snelle sport. Creatieve sport. En daar heb ik wel veel van genoten toen. Ja.
0: Welke kleur had jouw gordel?
1: Ik was bijna bij zwart, op mijn 11. En toen hebben mijn heupen goed in het eten gegooid. Ben ik moeten stoppen.
0: Jouw heupen?
1: Ja. Ik leid dan een soort heupdysplasie, noemen ze dat. Dat is een aandoening. En toen is eigenlijk de gitaar op de voorgrond gekomen. Eigenlijk uit noodzaak. Op iets anders moeten overspringen. En dan ben ik sinds mijn 11e... helemaal op die gitaar gesprongen. Ja.
0: Ja, ik zie wel heel veel, of toch een paar leuke foto's op internet van jou als kind met die gitaar, ook als tiener. Ja, bij gitaar denk ik dan ook vaak aan jonge muzikanten, straatmuzikanten, die dan in de zomervakantie alleen zingen of met een zanger erbij, echt samen spelen voor wat zakgeld. Ja. Kwam jij ook buiten met die gitaar, los van de muziekschool?
1: Ik kom uit Antwerpen en ik ben daar wel vaak... In de Wilde Zee bijvoorbeeld, of op de Meer ben ik aan het spelen. Dat was altijd heel fijn. Ook een goede training om voor mensen te leren spelen. En voor een mooi centje ook. Dat heb ik wel vaak gedaan, ja.
0: Ja, ja, het is toch wel bijzonder dat, ondanks die blessure van karate, dat het dan toch een heel ander pad is opgegaan.
1: Het is wel een story of my life, ook... 8 jaar later, met mijn overstap naar het instrument dat ik nu speel, eigenlijk ook dankzij een blessure ook in mijn pols. Dus dat is wel interessant om daarop terug te kijken. Het is mooi dat je dat zegt. dat is interessant, ja. Dat is, ja.
0: Is dat ook een stukje rouw?
1: Nee, want zowel op die gitaar als bij die gevechtsport waren dat mooie fases in mijn leven, maar daar kijk ik eigenlijk heel zelden op terug, om eerlijk te zijn. Dat heeft mij gemaakt tot wie dat ik ben, maar ik geniet echt met volle teugen van wat ik nu doe. Misschien dat dat binnen 5 jaar ook opnieuw zo gaat zijn, wie weet. Maar ja...

0: Le retour van Monsieur de Sainte-Colombe Le Père. Een duo met Jordi Savall en Christophe Coin, allebei op gamba. En dat komt uit de soundtrack van Tous les matins du monde. Een film uit begin jaren 90 van Alain Corneau met Jean-Pierre Marielle als Monsieur de Sainte-Colombe. En Marais wordt gespeeld door Gérard Depardieu. Een keuze van Stan Geudens. Waarom wilde je specifiek dit laten horen uit die soundtrack?
1: Het is machtige muziek en ik denk die scène uit die film staat mij nog altijd heel goed bij. Dat ze daar in die schuur samen spelen. Ik heb zoveel muzikale idolen en voorbeelden, maar die muziek draagt toch wel een heel speciale finesse met zich mee. Moeilijk onder woorden te brengen, maar die muziek die draag ik voor altijd met mij mee. Ja, zo lyrisch, zo diep melancholisch, zo elegant, zo... Ja, is fantastisch, ja.
0: Wanneer zag je voor het eerst de film?
1: Dat zal redelijk vroeg zijn geweest, toen ik een jaar of 7 of 8 was. Misschien iets te vroeg. Maar ik heb die ondertussen terug, ja, misschien een 4, 5 keer opnieuw gezien. Vooral voor de muziek dan. Maar eigenlijk vind ik een heel zeldzaam voorbeeld van hoe dat een film, uiteraard enorm geromantiseerd, maar een historisch muzikaal figuur toch wel zo mooi kan neerzetten. Met een zalige soundtrack en ook fantastische acteurs, ja.
0: Het is eens iets anders dan een tekenfilm.
1: Het is dat.
0: Je zevende.
1: Ja.
0: Want die waren er waarschijnlijk ook.
1: Ja. Brum, vooral.
0: Welke?
1: Brum. Dat zegt u niks
0: meer. Nee, wat is dat?
1: Dat is al een Britse waar tractors. Ja.
0: Tractors?
1: Ja.
0: Dat had misschien ook nog een jongensdroom kunnen zijn.
1: Ja, wie weet.
0: Met tractors rijden.
1: Ik weet dat er bepaalde 20ers zijn die daar mee hebben gespeeld. Maar nee, dat is er bij mij na mijn 12e uitgegaan. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Je hebt ondertussen al met Jordi Savall kunnen spelen. Ja. Mogen spelen zelfs ook.
1: Ja.
0: Wanneer kreeg je voor het eerst een uitnodiging?
1: Ik zat bij mijn ex-prof in Brussel, bij Xavi. Dus de luitist van Savall. In de les een paar jaar terug. En hij kreeg opeens telefoon, midden in de les. En hij zei van ja, het is Jordi, het gaat over u. En 5 dagen later stond ik in Basel. Op het podium met hem en met nog een heel ander team van muzikanten. En dat was onwezenlijk. Wat een mooie week, een prachtig programma. Heb ik dan nadien nog een paar keer mogen uitvoeren en volgende week opnieuw in München. Dat is een enorm voorbeeld voor mij, die mens. Eigenlijk op alle vlakken.
0: Ja. Waarom koos hij toen voor jou en niet voor een freelance muzikant in de buurt die misschien al bakken meer ervaring had?
1: Ik heb toen via mijn prof een paar opnames mogen doorsturen. En hij was blijkbaar, dat heeft van mij toen ook gezegd op de eerste dag, heel gecharmeerd door mijn de badinage. Dat was een opname die ik had doorgestuurd van een eigen arrangement. En dat vond hij blijkbaar heel ontroerend. Dus dat zal ook wel hebben meegespeeld. Ja. En hij begeleidt ook heel graag jonge mensen, heb ik het gevoel. Dat is voor hem misschien ook, nu dat hij ook op een leeftijd komt, dat hem ook gedwongen wordt om zaken meer uit handen te geven. En ook aan een soort opvolging te denken en aan een nieuwe groep jonge mensen te denken. Dat zal ook wel meespelen.
0: Jordi Savall vond dat jij er klaar voor was, maar hoe voelde dat voor jouzelf?
1: Ik heb zelden met zo'n ontspannen gevoel op een podium gezeten en ik was echt aan het genieten. Echt aan het genieten, omdat die mens ook zoveel vrijheid geeft aan zijn muzikanten. En zelfs iemand van, ik was toen, ik zal 19 geweest zijn. Zelfs aan mij gaf hij heel veel vrijheid. En dat is iets dat ik voor altijd zal meedragen. Zo'n voorbeeld ook, van hoe dat je met mensen, vooral met, niet enkel met collega's, maar met mensen moet omgaan. Dat is zo kostbaar, zeker in onze sector.
0: Wat zeg jij dan tegen zo'n icoon, als je hem mag ontmoeten of mocht ontmoeten? Wat zegt een jonge snaak van in de 20 dan tegen zo'n grootheid?
1: Ik was uiteraard heel verlegen en best gestresseerd, maar we begonnen muziek te maken en dat ging gewoon vanzelf. En we zijn wijn gaan drinken na afloop van het concert. Dat was wel fijn. En daar heeft hij mij naar hem toegeroepen en gezegd van, je speelt deze zomer nog eens met ons mee. Dus dat was heel fijn. Maar ja, die mens die reist zoveel, dus je hebt ook niet zo heel veel tijd om met elkaar te praten. Ja.
0: Zou je zelf een ensemble willen oprichten en dat ook meteen een richting geven?
1: Ik denk eerder, maar dat is niet meteen voor nu, maar aan een soort collectief voor de kunstenaars samenkomen en wat ik ook met mijn achtergrond in de oude muziek iets kan betekenen, maar ook mijn visie richten op muziek van nu. Nieuwe creaties en poëzie en visuele kunsten ook kan samenbrengen in een soort overkoepelend geheel. Dat is wel mijn idee, mijn droom. Maar daar ben ik denk ik nog iets te jong voor. Ik heb liever nog wat... Ja. Ik voel dat de tijd nog niet rijp is daarvoor. Dus misschien binnen een paar jaar. Wel, wie weet.
0: Ik vind het wel straf dat je jouw gitaar niet hebt ingeruild toen voor een viola da gamba.
1: Dat is zo. Dat vind ik ook heel straf. Mocht ik opnieuw kunnen beginnen, zou het gaan tussen de gamba of de basgitaar. Dat zijn twee instrumenten die mij heel veel doen. Ik denk het aura van een instrument is gewoon zo... Betekent heel veel voor mij, ja. Ja. En de muziek ook, het repertoire, dat is gewoon een droom. Daar ben ik wel jaloers op. Dat is wel, ja.
0: Hier is zo'n basgitaar niet in oude muziek, maar wel in Dex Dark van Radiohead.

0: Dex Dark van Radiohead, een keuze van Stan Geudens. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Zo moeilijk om uit die discografie één nummer te kiezen, maar ik denk dat dit album, dat zal hun laatste album zijn, uit 16, denk ik.
0: Ja, A Moon-Shaped Pool. Nee?
1: Een meesterwerk, ongelooflijk. En een maat van mij heeft mij die muziek ook relatief laat toen ontdekken, toen ik 17 was, denk ik. Veel te laat. Maar dat was wel, het was ook weer tijdens de lockdown. Dus ik dat ademde gewoon Radiohead. En ik ben heel blij dat ik toen op die band uitgekomen ben.
0: Ja, het baat wel in een specifieke sfeer vaak.
1: Zo, ja, voel ik mij heel goed in thuis.
0: op welke manier?
1: Ik denk dat hij heel... hij probeert, denk ik, nergens in te passen. En het is wel interessant om te horen hoe dat zij in hun beginjaren heel veel commercieel succes hebben gehad, ook in Amerika, en dan toch eigenlijk alstar in hun eigen weg zijn blijven volgen. Wat dan heeft geleid tot 20 jaar aan enorm vernieuwende muziek en telkens opnieuw een andere sound, een andere kleur. En die blijven gewoon gaan. Dat vind ik zo inspirerend, hè.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ze beperken ook hun concerten de laatste jaren.
1: Ja.
0: Omdat het vroeger wel heel intens was, altijd maar toeren en concerten spelen. Heb je hen al live kunnen zien?
1: Nee, een paar keer gemist, jammer genoeg. Maar ik hoop dat ze... Ik heb gehoord dat ze een nieuw album uitbrengen ook binnenkort. Daar kijk ik enorm naar uit. Dan hoop ik hen eens live te mogen meemaken.
0: En een van de muzikanten had onlangs ook nog gezegd dat ze in 27 zouden toeren... Maar misschien op een ander continent dan in Europa. Dus dat valt...
1: Dat zou jammer zijn, maar
0: dat valt nog af te wachten. Het is in ieder geval een bijzonder nummer, Dex Dark. Want het begint met... Then in your life, there comes the darkness. There's a spacecraft blocking out the sky and there's nowhere to hide. Die duisternis, Stan, die is bij jou heel plots en ook al heel vroeg in jouw leven terechtgekomen. In die zin... Dat 10 augustus 2023 is een datum is die je waarschijnlijk niet snel zal vergeten, want een aantal dagen voor je 20ste verjaardag overleed Maxim Igish. 22 jaar werd hij, was muzikant, speelde viola da gamba, maar hij was vooral een generatiegenoot, een vriend van jou. Wat voor iemand was hij?
1: Op heel veel vlakken heel anders dan mezelf. heel extrovert, quasi geniaal eigenlijk in alles wat hij deed. Maar misschien ook net daarom dat wij elkaar heel mooi complementeerden en gewoon een prachtige persoon. Dat doet wel raar om te beseffen dat ik nu eigenlijk even oud ben als hij is mogen worden. Maar dat is zo. Ik denk ook Radiohead heeft mij ook... gewoon door die periode geholpen en nog altijd. En dat is ook wel een parallel die ik kan trekken met die oude muziek en die muziek die ik kies, het instrument dat ik ook bespeel. Daar zijn toch wel heel veel parallellen te trekken, ja.
0: Jullie speelden ook samen muziek?
1: Ja, ik heb mij eigenlijk... Ik denk dat hij mijn eerste gamba-collega was. Dankzij hem heb ik de muziek van Marij leren kennen. Ik had gehoopt uiteraard nog zoveel meer te mogen doen met hem, maar is er niet van mogen komen. Maar op zoveel vlakken blijft hij nog altijd een soort leidraad in mijn leven. En daar ben ik hem heel, heel dankbaar voor.
0: Het is een heel tragisch verhaal, want hij is betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. Nadien lange tijd in coma gelegen, waaruit hij jammer genoeg nooit is ontwaakt. Kon jij hem bezoeken in het ziekenhuis? Kon dat? Was dat een...
1: Hij heeft een tijd in Brussel gelegen, omdat hij in Brussel is opgenomen. En dan is hij...

0: aan tijd naar Luxemburg overgebracht. Toen dat het duidelijk was dat hem nooit meer zou herstellen. En toen ben ik hem vaak gaan bezoeken in de laatste maanden. Zijn pa is ook een gambist. Gewoon dat zijn momenten, ja... die mij heel veel hebben gedaan. Ik heb toen met zijn pa heel veel voor hem gespeeld in zijn bed. Of dat hij er iets van heeft gehoord, dat weet ik niet, maar ik hoop het wel uiteraard. Maar ik denk als zijn familie zijnde en als vriend zijnde van hem, heeft ons dat enorm veel troost gegeven, ook om toch een soort gemeenschappelijke passie te mogen delen met hem in zijn laatste maanden. En op zo'n surreële manier, maar ik hoop echt wel dat hem daar toch nog van heeft mogen genieten. Ja.
1: Ik vind dat wel heel moedig om telkens die confrontatie aan te gaan in die kamer, in die ruimte.
0: Dat was inderdaad heel, heel pijnlijk, maar ja, je belandt daar gewoon in. Ik was toen ook, ja, ook weer, ik denk 18, 19 en... Zoiets wil je nooit meemaken, maar zeker op die leeftijd was ik daar uiteraard... Allee, je bent er nooit klaar voor, neem ik aan. En zou het ook niet moeten zijn, maar... ik hield gewoon heel veel van hem. En ik heb denk ik lang de hoop gekoesterd om met hem aan zijn herstel te mogen werken. Dat werd al snel duidelijk dat dat gewoon niet mogelijk zou zijn. Maar ik denk, voor mij daar... Zo'n 5 uur lange trein nemen op een eentje naar Luxemburg en bij zijn familie te zijn en te mogen spelen voor hem. Heeft mij, het gaat niet om mij, maar heeft mij ook gewoon wel veel geholpen. En ik denk zijn familie ook, om te voelen dat we daar toch samen in stonden. En nu nog altijd zien we elkaar regelmatig. Dat zijn mensen die, wat je eigenlijk... jammer genoeg eigenlijk heel, heel hecht mee zijn geworden. Ja. Ja.
1: Zij hebben jou opgebeld op die triestige dag?
0: Zij hebben mij opgebeld. Ik was toen op weg naar Spanje met de trein. En ik ben hem eigenlijk nog een laatste keer gaan bezoeken. De dag voordat hij is overleden. Maar we wisten dat het eraan kwam. Dat zijn toch zaken die u vormen. En daar denk ik vaak nog aan terug. We delen ook dezelfde verjaardag eigenlijk. De 21ste augustus. Dus dat is... Ja, vanaf toen is dat toch altijd een heel dubbele dag. Een dag waar ik eigenlijk meer terugkijk dan vooruitkijk. Ja.
1: Op welke manier heeft hij jou geïnspireerd?
0: Op heel veel vlakken heeft mij de kunst van het koffiezetten doen ontdekken. Sindsdien ben ik niet weg te slagen van mijn koffiefascinatie. Op muzikaal vlak ook. Ik denk eigenlijk heel veel van de muziek die ik vandaag heb meegenomen, komt ook van hem. Hij was een heel open en heel spontaan persoon. Op heel veel vlakken heel anders dan ik ben, zou ik zeggen. En ja, Maxime blijft voor mij tot vandaag echt een heel grote bron van inspiratie. En dat zal ongetwijfeld zo blijven.

0: Een deel uit een suite van Louis Couperin met Skip Sempé aan het klavensymbool. En als ik me niet vergis, Stan Geurens, was jij nog maar een peuter toen dit album uitkwam?
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Hoe ben je bij deze opname terechtgekomen?
1: Ik heb hem leren kennen met een... Of bij het label Alpha Classics, waar ze regelmatig een soort reissue doen. Met opnieuw weer een prachtige cover. Dat is ook weer zo'n label dat heel veel werk steekt in de presentatie van hun... output. En ook dat is weer, denk ik, rond mijn 16, 17, een van de eerste albums gewijd aan oude muziek geweest, waar ik echt door gefascineerd was. Heb ik zo vaak afgespeeld ook. Zo vaak. Het is zo'n krachtige muziek, vind ik. En zo meesterlijk gebracht ook op toetsen door Skip Sempé. Dus ja, wauw. Zo'n harmonische rijkheid ook, iets dat eigenlijk in die tijd, ja... Ongelooflijk was dat nog altijd heel, heel spicy overkomt. Ja.
0: Het lijkt wel alsof je minder vaak naar theorbespelers en luitisten luistert.
1: Dat is zo. Dat is misschien ook een soort beroepsafwijking dat we misschien dan normaal wel hebben. Dat we... Ja, ik luister niet zo heel vaak naar luidmuziek. Heb ik al meer gedaan. Maar dat is ook de reden waarom dat ik in mijn eigen programma's ik nu aan het opbouwen ben... eigenlijk heel weinig luidmuziek speel en vooral grijp naar andere componisten, andere instrumenten, daar ook eigen bewerkingen van maak, omdat ik daar ook gewoon heel veel plezier uit put. Maar ook omdat ik gewoon ben opgegroeid met die muziek en dat lijkt mij ook gewoon een heel logische stap om daar dan mee aan de slag te gaan. Ja.
0: En toch geen muziek van Louis Couperin in jouw studiotoetsconcert?
1: Toch ook weer te vroeg. Ook weer veel te vroeg, maar dat komt er wel van. Ja.
0: Te vroeg of nog in de zin van...
1: Ik ben eigenlijk aan een bewerking bezig van Louis Couperin. Maar daar wil ik ook alle eer aan doen en daar was nog iets te vroeg voor. Ja.
0: Het is alleszins een heel mooi concert geworden, opgebouwd in 3 delen. Straks speel je nog in duo met gambiste Layal Ramadan. Dan dat deel wordt dan eigenlijk omkaderd door 2 solomomenten van jou op Theorbe. In deel 1 zie ik Johann Sebastian Bach staan. Zijn 2e cello solo, maar dan in jouw arrangement. Hoe goed past die muziek van Bach op Theorbe?
1: Ik zou zeggen heel goed. ik denk... een Theorbe is eigenlijk een heel complex instrument, zou ik het zo zeggen. Maar qua register leunt het instrument eigenlijk heel erg aan bij de cello. Bach is fantastische muziek, dus leek het me eigenlijk heel voor de hand liggend om daar ook iets mee te doen. Dus ik ben aan een arrangement bezig van zijn 2e suite, waar ik dus een paar deel van heb opgenomen. Ook van zijn 1e suite ben ik delen aan het bewerken. Dus, en ik vind dat heel, heel natuurlijk klinkt en heel, heel natuurlijk overkomt op luid. Dus vandaar.
0: Het is niet zwoegen en ploeteren aan zo'n arrangement.
1: Toch wel, maar dat is de kunst ook. En dat is ook het plezier dat je eruit haalt. Ik heb bijvoorbeeld na die opname in de toetsstudio, een week later zat ik terug aan diezelfde muziek te peuteren en toch kleine zaken te veranderen om voor concerten binnenkort, om toch nog een tikkeltje trouwer proberen te zijn aan zijn boodschap van Bach en van de andere componisten ook. Dat houdt het ook plezant en levendig voor mij.
0: Dat is dan echt het schaafwerk dat dan nog moet gebeuren. Ja. We beginnen wel met muziek van Monsieur de Sainte-Colombe Le Père, Les Pleurs. Niet toevallig muziek ook uit die soundtrack van... Tous les matins du monde.
1: Niet toevallig. ja.
0: We gaan ervan genieten van jouw studio toetsconcert deel 1 met Stan Geurens op Theorbe. En de Clara app staat wagenwijd open voor uw reacties en wensen voor onze 20er van deze week. Want ja, wij willen natuurlijk weten wat u vindt van dit studio toetsconcert. Hier is hij, Stan Geurens. Veel plezier.

0: De sarabande en het minuet uit de tweede cellosuite van Johann Sebastian Bach in een arrangement van Stan Geudens, twintiger van deze week, en hij speelde die muziek van Bach op Theorbe. Een deel van dit concert kan u trouwens ook bekijken op VRT Max en dan ziet u meteen hoe Stan dat prachtige instrument omarmt. En je maakt ook grimassen als je speelt, Stan. Het lijkt wel alsof je elke noot beleeft van de muziek.
1: Dat is ook echt zo, en misschien iets te veel ook. Ik heb op luid verschillende fases gehad. Mijn eerste fase was ademhaling. Ik ademde enorm expressief, tot op het punt dat ik zelfs hyperventileerde soms. En nu zit ik in een fase waar ik vaak mee hum. Op een heel wansmakelijk lage toon die niks te maken heeft met wat ik aan het spelen ben eigenlijk. Maar dat klopt wel. Ik denk dat ik elke noot wel probeer uit te puren. Met als gevolg dat ik misschien soms het grotere geheel uit het oog dreig te verliezen. Maar dat is iets wat ik wel aan werk om een soort balans te vinden tussen detail en geheel. Ja.
0: Dat neurie kan misschien wel af en toe helpen dan om die boog te bewaren.
1: Ja, misschien wel. Ja. Ja.
0: Is Theorbe een fysiek zwaar instrument om te bespelen?
1: Ik vind van wel. Ik denk in de praktijk begeleid je vaak. Wat dat uiteraard misschien iets minder vraagt dan een solo-opname. Maar het instrument zelf is gewoon heel zwaar, groot, lang. Heel onpraktisch eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ook om op uit te voeren. Dus ik weet niet goed wat dat mij ertoe heeft aangezet om die keuze te maken. Maar wat ik wel heel, heel, heel fijn vind, wat dat mij veel doet, is het feit dat ik mij echt kan begraven achter die klankkast. Natuurlijk ook vaak dat ik me daar echt op smijt. Dat ik die luid vaak omarm eigenlijk. Daar voel ik me wel heel comfortabel bij. Ja.
0: Ja, alsof het je tweede stem wordt, dat je echt één wordt. Met
1: eigenlijk
0: dat,
1: wel, ja, heb ik altijd gehad, wel ook op gitaar. Maar ik denk de fysiek van het instrument staat me nu wel meer toe om dan nog extra te omarmen. Ja.
0: Je krijgt zometeen gezelschap van Layal Ramadan op Viola da Gamba voor deel 2 van jouw studio toetsconcert. Jullie gaan verder met pianomuziek van Federico Mompou, maar dan in jullie bewerking uiteraard. Dan is natuurlijk de vraag, Stan, hoe komt een componist uit de vorige eeuw, uit de 20e eeuw, in dit recital binnengeslopen?
1: Mompou is zo'n componist. Eigenlijk een naam die volgens mij ondergewaardeerd is. Maar schrijft zo'n magische pianomuziek. En ik heb hem ook in mijn lijst meegenomen vandaag. Hij heeft ook op gitaar een paar werken geschreven. Die heb ik ook vaak met heel veel passie uitgevoerd toen ik nog gitaar speelde. En het leek mij gewoon tijd om op mijn instrument nu daar ook iets mee te doen. En in mijn hoofd klonk het als een mooi idee om het timbre van de Theorbe en de gamba te combineren. In muziek die toch heel kleurrijk is. Ik was heel, heel, heel nieuwsgierig wat dat resultaat zou zijn. Dat we eigenlijk ook maar 2 weken voor die opname zijn begonnen met de bewerking. Maar ik ben toch wel redelijk tevreden met het klinkende resultaat.
0: Ja. En hopelijk ook de luisteraars ook.
1: Ja,
0: die mogen dat altijd laten weten in de Clara-app. En zometeen ook nog muziek van Marin met Stan Geudens op Theorbe en Layal Ramadan op Gamba.

0: Na twee stukken van Federico Mompou speelden Stan Geudens op Theorbe en Layal Ramadan op Viola da Gamba nog twee stukken van Marin Marin. Eerst Tombeau pour Monsieur de Sainte Colombe en daarnet nog de Gigue La Badine. We gaan meteen ook verder met muziek van die Marin Marin. Wel met jou alleen op Theorbe, Stan Geudens. Dat zegt wel iets natuurlijk, dat Marin Marin blijft doorschemeren in jouw concert.
1: Ik hoop voor de mensen niet te veel of niet te lang, maar dat is gewoon zo. Dat is muziek die mij heeft aangezet tot het spelen van de luid en van mijn studie in de oude muziek. Dus dat vond ik ook wel gepast om in de mooie sessie in de toetsstudio om daar toch wel mee aan de slag te gaan. Ja.
0: Les voix humaines, daarmee gaan we verder. En zometeen speel je ook nog iets van Robert de Vizet hier in de Twintigers op Clara. Veel plezier.

0: Stan Geurens, twintiger van deze week op The Orbe met de Chaconne in G groot van Robert Duvisé. En ik kan me wel voorstellen, Stan, dat je met deze muziek een publiek met een glimlach achterlaat.
1: Dat is zo, dat zou ik misschien iets vaker mogen doen. Maar dat vond ik ook wel belangrijk om zo'n werk in de opname te steken. Omdat ik vaak inderdaad neig naar iets... Niets, of toch een heel diep melancholische sfeer. En ook, dat vertaalt zich ook in een bepaald repertoire. Dus dat is voor mij ook wel belangrijk om zo'n werkje er ook tussen te steken, ja.
0: Is het een standaardwerk? Dit
1: ja,
0: van Robert
1: ja.
0: Duvisé?
1: Ja, in de The Orbe kringen geldt dat wel als een soort, als een werk, ja. Maar ook weer een chaconne, wat ik eigenlijk quasi de helft in improviseer. Dus mijn eigen variaties schrijf en maak en uitvoer. En dat vind ik ook zo fijn aan die muziek, dat je daar ook gewoon vrij in bent om met smaak, liefst, om daar wel iets, toch een soort eigen draai aan te geven. Ja.
0: Terwijl wij genoten van jouw Studio Toetsconcert, hebben wij iemand binnengeloosd. Geloosd hier. Je kent deze persoon, denk ik, maar al te goed. Ja. Want als alles goed gaat, wandelt hij langzaamaan de studio binnen. Jouw mystery guest,

0: Stan Geurens voor het eerst ontmoet?
1: Oh, wel, dat is mijn eerste jaar dat ik leraar was in het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw in Puurs. Waren er eindejaarsconcerten. En daar was een kleine Stan, 12 jaar, 11 jaar, die daar tussen al de andere professionele spelers ook instrumenten voor zijn rekening nam en daar een prachtig recital gaf. En sindsdien in de school gonsde jouw naam alsmaar. Hè. Dus je werd gevolgd alleen door dat optreden al. Dat was zalig.
0: Ja. En jij bent hem blijven volgen dan, Dirk?
1: Wel ja, en dan via de luiten zijn er nog meer op mijn pad gekomen. Hè. Zo, ja.
0: Ja. Want jij bent ook een soort van instrumentendokter, momenteel voor Stan.
1: Ja, een spoedafdeling soms wel zelfs.
2: Iets te vaak. Je
1: kan 22:00 laatst nog. Hallo, nog een probleempje. Dat lossen we dan gauw op. Het is eigenlijk de lijm die moet drogen. Dat is eigenlijk de periode dat we moeten wachten. Hè.
2: Ja,
1: anders proberen we zo snel mogelijk deze mensen te helpen.
0: Ja. En hoe vaak moet je zo van die herstellingen doen voor Stan?
1: Ja, we hebben een heel traject samen. Hè. We hebben veel snaren doorzwommen eigenlijk. Ja. Voor deze theorben zoals we ze nu horen, dat is een hele... stapsgewijze opbouw geweest eigenlijk.
2: Je mocht eerlijk zijn.
1: Mag ik het allemaal vertellen? Ja. We hebben daar... je had eigenlijk een mooi instrument. Ja. Met een zekere ziel. Maar met een korte hals. En we willen natuurlijk... Om echt, zoals je het zelf zegt, juicy basses te hebben, moet je lange snaren gaan hebben. En nu zijn die snaren 1,60 meter. Dat maakt dus korte hals eraf, lang hals eraan. Dan had je die mooie bassen.
2: Ja.
1: En dan ben je nog eens langsgekomen omdat je vond dat het petit jeu toch iets groter mocht.
2: Ja.
1: De oplossing was daar om de kam, waar de snaren op het bovenblad zitten, weg te schaven, een nieuwe te maken, die 3 centimeter lager te plaatsen, maakt dat ook het instrument open moest om alle balkjes, de zangbalkjes noemen we dat, een andere plaats te geven, met het allerbeste hout. Ik vraag me af of jij soms wakker ligt als jouw theorbe, wetende dat jouw theorbe op intensive care met een open body operatie ligt zo. Lig je daar wakker van?
2: Ja, maar dat is ook, daarom betekent Dirk ook zoveel voor mij, omdat hij heeft toch uw instrument in handen.
0: Ja.
2: En elke alteratie betekent toch een houdt ook een zeker risico in. Dat is ook zo.
1: Ja, maar een berekend risico.
2: Berekend risico.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En waarover praten jullie dan tijdens zo'n moment dat jullie elkaar zien?
2: Over veel. En ik denk dat Dirk ook veel meer is geworden dan enkel mijn spoed.
1: Ja, zeker, zeker.
2: Dat vind ik ook fijn.
1: We hebben al mooie gesprekken gehad. Hè. Maar Stan is, jij weet goed waar je naartoe wil met de klank. En ik weet dan ongeveer wat ik moet doen om daar naartoe te gaan. Jij bent ook altijd op zoek naar de beste snaren. Je speelt op darm. Dat is vrij uitzonderlijk voor jonge mensen zoals jij. Maar dat is nog altijd de beste klank ooit. Hè? Voor de petit jeu neemt nauwelijks iemand nog darmsnaren. En je verandert dan van darmbouwer, laat ons zeggen. Je hebt nu weer nieuwe ontdekt die beter zijn.
2: Ik ben een plantrekker.
1: Maar je bent ook supersensitief. Je kan mij soms zeggen, deze snaar ligt te hoog. En dan ligt die 0,1 millimeter, dus een tiende van een millimeter. De dikte van een blaadje papier ligt die dan inderdaad te hoog. Maar dat weerspiegelt zich ook in de fijne touché die je hebt. Ik heb al 3-4 keer geluisterd naar jouw recital. En dat is zo gevoelig, zo mooi doorgetrokken. Ja, echt. En dan ben ik daar een heel klein deeltje van. Ook,
0: absoluut.
1: Wat de klank dan betreft. Maar jij doet het toch maar. Hè. En je past ook zo snel aan bij het nieuwe gegeven. Een week daarna... Heb je dat uitgepuurd? Wat kan ik daarmee doen? En je doet het dan ook. Zalig.
0: Hoe heb jij die ontwikkeling ervaren, Dirk de Hertog? Van Stan, die eigenlijk begon als gitarist, dan die theorbe bijnam, dus iedere keer weer een ander pad bewandelde.
1: Dat is een evolutie met grote stappen. Plots is hij daar. Ga ik naar een concert in het Begijnhof in Antwerpen. Ja. Heb ik jou gehoord met Patrick de Necker en zijn ensemble. Dan zit je daar tussen... rotten in het vak, zeg maar, die al jaren métier hebben. En jij voegt je daarin alsof je daar ook al 20 jaar speelt. Daar was trouwens ook Nigel North in het publiek. En die was ook

0: enthousiast. Dus ja, dat is met reuze stappen gegaan. Hè. Eigenlijk niet te volgen.
1: En hij is nog niet eens 23.
0: Ja. Ongelooflijk.
1: Wat wens je hem nog toe, Dirk de Hertog?
0: Oh, ik wens hem toe dat hij met alle capaciteiten die hij heeft, dat hij een mooi leven opbouwt. En dat hij doet wat hij wil doen. En zich niet laat in een bepaalde richting duwen. Maar dat is helemaal jouw stijl niet. Hè? Je weet wel perfect wat je wil ook. Hè? Ja. En dat ik jou nog mag helpen ook, als er een probleempje is.
2: Helemaal. Ja.
1: Jouw atelier blijft openstaan.
0: Ja, toch wel. Er zijn nog geen onmogelijke dingen gevraagd. Dus,
2: nee.
0: En het instrument, ja. Zo'n instrument is heel delicaat. Dat blijft een... Het is geen Steinway die daar staat en die solide gebouwd is. Eigenlijk is het een verpakte lucht. Hè. Het is een luchtbubbel waar je een heel sensitief omhulsel rondbouwt. En dat vertaalt zich dan in geweldig... verfijnde muziek.
1: Ja, die verpakte lucht is in goede handen, zowel bij Stan als bij jou. Dirk de Hertog, dankjewel om even langs te komen.
0: Dat ik er mocht bij zijn. Stan.
3: De Twintigers.

0: Een fragment uit het Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach met Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. En zo net hebben we heel wat bijgeleerd over het vak van luthier zijn dankzij Dirk de Hertog en over die bijna open hart operaties die er soms moeten gebeuren om dat instrument op punt te houden en te krijgen. Het lijkt wel iemand van onschatbare waarde.
1: Dat is zo. Dirk is veel meer dan mijn spoedarts. Ik moet opletten wat ik zeg, want dat zit er nog bij. Maar je legt toch altijd een soort kind in de handen van iemand anders. En ik weet gewoon, ik kan blind vertrouwen op Dirk. En dat is al zo vaak voorgevallen dat ik in paniek mijn instrument kom afleveren en dat hij toch altijd de juiste touch weet te vinden om er toch weer een beter instrument van te maken. En ik denk, voor ons jonge mensen die aan de start staan van ons avontuur, om het zo te noemen, dat mensen zoals Dirk echt wel van onschatbare waarde zijn. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Echt waar.
0: Je zegt het zelf ook, hè? Je staat aan de start van een toch wel lang pad waarschijnlijk als muzikant. Je zei het aan het begin van het programma, ja, volgende maand speel ik mijn laatste concert voor het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
1: Het eindexamen,
0: of het voorlaatste.
1: Van mijn bachelor nog maar.
0: Ja, maar goed, het is inderdaad al een eerste stap die je zet. Ja. Welke plannen heb je nog op het vlak van studies?
1: Ik ben, daar ben ik heel, heel blij mee. Aangenomen in Londen volgend jaar voor een Erasmus-uitwisseling van een half jaar. Daar kijk ik enorm naar uit om ook wel eens te ervaren hoe het is om in een ander land te leven, nieuwe mensen te moeten leren kennen ook gewoon. En ik ben zot op die stad, zot op die mensen, op die cultuur, op die musea, op die muziekwereld daar. En daar kijk ik enorm naar uit. En dan hoop ik eigenlijk daarna mijn master af te ronden en in Gent hedendaagse muziek te gaan studeren op het KASK. Dat is wat plan voorlopig.
0: Hedendaagse muziek, het klinkt als een schizofrene houding voor een...
1: Dat is zo. Dat typeert mij misschien ook wel een beetje dat ik nogal tussen twee werelden val. Ik denk wel dat klopt, dat ik dat mag zeggen. Maar ik kom uiteraard uit de klassieke scène, om het zo te zeggen, op gitaar. En dat is wel iets dat mij heel snel is duidelijk geworden, ook toen ik de overstap heb gemaakt naar oude muziek. Ik wil later ook wel meer kunnen doen en meer tonen, meer creëren dan oude muziek alleen. En ik hoop echt dat mogelijk gaat zijn om beide te blijven combineren. En om daar iets betekenisvol mee te kunnen maken. Ja.
0: Je weet wat je wil, Stan Geurens.
1: Niet altijd, maar dat is ook gezond, denk ik. Ik heb enorm veel twijfels en ik twijfel heel veel. Dat laten wij niet altijd zien, hè, maar ik twijfel heel veel. En tegelijkertijd ben ik koppig. Dus ik denk, van het moment dat ik iets wil en dat ik weet, dit is voor mij, dan ga ik er ook wel voor. Maar ik ben wel tegelijkertijd een heel onzeker persoon, dat is wel zo. Ja. Ja.
0: Ik wens jou alleszins een heel groot uiveren toe van hedendaagse muziek voor Te Jorbe. Wij gaan nu verder met muziek van Kessa Overall. I can't complain. What's your life like? At a loss for words, I can't complain. I sowed the seeds and prayed for rain. I filled prescriptions to block out visions. Still feel the tremble of

0: Stan Geurens blijft verbazen met zijn muziekkeuze. Casa Overall met Make My Way Back Home. Waarom moest deze muziek er nog in die playlist?
1: Ook weer zo'n... Ja, dat is een genie uit uiteraard een heel andere niche. Maar dat is iemand die zo vernieuwend werkt ook. En die zoveel verschillende muziekstijlen verwerkt in zijn eigen creaties. Op hetzelfde album samplet hij ook Grieg. Pianomuziek van Grieg. Ja, fantastische muzikant. Ik ben een serieuze hoek af en dat hoort je ook in de muziek. Ik heb voor iets gekozen dat nog redelijk beschaafd blijft. Maar er is altijd een hoek af. En bij die kerel, bij die mens. Maar dat vind ik er ook zo fantastisch aan, dat hij blijft zoeken naar nieuwe sounds en nieuwe inspiratiebronnen. Ja. En ik denk dat dat wel een soort rode draad is, ook bij Radiohead bijvoorbeeld, dat mij dat enorm aanspreekt.
0: Ja, dat zal zeker een invloed hebben op de keuzes die je maakt later voor die hedendaagse muziek, voor jouw instrument en welke componisten je natuurlijk ook aanschrijft om voor jouw muziek te schrijven. Ja. Ik wens jou daar heel veel succes mee, om dat mooie pad te bewandelen. Ik kan ook wel meteen zeggen dat je volgende week nog een concert speelt in het KMSKA in Antwerpen. Het wordt een kleine thuismatch voor jou, hè, Stan Geurens.
1: Binnen twee weken,
0: 28 mei. Ja. Ja, ik ben al een beetje naar mijn vakantie aan het uitkijken. Maar 28 mei inderdaad, sta jij in het KMSKA in Antwerpen met een mooi solo-recital, iets om naar uit te kijken. En zo zijn we aan het einde gekomen van seizoen 6 van de Twintigers. We hebben weer 10 prachtige muzikanten in ons hart gesloten. En houd ze vooral in dat hart. En u kan nog altijd die concerten bekijken op VRT Max. Verlies ze niet uit het oog. En volg ze vooral op sociale media. Houd die concertkalender in de gaten. En probeer ze gewoon eens live mee te maken. Dat kan het verschil maken voor deze jonge muzikanten. Heel graag tot een volgend seizoen van de Twintigers. Dank aan het hele team. En zometeen Iedereen Klassiek met Jasper Kroonen. Prettig weekend.

0: Now I will announce.
1: Eens in de vier jaar brengt de Koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de vier windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
0: Queen Elizabeth Grand Prize.
1: Straks op Clara en VRT Max.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans, wat is daarbij het meest opvallende?
3: Wel, dat is toch de naam van Matías Fernández Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku. Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongeren Lavia en De Kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin Seis en Nathan Ngoy. Als derde doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
2: Dankjewel, Geert. Voor het eerst zijn in Europa twee bloedtesten goedgekeurd voor de ziekte van Alzheimer. Dat schrijft de Standaard. De bloedtesten kunnen vanaf nu gebruikt worden om bij mensen met beginnende geheugenklachten Alzheimer vast te stellen. Tot nu toe kon dat enkel met een ruggenprik of hersenscan. Een bloedtest is goedkoper en toegankelijker, zegt neuroloog Sebastiaan Engelborgs van het UZ Brussel.
4: Als we iemand van 90 jaar over de vloer krijgen, dan gaan we ons afvragen van ja, gaan we nog wel een ruggenprik doen? Wat is de relevantie voor de behandeling van die patiënt? Ja, kunt u voorstellen dat sommige mensen dan opzien tegen een ruggenprik, terwijl een bloedtest ja, werkt toch wel drempelverlagend. Dus ik denk dat het aantal testen wel gaat toenemen.
2: De bloedtest kan voorlopig alleen afgenomen worden in gespecialiseerde ziekenhuizen. De aanzienlijke vervuiling met de verboden pesticide Oxamil in Reningelst in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek waarin de stof werd gevonden is nogthans verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart. Kathleen de Schepper van de watergroep.
5: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting De Blankaart en dan ook nog in ons spaarbekken. Dus vandaar dat er geen impact is naar drinkwater. Waterkwaliteit toe. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren. We hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
2: Wat de gevolgen zijn van de vervuiling voor gewassen en dieren is nog niet bekend. Deze namiddag buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Het blijft fris bij maxima tot 13 graden. Vanavond geleidelijk droog vanaf het westen. Na een frisse nacht morgen eerst nog enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon in het binnenland. Opnieuw buien. Maxima morgen tot 14 graden. Zondag hetzelfde weer met temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.
7: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
8: Je kruipt in die cello.
6: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Jasper Kroonen.
9: Een hele fijne middag. We hebben nog 2 dagen te gaan in deze halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Morgenavond dan weten we wie er een kamer in de kapel in Waterloo krijgt. Dus durven we stilaan toch ook al eens vooruitkijken naar die finale week. Want Vahaan Mardi-Rossian doet dat natuurlijk fantastisch in deze halve finale. Maar over 2 weken is het aan het Belgian National Orchestra en aan dirigent Anthony Hermus. Dan hebben zij hun drukke week en moeten zij de kandidaten begeleiden in al die die celloconcerto's. Hier is hij al een eerste keer als opstapje. Anthony Hermus, niet bij het Belgian National Orchestra, maar wel bij de Noordwest-Duitse Philharmonie. Het is muziek van Johan Wagenaar, zijn romantisch intermezzo.

De Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van dirigent Anthony Hermus in muziek van Johan Wagenaar. Heeft u gisteravond ook naar de halve finale gekeken? En heeft u dan ook de halve finale van Anna Meipariani gehoord of gezien? Het was een heel bijzonder moment hoe zij in de cadens van haar middendeel plots begon mee te zingen. De Benjamin van de bende met een heel gedurfde keuze. Maar ik vond het zelf enorm beklijvend. Het is natuurlijk afwachten wat de jury van dat soort experimenten vindt. Maar ook haar cellospel zelf was zeker de moeite. Toch even getwijfeld misschien is het volgend jaar nieuwe kans, is er volgend jaar een nieuwe kans voor Meipariani om mee te doen in de editie voor zang, want die staat natuurlijk al sinds 1988 op de planning. De eerste editie die ging naar een sopraan, naar Aga Winska, en ze zong toen onder andere deze aria uit die Entführung aus dem Serail. Daarna is ze wel helemaal van het toneel verdwenen. U ziet, de KEW, dat is geen garantie op succes, maar dat Winska zeker kan zingen, dat hoort u van. Ook. Daarvoor moet u niet aan die jurytafel zitten. Hier klinkt ze aan de zijde van het Philharmonisch Orkest van Warschau onder leiding van Wojciech Michniewski.

Agabinska in Ach, ich liebte, war so glücklich uit die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart. Luisteraar Pieter die vraagt in de chat waarom we het op Clara niet hebben over de selectie van bondscoach Rudy Garcia voor het WK voetbal deze zomer. Wel, Pieter, omdat die mannen zich deze zomer nog moeten bewijzen in de Verenigde Staten en omdat wij hier een uur muziek met prijsbeesten hebben klaarstaan. Prijsbeesten zoals Emmanuel Ax, die in 1972 op de Koningin Elisabeth-wedstrijd de 7e prijs won. Ax, dat is een beetje het omgekeerde verhaal als Winska. Zij won en deemsterde wat weg. En Ax, dat is vandaag een van de grootmeesters, vaak in trio met Leonidas Kavakos en Yo-Yo Ma. Maar hij kreeg dus pas de 7e prijs. Nu ja, pas de 7e prijs op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Daar kan je nog altijd mee thuiskomen. En debatten over de nummering van de laureaten, die zijn van alle tijden. Moet ik u herinneren aan de hetze rond Yashin Min vorig jaar. Hier is Ax niet in trio deze keer, maar wel helemaal solo in een sonate van Joseph Haydn.

Emmanuel Ax in de 38e sonate van Joseph Haydn. Zometeen staan er weer twee cello-concerto's op het programma. Leland Coe die kiest voor het concerto van Kraft en Michael Weermaier die kiest ook voor Michael, maar wel voor Michael Haydn. Dat is nog maar de tweede keer dat we die Haydn horen deze week trouwens, dus heel spannend wat hij ermee gaat doen. En we hebben Coe en Weermaier natuurlijk al eerder aan het werk gehoord deze week. Coe die vond ik een zeer romantische ziel tentoonspreiden in zijn recital. En Weermaier die had een interessant programma met componisten als Dutilleux, Jost en Janos Starker. Maar voor we die twee dus opnieuw aan het werk gaan horen, heb ik nog een ander concerto voor u. Een vioolconcerto. Twee delen uit het eerste concerto van Max Bruch. Dat is onontkoombaar in de viooledities van de wedstrijd. En de soliste hier is Pomsori. Vandaag een van de sterren met een platencontract bij Deutsche Grammophon. Maar op de KEW in 2015 was ze bij de niet genummerde laureate. Hier speelt ze aan de zijde van het Bamberger Symfoniker onder leiding van Jacob Roesa.

Montsouris speelde Brug, twee delen uit het eerste vioolconcerto. Het publiek komt stil aan de zaal binnen en ook Nicole van Opstal zit al klaar om u op radio en televisie in Flaget te ontvangen. Hier dus nog tijd voor een laatste stuk muziek, de finale uit het pianotrio van Bedřich Smetana. Aan het klavier zit Natalia Milstein, vorig jaar laureaat van de wedstrijd. En ook haar zus is muzikante, halve finaliste in de viooleditie van 2012. Maar dit trio is geen familieonderhondje op viool, is dit namelijk Jana Novakova en op cello Michal Kanka. Geniet nog van Smetana en nadien van de Koningin Elisabeth-wedstrijd met Nicole van Opstal.

0: Victor Julien Laferrière won in 2017 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Op 21 mei brengt hij bij Bozar een hommage aan Pablo Casals, volgens velen de beste cellist rond de eeuwwisseling. Een niet te missen concert met muziek van Bach, Kodály en Casals. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Een goedemiddag en van harte welkom in Studio 4 van Flagey. De halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello zit helemaal op kruissnelheid en het wordt steeds moeilijker voor de jury om te kiezen welke 12 van deze fantastische lichting jonge cellisten naar de finale mag. Je kan het allemaal volgen via Clara, via Canvas en VRT Max. Ik ben Nicole van Opstal en mijn gast is vandaag Viviane Spanhoven. Ze studeerde onder meer bij Janos Starker en Maria Kliegel. Ze bouwde een rijke carrière uit als soliste en kamermuzikante. En ze coachte als docent cello aan het Conservatorium van Brussel decennia lang generaties jonge cellisten. Onder meer Benjamin Glorieux, een van de juryleden hier in de wedstrijd, is een van haar studenten. En ze deed dat met veel aandacht voor klankcultuur, voor muzikaliteit en voor persoonlijkheid. En dat zijn allemaal kwaliteiten die in een wedstrijd als deze cruciaal zijn. In 2020 kreeg Viviane Spanhoven de Fuga-trofee van de Unie van Belgische Componisten voor haar bijzondere verdiensten voor de hedendaagse Belgische muziek. Viviane Spanhoven, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nicole.
1: Applaus voor het orkest, maar ook voor jou, zou
2: Dank
1: ik zeggen.
2: Wel.
1: Je hebt zoveel jaren lesgegeven, ja. En zelf op het podium gestaan. Kijk je nu vandaag anders naar die jonge mensen hier die hier aantreden?
2: Nee, niet anders. Met nog veel meer ervaring. Dus kan ik veel milder zijn soms. Je weet wat allemaal nodig is. Je weet allemaal waar de moeilijkheden zitten. Dus ik zou zeggen, of dat ik nu nog in het conservatorium sta of niet, dat heeft daar niks mee aan veranderd.
1: Je hebt ooit gezegd dat een mooie celloklank dat iets heel persoonlijks is. Kan je bij jonge kandidaten snel horen wie een eigen stem heeft?
2: Ja, maar natuurlijk, als je op tv kijkt of op streaming, kan je niet zo goed oordelen in de zaal. Maar toch hoor ik direct, die heeft een grote klank. Die heeft een klank die projecteert. Die klank, daar hou ik van. Die heeft een goede. Je hoort direct de sonoriteit van iemand en hoe die ermee omgaat.
1: Ja. Ja. Je hebt gevolgd, neem ik aan, de voorbije week. Wie is er jou zoal opgevallen?
2: Och, uiteraard Maria Zaitseva, maar dat wist ik al van in het begin. Kende die al van voor de wedstrijd. Ook Kitamura, dan die Zeller, 19 jaar. Ook die Oezbekistaanse jongen, die moeilijke naam Dilshot, van Oezbekistan. Die zijn allemaal opgevallen omwille van hun hoge klassen en zo. En dan zijn er anderen die opvallen door bepaalde trekjes. Dat je zo zegt van, wat gaat die nu doen met dit of dat of zo.
1: Ja, ja. En gisteren was er dan ook Anna Meipariani.
2: Die heb ik niet gehoord.
1: Die in een van de delen van haar concerto zong.
2: Ah ja?
1: Ja, met de cadenza.
2: Ik heb het niet gehoord.
1: Je hebt het niet gehoord, dus je kan er niet op reageren.
2: Nee.
1: Nu, we gaan weer de klassieke concerto's horen. En nu zijn dat concerto's van Kraft van Michael Haydn.
2: Exact, ja.
1: Tweede keer Michael Haydn, terwijl we de andere al heel vaak gehoord hebben.
2: Ja.
1: Ken je de werken?
2: Ja, want ik heb ze speciaal ingestudeerd. Ik kende ze niet voordien, maar ik heb bijna alle werken die ik niet kende, dat heb ik altijd gedaan, heel mijn leven, onmiddellijk partituren gekocht en die ingestudeerd om te weten waarover gaat het.
1: Ja. Is Michael Haydn zoveel moeilijker dan de andere? Want
2: nee, het is anders moeilijk. Het is vooral omdat die Michael Haydn bijvoorbeeld is minder ingedekt door het orkest. En de cello is werkelijk blootgesteld op een veel moeilijkere, laat niet zeggen moeilijk, maar een delicatere manier. In de Kraft heb je heel veel moeilijke trekken en heel veel virtuose loopjes. In die Michael Haydn heb je een thematiek die iets eenvoudiger is, waar minder franjes aan zijn, maar dat het dus zo puur is. Bovendien in si bemol groot, mi bemol groot, dus met mollen. Al iedereen
1: moeilijke
2: weet, voor ons zijn mollen moeilijker dan kruisen. En het ligt, de thematiek is minder gevarieerd, dus je moet wel echt weten wat ga je doen. En dus het komt inderdaad heel extreem hoog, maar de Kraft gaat ook heel hoog.
1: Ja.
2: Dus ik vind ze alle drie even moeilijk, maar op een andere manier.
1: En vind je dat ze veel kunnen zeggen over kandidaten hier?
2: Ja, en al wat je speelt. Ik zei tegen mijn studenten, een tonader maakt mij al... Kan ik al weten als een tonader speelt of dat je muziek maakt of niet. Hè? Dus je kan met alles heel veel tonen, uiteraard.
1: Ja. Goed, we wachten op de jury die ons eventjes nu wat geduld laat hebben. Je hebt generaties jonge cellisten opgeleid. Hè. Zijn studenten nu anders dan vroeger, denk je?
2: De laatste jaren zijn er veel veranderingen gebeurd. De studenten zijn allemaal gefocust op onmiddellijk audities meedoen. Ze willen concerten, ze willen... Ik heb toen een keer een bachelormeisje gehad... Het eerste jaar, ze zei, mevrouw, ik wil meedoen aan de Tchaikovsky-wedstrijd, maar ik wil zeker de eerste prijs hebben.
1: Ja. Dat is ambitie,
2: dus,
1: natuurlijk.
2: Dat is één. Ten tweede zijn ze zeer beïnvloed door alles wat ze zien, on streaming, online enzovoort. En sommigen niet allemaal, maar sommigen hebben de discipline niet meer of het geduld niet meer om echt te studeren. Dat is een... En zo... we gaan er straks op terugkomen.
1: Ja, okay. Dames en heren, van harte welkom op de voorlaatste dag van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au concours Reine Elisabeth. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ladies and gentlemen, and dear members of the jury, good afternoon to you and welcome. Comme d'habitude, pour préserver la qualité de concentration de toutes et tous, permettez-moi de vous rappeler d'éteindre votre téléphone portable, mais également de ne pas quitter votre place pendant les prestations des candidats. Merci pour votre compréhension. Om de concentratie van iedereen te bewaren, mag ik u nogmaals eraan herinneren uw telefoon uit te schakelen en uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Cet après-midi, nous accueillons tout d'abord Leland Co, page 106, pagina 106, page 106. Il interprétera le concerto en ut majeur, opus 4 de Anton Kraft, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardirossian. Dames en heren, Leland Co, en dirigent Van Mardirossian.

0: De Canadees-Amerikaanse Leland Cole in zijn versie van het celloconcerto van Anton Kraft. Leland Cole samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Marbiration. En Leland Cole nam het orkest helemaal op sleeptouw, tot groot genoegen van het publiek hier in de zaal. En bij u thuis waarschijnlijk ook. Dan wordt het orkest nu een beetje aangepast voor het volgende. Haydn wordt gespeeld, Michael Haydn, door Michael Weermaier. En Michael Weermaier viert vandaag zijn verjaardag. Hij wordt 24, dus een bijzondere gelegenheid om dan hier zijn halve finale proef verder te komen afwerken. Michael Weermaier studeert onder meer bij Valentin Erben, die in de jury zit hier. Deed ook al mee aan meerdere wedstrijden. Heeft behoorlijk wat concerten op zijn actief. En kwam in aanraking met muziek via zijn oudere zus die viool speelde. En hij zelf begon cello te spelen toen hij 5 was. En vandaag zien we hem hier dus op het podium van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd.
1: Dames en heren, wij verwelkomen nu Michael Weermaier, pagina 141, page 141, page 141. Hij vertolkt vandaag het concerto in Bes Groot van Michael Haydn, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Marbiration. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Michael Weermaier et le chef d'orchestre Van Marbiration.

0: Michael Weermaier speelde zijn klassiek concerto en hij koos voor Michael Haydn concerto in Bes-groot samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie geleid door Van Mardy-Rossian. En daarvoor was er Leland Co met datzelfde orkest in het concerto van Anton Kraft. Vivian Spanhoge, het orkest, daar moeten we toch ook even over hebben.
1: Ja, graag, want ik wil echt een pluim geven aan het orkest en de dirigent en ook in het bijzonder aan de concertmeester die het zo levendig allemaal doet. Hij trekt het orkest mee, de dirigent ook. Dus echt heel goed.
0: Ja, ze volgen, ze ondersteunen de kandidaten.
1: Heel goed. En de balans is perfect, de intonatie blijft perfect. Want dit is, en bij de blazers, alles, ik vind het zeer goed.
0: Ja, dat moet toch een geweldige klus zijn, hè, om die allemaal klaar te stomen.
1: Ja, en ook inderdaad, zoveel op elkaar allemaal. En dikwijls hetzelfde repertoire. Nee, ze doen
0: en
1: het
0: eens repeteren.
1: Ja.
0: Voilà, bij deze is de pluim gegeven die ze zeker verdienen. Mm-hmm. Zullen we dan eens naar de cellisten gaan?
1: Wat een namiddag, hè? Wat een namiddag. Ja, die eerste jongen, het was ongelooflijk. Van mij mocht die Kraft zo op cd. Ik kan willen zeggen, ik heb er zo van genoten. En dat is al op zichzelf een overwinning. Want ik houd niet zo van een concerto. Maar wat die jongen dat gemaakt heeft, ja, dit is een solist tot en met. Heeft ook een prachtige cello. Kathleen Boon heeft mij ingefluisterd. Dit is Pietro Guarneri. Dat heb ik onmiddellijk gemerkt. Dus een cello met een koffer, zoals men zegt. Hè. Dus zo'n
0: en wat diepte, bedoel je daarmee?
1: Diepgang. De klank gaat heel erg ver, heel diep. Je kan er alles mee doen. Hij projecteert. Het was echt... Maar die jongen... Ik vond hem ook zo sympathiek. Hij communiceert met het orkest. Niet alleen als hij speelt, maar ook als hij overgeeft aan het orkest. Aan het concert. Ja, ja, ja. Dus de dingen overgeeft. Wat kan ik nog allemaal zeggen? Perfecte intonatie, perfecte articulatie ook. Het is een flamboyant iemand, exuberant. En ik had een beetje bang als ik de Kabalevski gehoord had van wat gaat hij doen, zoiets. Maar hij heeft geen enkele stijlfout gemaakt. Ook vond ik zijn alle kleine versieringetjes die hij deed en de cadenzen.
0: Extraatjes.
1: Waren allemaal to the point. Hebben mij nooit gestoord of ze kwam eigenlijk, ja, zoals een mooie wildje past en niet te veel en
0: het
1: zo.
0: Mocht erbij, dus, ja.
1: Ik vond het echt, ik heb er geen woorden voor. Echt, het is een magnifiek. Ook wat dat Laura van der Heijden probeerde te zeggen daar met de harmonie, dat doet hij inderdaad geweldig goed. Hè. Dus dat de harmonie verandert, zijn klank aanpassen aan de harmonische wendingen, zodat het ene een beetje meer spanning heeft dan het andere. Zie je waar dat je in een wrangere atmosfeer gaat of je gaat in een. Mando Groot is eigenlijk een majestueuze toonaard. Hè? En ook al zijn virtuositeit bij die jongen speelt met zo'n danig gemak. Het lijkt allemaal gemakkelijk. En ik moet echt zeggen, dat is de beste Kraft die ik gehoord heb. Ja. Ik heb er nog goed gehoord. Die van de Japanner was ook heel goed. Ik heb ze niet allemaal gehoord, maar dit is magnifiek.
0: Ja. En dat moet het zijn, denk ik, voor een wedstrijd. Dat het spelen zelf niets is.
1: Ja, je vergeet,
0: en dat je dan erboven
1: je vergeet
0: gaat.
1: Dat je naar cello luistert. Mm. En je kon dus echt werkelijk de muziek volgen. En je werd meegenomen. En dat vind ik dan zo mooi. Als je dus versieringen en cadensjes bijmaakt. Die niet weggaan uit de tijdsperiode. Want brengt iemand naar die tijd. En je kan daar natuurlijk over discussiëren. Maar je kan ook beginnen cadensen. Sommige mensen heb ik hier gehoord. En die waren in één keer Piatti aan het spelen. In de cadens. En dat kan ook allemaal. Hè? Maar ik hou het liever.
0: Maar gisteren was er dan Anna Meipariani.
1: Die heb ik niet gehoord.
0: Die in het middendeel begon te zingen. Kan dat voor jou? Je hebt het niet gehoord.
1: Ik heb het
0: dus
1: niet
0: je
1: gehoord.
0: Kan er niet concreet over
1: Ik kan er echt niks over zeggen. Ik weet niet.
0: Het was zeer sympathiek hoor. 18 jaar. Het was jeugdige. Ja.
1: Ja, maar je mag niet te ver gaan. Je kan, ik vind, je moet altijd de muziek dienen. En eigenlijk toch nog, de muziek staat boven ons. Wij moeten ons verheffen naar de muziek en niet omgekeerd, vind ik.
0: Ja.
1: Maar dan die andere jongen ook, die trouwens verjaart deze dag, heb ik gezien.
0: Ja, 24 wordt hij.
1: Vond ik ook heel goed en heeft me aangenaam verrast. Want zijn recital met dat stuk van Joost, dat had me absoluut niet bevallen. Die jongen speelt ook heel goed. Ze spelen allemaal goed, hè, op dit niveau komt. Dat, dus als je mij vraagt om kritiek te geven, is het op hoog niveau kritiek toch. Hè? Mm. Wat ik denk bij die jongen is dat hij de match met zijn instrument, is een grancino, lijkt mij niet perfect voor hem. Ik denk dat hij misschien beter naar een grotere cello zou gaan. Misschien Montagnana model, want Montagnana kan je misschien niet betalen. Of een modern instrument. Want hij, heb ik de indruk, wil meer dan dat hij eruit krijgt. Ik voel dat. Hij geeft dus soms forceert hij de klank. zie je? Ja. Als hij vlugge nootjes speelt en heel heftig. Bon, maar hij heeft ook heel mooie, nobele kantilenetjes gebracht. Hij heeft mooie dingen gedaan. Hij heeft veel gewerkt, veel gedaan. Zijn cadensen en versieringen vond ik dus ook een beetje minder geslaagd. Mm-hmm. Qua retoriek enzovoort. En we komen terug bij dat idee van dat die Michael Haydn toch echt wel niet gemakkelijk is. Mm-hmm. Omdat hij moduleert heel veel. En soms is er zodanig veel een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje van dat, dat het fragmentarisch wordt. Mm-hmm. En dat heeft hij nu niet kunnen overwinnen, ziet je? Maar heeft het toch zeer, ja, je zou kunnen zeggen, zijn dubbelgrepen waren niet al te juist en zo, maar ja,
0: dat is de kijker.
1: Dat vergeef ik hem ook, absoluut.
0: Ja. En plus, eerst, moet dat? Ja, uiteraard, maar ik bedoel,
1: ja, als je natuurlijk naar een eerste prijs wil gaan of zo, bedoel, dan komt het op zo'n dingen aan.
0: Ja,
1: als je verschillende mensen hebt die echt heel goed spelen,
0: ja.
1: En dan, ja, degene dan het, en de muzikaliteit hebben, en de persoonlijkheid, en dan nog een keer perfect spelen, zoals ja. Maria Zaitseva en deze Leland Koya.
0: Ja, in deze context wel. Want Laura van der Heijden, die je net noemde, die hier te gast was, die zei van, goh, de lat ligt zo hoog.
1: Ja, ja.
0: Mensen verwachten perfectie van ons, terwijl het is een live concert.
1: Dat is een feit. Dat is een feit dat door YouTube, door al de streaming, door de opnames, vergeten de mensen inderdaad. Live is live. En wij kunnen niet zoals een schilder herwerken totdat je zegt, nu ga ik het tentoonstellen. Wij moeten altijd op het moment leven.
0: Verstaan.
1: En niemand, je kan een keer een minder goed, je kan een jetlag hebben, je kan een keer hoofdpijn hebben, je kan of een niet overeenkomt met de dirigent, dat kan ook gebeuren. Hè. Je kunt
0: dat
1: aan alles,
0: klikt,
1: of een zaal dat minder goed klinkt. En wij zijn geen machines.
0: En is die druk groter geworden nu?
1: Absoluut, dat denk
0: door
1: ik toch wel.
0: Het feit dat er sociale media zijn, dat dingen bereikbaar zijn.
1: Ook door de opnames ook. Hè. Maar
0: en
1: het is een feit, Jeroen Roelings zei ook, en ik ben het akkoord, het niveau van cello spelen is heel hoog geworden. Ik vind nu niet dat het niveau van musiceren omhoog veel hoger is dan vroeger. Dat zou ik niet durven zeggen.
0: Maar
1: het cello technisch, absoluut, dat wel.
0: Maar de muzikaliteit, niet noodzakelijk.
1: Nee, omdat de diepgang gaat soms verloren. Dus wat ik daar straks wou zeggen, dat is een beetje mijn persoonlijke visie. Je moet ten dienste staan van de muziek. En de muziek verheft je. Nu, als je wil natuurlijk iets doen en opvallen om aan de bak te komen, of zijn er soms mensen die te veel dingen gaan doen of die gewoon de cultuur niet meer hebben. En niet alleen de muzikale techniek, dus inderdaad, je moet harmonie kennen, contrapunten, analyse, je moet de stukken kunnen analyseren. Ik vind, je moet altijd eerst de tekst brengen en dan kan je artistieke vrijheid toevoegen, zoals die Leland Koofde.
0: Mm-hmm.
1: Maar je mag jezelf dan ook niet te veel op de voorgrond zetten.
0: Ja,
1: je moet ook weten, als je Kabalevski speelt of je speelt Poulenc of wat, welke tijdsgeest, welke historische achtergrond. Je moet eigenlijk toch proberen, vind ik, die muziek brengen zoals het toen bedoeld geweest is. Zie je? En daar is dus intellectueel niveau voor nodig, mensenkennis, filosofie ook. Kunst heeft zoveel verschillende facetten nodig.
0: Ja.
1: Want dat is ook hetgeen dat mij een beetje opviel. En dat ik zeg, ja, wie is hier? We zijn allemaal goede cellisten. Maar wie zijn hier dan artiesten? Wie zijn echte kunstenaars? Ja, dan,
0: en wie zijn dat voor jou tot eerste?
1: Ik heb ze dus niet allemaal gehoord.
0: Nee,
1: dat heb ik je gezegd. Hè? Maar die Leland Koo, alleszins. Maria Zaitseva, alleszins. Die zijn eigenlijk al top. Die Kraft en die Schnittke van gisteren en Debussy mogen zo op
0: buiten
1: cd.
0: Buiten categorie, ja.
1: Zie je? En dan heb je anderen, zoals die Zeller, die ik me herinner. Dat was toch zo fantastisch, zijn Brahms. Maar de pianiste was niet in orde. Dat is absoluut.
0: En daar moet je hier geluk mee hebben.
1: En dus het is een feit, als je dan speelt met, zoals Maria met haar mama, dat is kamermuziek op het hoogste niveau. Mm. En als je natuurlijk moet spelen met iemand die hebt maar één of twee repetities gehad, kan je dat niet bereiken. Mm. Maar wat dat die jongen toch gedaan heeft op 19 jaar, vond ik toch ook, ja.
0: Hoe zou jij daarmee omgaan in de jury? Stel, je zit in een jury. Je weet, je kent die feiten.
1: Ja, ik hou daar rekening mee.
0: Ja.
1: Want ik heb ook in de tijd heel veel examens kamermuziek moeten punten geven. Hè. Dus dan moet je eigenlijk punten geven op de groep. Maar je ook individueel kun je zien. Dus ik zou daar rekening mee gehouden hebben. En
0: dat die pianisten, om zo te zeggen, misschien maar niet dat, in zijn voordeel.
1: Want, ja, want je kunt dan ook merken of dat de cellist of de violist of gelijk wie het weet en het voelt en probeert iets te doen. Maar, nee. Dus dat kan je wel. Maar natuurlijk, de muziek zelf komt volledig tot zijn recht als al de partners op hetzelfde niveau zijn.
0: Als alle elementen samenkomen. Ja. Ja.
1: En dit was wel... Ik heb zo genoten. Ja.
0: We gaan nog genieten, Vivian.
1: Ja,
0: er komt nog meer. Dus we gaan even pauzeren nu. Hè. Ja. Ik ga jou even laten gaan. En we gaan Benjamin Glorieux nog eens aan het woord laten. Jouw student, die ons al de hele week onderhoudt over cellotechnieken. En vandaag legt hij uit en laat hij horen wat het verschil is tussen dicht bij de kam spelen of sul tasto op de toets.
2: Als we strijken met de strijkstok, doen we dat eigenlijk tussen twee uitersten, zeg maar. Enerzijds ponticello. De betekenis daarvan is eigenlijk een bruggetje, dus vlak bij de kam, waar de snaren over gespannen zijn. Of de andere kant is sul tasto. Dat is eigenlijk boven de toets waar je jouw vingers op zet. En die, hoeveel zijn het er? 12 centimeter, zijn eigenlijk de ruimte waarbinnen je kan strijken. Strijk je te dicht bij die kam, heb je zo'n klank met heel veel boventonen. Strijk je eerder boven de toets, heb je eerder de kleur van een doedoek of zo. Heel mooi. Diezelfde plek waar je dan op de snaren strijkt, wordt eigenlijk ook vertaald, zeg maar, in de taille van de cello. Dus je kan eigenlijk niet echt veel hoger dan die verschillende plekken strijken, omdat je anders met jouw stok op het hout van het instrument zit. Dus dat is eigenlijk wel echt goed gemaakt, zo'n cello. Nu, dit houdt allemaal verband ook met de magische, onbegrijpelijke verhouding tussen die verschillende parameters, die zijn druk, gewicht, zeg maar, de plaats waar ik van sprak, maar ook de snelheid. Als ik bijvoorbeeld dicht bij die kam zit met te weinig druk, krijg ik zoiets, maar verhoog ik het gewicht of de druk, krijg ik wel degelijk een bepaalde kleur die werkt. Nu, zelfs die kan ook een keuze zijn. Maar dit soort snelheid werkt dan wel weer goed boven de toets. Maar als ik hier boven die toets diezelfde noot dan met weinig snelheid speel, klink ik als een gekeelde kip. Dat willen we ook niet.
0: Benjamin Glorieux nam ons nog even mee op sleeptouw door de moeilijkheden van het cello spelen. En nu muziek van Caspar Casado door Vivian Spanoge en André de Grote. In 1991 namen ze deze muziek op van Casado. En ja, Vivian deed dat met haar vaste pianopartner toen André de Grote, die zelf vijfde prijswinnaar was in 1968. En ook meermaals in de jury voor piano zat hier. En wij bieden nu enkele werkjes daaruit, te beginnen met de dans van de Groene Duivel.

0: En dat was Maria João Pires aan de piano, Augusta Lume viool en Jan Wang op cello met Mozart. Vivian Spanhoge, je bent er terug komen bijzitten. Het publiek komt stilaan terug hier in Studio 4 van Flagey. We gaan richting recitals. We hebben twee kandidaten die recitals zullen gaan spelen. En een van de werken dat op het programma staat, is opnieuw die sonate van Schnittke die we gisteren al gehoord hebben. Dat was een verschrikkelijk beklijvend moment gisteren.
1: Ongelooflijk.
0: Je hebt thuis kunnen volgen. Ik was niet hier.
1: Ik was niet hier, ik was thuis. Ik heb het gevolgd en nadien heb ik de televisie uitgedaan. Ik kon niet meer. Het was zodanig beklijvend. Wat Maria met haar mama trouwens ook. De pianisten, ze waren alle twee. Zowel de Debussy was ook zeer goed, maar de Schnittke was buitengewoon. Dat was totaal puntgaaf. Ze heeft het ook uit haar hoofd gespeeld.
0: Ja.
1: Die was totaal in het werk. Wat mij opviel is haar sostenuto. Haar sostenuto is zodanig...
0: Wat is sostenuto?
1: Egaal spelen, dus gehouden eigenlijk. Hè. Dus zonder buikjes, zonder... eigenlijk een hele egale klank.
0: Een rechte lijn,
1: vasthouden.
0: Ja.
1: Ook, ze heeft zeer veel vingerlegato gebruikt. Maar al die technische dingen daar gelaten. Het was gewoon een moment, een historisch moment zou ik bijna zeggen. Het was zo'n diepgang. En wars van show. Geen enkele moment van show. Ook al die precisie in al die pizzicato's bijvoorbeeld. Maar ja, ik was er emotioneel zo door gepakt. Ik ken dat stuk van buiten. Ik heb het zelf opgenomen, dus ik kan alle noten meezingen. Ze heeft een ongelooflijk tempo genomen in het tweede deel, de presto. En puntgaaf gebleven. Mm. Maar dan kwam nadien dan die gravi terug. Of de lago. En heeft ze dus de perfecte timing. Wat ik daar straks aanhaalde, dat men soms fragmentarisch speelt, dat had zij dus absoluut niet. Ze wist perfect van wanneer ga ik nu verder, wanneer ga ik verder. Dus rustmomentjes inplannen, maar nooit gestopt. Dus de flow van de muziek ging gewoon weg. Je was niet meer aan het luisteren naar cello en piano. Ik was gewoon weg in Schnittke zijn leefwereld. Dus het zal niet gemakkelijk zijn voor de volgende kandidaat om dat niveau te bereiken.
0: Ja. Ja. We haren dat waarschijnlijk ook nog wel een andere intensiteit. Ze is Russische. Ze heeft zich al expliciet uitgesproken tegen de hele oorlogssituatie van haar land tegen Oekraïne.
1: Dat kan er allemaal bij komen. Maar dat zijn inderdaad dingen die... Wat ik daar straks zei, de diepgang van iemand als mens komt tot uiting in zijn spel. Ontegensprekelijk. Wat je voelt als mens, wat je meegemaakt hebt, wat je wil zeggen, waarover... En dus filosofie en het is niet zo dat ik ga nu dit of dat in die muziek leggen. Dat niet. Maar het komt op een onbewuste manier... komt dat allemaal mee... met al de muzikale bedoelingen die je dan al hebt. Mm-hmm. Met de partituur. Want ze heeft de partituur echt waar tot in de puntjes gevolgd. Het enige dat mij opviel en dat ik begrijp op het einde... zijn die pizzicato's niet arpeggio. Ze zijn arpeggio geschreven en zij heeft ze samen getokkeld. Dat wil zeggen dus als je arpeggio pizzicato doe je do sol re bijvoorbeeld. Do sol re
0: los,
1: in drie keer.
0: Los van elkaar,
1: en hier zei ze... Maar dat was bewust, begrijp ik heel goed... om ze perfect te doen klinken, alle drie... en om beter samen te zijn met de piano. Dat was het enigste vrijheidje dat ze genomen heeft. Voor de rest was alles... beklijvend. In het tweede deel had ik hartkloppingen. Echt waar. En het derde deel, ik leesde met meneer De Grote, André De Grote... en we hebben alle twee wat tranen in onze ogen. Gewoon.
0: Wauw.
1: Ja,
0: als een muzikant iemand...
1: Ja.
0: Of jou zo kan
1: via
0: raken.
1: De televisie, hè?
0: Ja.
1: In een stuk dat we zelf zoveel gespeeld hebben. Het was werkelijk, hoed af.
0: Ja.
1: Dat meisje, dat meisje is gewoon klaar voor een wereldcarrière, vind ik. Dat mag ze echt. Ze is Natalia Goodman en Rostropovic zeker waardig.
0: Dus...
1: Met zo'n eenvoud en zonder chichi. En
0: puurheid.
1: In al wat dat ze doet, in haar eerste proef heb ik haar ook gehoord. Toen had ik al gezegd, dat wordt een van de eerste drie, hè, sowieso. Dus, maar nu heb ik die Lelandko ook gehoord, dus het is moeilijk.
0: En nu komt Ettore Pagano met diezelfde sonate van Schnittke.
1: We gaan opnieuw luisteren, zonder vooroordelen, en zien wat hij daarmee brengt en hoe hij het... Ik bedoel, grote muziek kan veel verschillende wegen opgaan. Hè, dus ik bedoel, ik kijk er naar uit.
0: Dan hebben we ook de tweede kandidaat. Ik pik er even de grote werken uit. Theresa Laun, de Oostenrijkse. Mm-hmm. Die César Franck zal spelen, sonate. Die hebben we nog niet gehoord.
1: Mm-hmm. Die sonate bedoel je?
0: Ja, hier tijdens de wedstrijd.
1: Hier tijdens het concours. Ja, het is een beetje eigenaardig, omdat het eigenlijk een vioolsonate is.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Maar ik heb die ook gespeeld. Het is al lang gebruikelijk dat cellisten die sonate ook spelen. Alhoewel ik erbij blijf dat het eigenlijk beter klinkt op de viool. Vooral het tweede deel, vind ik. Maar kijk, het is haar keuze. Waarom niet? Het enige dat ik moet zeggen dat mij zo spijt in deze wedstrijd is dat we geen enkele noot Beethoven gehoord hebben. Mm-hmm. Eén keer Brahms, geen Beethoven en geen Bach. Dat vind ik jammer.
0: Beethoven komt er nog aan.
1: Dan maakt het mijn dag weer goed.
0: Zet je voor de televisie. Of hier ergens in de zaal. Oké, als je dan al bekomen bent van Schnittke, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dat gaan we wel zien. Oké, César Franck, dat is voor daarna. Maar ze hebben allebei ook een Noben te spelen. Mm-hmm. Harold Noben. Mm-hmm. Het verplichte werk Cafeïne.
1: Ja.
0: Dat heb jij ook al wel gehoord.
1: Ik heb dat verschillende keren gehoord. Dat heeft Maria Zaitseva gisteren ook schitterend gespeeld. Trouwens, ze hebben Harold Noben eventjes getoond in close-up.
0: Hij is hier al elke keer geweest.
1: Ongelooflijk. Ja. Nee, maar bedoel, na haar uitvoering was duidelijk ook opgetoond.
0: Dat je zag dat hij... Ja.
1: Ik vind het een zeer goed werk. Niet alleen voor een concours, maar op zichzelf gewoon een zeer goed werk.
0: Waarom?
1: Omdat het, het is vernieuwend in die zin dat er allerlei ideeën in voorkomen. En het is zeer goed geschreven voor alle registers. Hè. Het gaat over alle registers van de cello. Ook fluittonen. Maar het is goed opgebouwd. Het is een serieuze, goede structuur.
0: Mm-hmm.
1: En het nodigt uit om in het begin zeg je, wat gebeurt er hier? En het is een verhaal eigenlijk op zichzelf. En het is goed gelukt. Ik vind het boeiend, want het is een van de weinige werken waar ik het niet beu word van het zoveel keren te horen. Zelfs als het minder goed gespeeld wordt. Maar dit, want sommige mensen overdrijven een beetje met die jazz. Ik bedoel, Schnittke en anderen hebben ook jazz gebruikt in hun... Dat is niet iets nieuws, hè.
0: Mm.
1: Dus zelfs in de Britten-sonate heb je ook van die pizzicato's die je zou zeggen, die zijn een beetje... onderhevig aan die invloed en zo. Maar ik vind ook dat einde, het gaat werkelijk, het is electrifying, hè? Het gaat op... En met die hoge... Ja, het zijn niet gemakkelijk ook, hè? Dat er komen die hele grote sprongen in, zie je, en dan nadien naar beneden met die tremolo, en dan mag je die hele virtuose trekjes gaan spelen. Tot in de hoogte moet je heel veel kracht hebben ook. En met de pianisten, die dus dan... ook chapeau voor sommige pianisten, die dan werkelijk ook zeer precies spelen.
0: Ja.
1: En dat voel je dan ook, hè, als het zit. Of als het maar zo half en half gebeurt.
0: Want het is ook een heel nauwe samenwerking met de pianist. En dat is ook wat de componist wilde bereiken.
1: Ja, dat hoor je ook als het gelukt is. Hè. En je begrijpt ook waarom. Hè. Ja.
0: Ja. De jury komt terug.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar dat tweede deel toe. En komen de twee kandidaten op het podium. Ettore Pagano, 23, hij komt uit Italië.
1: Mm-hmm.
0: Zal onder meer de Schnittke spelen. Daarnaast ook Bohuslav Martinu en Harold Noben. Maar in welke volgorde, dat gaan we nu meteen horen.
2: Dames en heren, voor wij de eerste kandidaat of de volgende kandidaat verwelkomen, mag ik u vriendelijk verzoeken ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is. Dank u. Puis-je vous rappeler, mesdames et messieurs, de bien vérifier que votre téléphone est à nouveau éteint. Ladies and gentlemen, please make sure your cell phone is switched off again. Thank you very much. Nous découvrons à présent le récital numéro 2 de Ettore Pagano, page 128, pagina 128, page 128. Il interprétera pour commencer l'œuvre imposée Caféine de Harold Noben. Ensuite, la sonate numéro 1, opus 129 d'Alfred Schnittke. En tot slot de Variaties op een thema van Rossini, van Bohuslav Martinu. Dames en heren, Ettore Pagano, aan de piano begeleid door Naoko Sonoda.

0: Ettore Pagano besloot met Bohuslav Martinu, variaties op een thema van Rossini. Ettore Pagano, die aan de piano begeleid werd door Naoko Sonoda. En daarvoor was er die beklijvende eerste cellosonate van Alfred Schnittke. En hij begon met het verplicht werk van Harold Noben. En nu gaan we luisteren naar de Oostenrijkse Theresa Laun. Ze is 25, studeerde hoofdzakelijk in Wenen. En in zo'n stad als Wenen krijg je natuurlijk ook heel wat kansen om concerten te geven.
1: Dames en heren, nu ontdekken wij recital nummer 2 van Theresa Laun, pagina 107. Page 107, page 107. Eerst horen wij de sonate in A groot van César Franck. En pour conclure la session de cet après-midi, Caféine, l'œuvre imposée de Harold Noben. Mesdames et messieurs, Theresa Laun, accompagnée au piano par Dina Ivanova.

0: Teresa Laun besloot haar tweede helft van de halve finale met Cafeïne, het verplicht werk van Harold Nobben. Teresa Laun met aan de piano Dina Ivanova. En daarvoor was er die uitgebreide intense sonate ook van César Franck. Oorspronkelijk voor viool en piano, maar hier in een versie met cello. Vivian Spanoge, zullen we even overlopen. We hebben niet verschrikkelijk veel tijd om dat te doen, maar toch een paar gedachten.
1: Ja. Wel, dat meisje vind ik een zeer voortreffelijke celliste. Speelt zeer zuiver, heeft een goede intonatie. Maar ze communiceert helemaal niet met de pianiste. Ze heeft geen enkele keer naar de pianiste gekeken, geen enkel teken gegeven. En dan communiceert ze ook in feite niet met het publiek. Het is een introvert type. En die dus ja, heel verdienstelijk is, want ik heb gezien dat ze speelt in het München Philharmonic Orkest. Of, ik denk dat ze die job werkelijk zeer goed zal doen. Dat verwacht je van iemand die in zo'n toporkest zit. Maar dit is geen solistentype. Mm-hmm. Ook haar instrument zelf is een beetje benepen. Het is een kleiner instrument, ze heeft kleine handjes. Ik vond die Frank eigenlijk geen goede keuze voor haar.
0: Maar dat is wel jammer.
1: Het is een beetje jammer, ja. Maar ik vind... Dus vooral, je maakt geen kamermuziek op die manier. Hè. Dus een werk draag je met twee. En misschien was ze... Ja, ze was zeer geconcentreerd op zichzelf. Maar de muziek heeft mij niet geboeid.
0: Niet geraakt. Nee. Nobben, haar verplicht werk.
1: Ook in de... Daar hebben we veel betere versies al van gehoord. Ja, dat stuk ook. Dat ligt haar niet ook, dat stuk. Ik blijf erbij. Het is een introvert type... Absoluut verdienstelijke celliste, maar voor mij moet die niet naar de finale. Met al mijn sympathie voor haar, hè? Dat maakt er...
0: Ongetwijfeld, ja. Maar dat is al duidelijk. Ettore Pagano,
1: ja, die was...
0: wat heeft die met jou gedaan en die Schnittke?
1: Natuurlijk, na die Schnittke van gisteren was het heel moeilijk. En hij was absoluut niet gediend door deze pianisten. Hè? Dus het was heel erg, die pianisten heeft veel te luid gespeeld. Ze hield geen tempo, ze heeft zelfs verkeerde noten gespeeld, maar... ook bepaalde elementaire dingen, zoals in die solo op het... Enfin, ik ga niet te lang over haar praten, maar hij was daar niet mee gediend. En dus nog een keer, je maakt eigenlijk muziek met twee. Je draagt het werk met twee. Maar de cellist zelf is zeer goed, heeft een grote toon, heeft wel een virtuoos, een solistentemperament. Heeft natuurlijk ene keer in de finale geweldig naast gezeten, bijna een halve toon te hoog. Maar dat denk ik omdat hij overweldigd was door de pianisten. Dus ik neem hem dat niet zo kwalijk. Dat was dus minder overtuigend
0: dan gisteren.
1: Een totaal ander niveau. Maar de jongen zelf heeft me dan veel meer overtuigd en plezier gedaan in de Martino. Mm-hmm. En dat ligt hem ook, denk ik, beter. Want de Schnittke is natuurlijk een geladen, zeer dramatisch werk. Waar dat de Martino vol met humor zit. Een beetje sarcastische humor. Maar veel meer cellistisch. Dat is een echt cellistisch stuk. Waar je eigenlijk een pianobegeleiding mee hebt. Begrijp het verschil tussen grote kamermuziek, waar je alle twee dezelfde belangrijke rol hebt, of hier, waar de cellist mag
0: schitteren.
1: Dat heeft hij ook gedaan met prachtige staccati enzovoort. Daar heeft hij me echt overtuigd. En ook zijn Nobben was heel nobel gespeeld, zou ik zeggen. En dus die jongen, denk dat hij wel bij de 12 zou mogen gaan.
0: Zou mogen gaan.
1: Ja, ik vond het wel. Zijn cello zelf vind ik niet bepaald mooi van klank. Maar wel groot. Het was ik weet niet dat jij het ook zo ervaren hebt, maar een groot verschil dan met die tweede cellisten. Mm-hmm. Dus die jongen heeft ook grote handen. en gemak van spelen. Ik denk dat hij nog kan groeien. Ik zie dat hij maar 23 jaar is. Dus qua expressie zou hij voor mij nog kunnen groeien. Maar het is zeker een heel belovend talent. Ja.
0: En voor jou mag die naar de finale.
1: Ja, maar ik moet nog een beetje kijken naar dat. Maar ik denk wel dat hij erbij. Want ik herinner zijn kracht ook was heel goed gespeeld. Mm. Elegant. Mm. Met charme. Zonder...
0: Ja, werd toch genoemd hoor. Als een van de...
1: Ja, ik vond hem ook... toen heeft hij mij echt overtuigd ook. Maar ik zeg het, hij is niet gediend geweest door deze pianisten.
0: Dat is
1: genoeg.
0: Toch heel erg.
1: Ja, dat is een pianiste van de concours. Dan vraag ik mij of er zijn hier in België veel pianisten die het veel beter zouden gedaan hebben. Dus... Ik heb mijn bedenkingen daarover, zonder gemeen te willen zijn. Hè. Maar er zijn hier toch pianisten ook.
0: En op zo'n belangrijk moment toch,
1: deze
0: mensen.
1: Ja. Want het is te veel pedaal, log van spel, ook in de Brahms met die andere jongen.
0: Ja, dat jammer.
1: Ook. Ja, dat is jammer.
0: Kijk, maar toch heeft hij jou verder overtuigd.
1: Ja, absoluut.
0: Vivian Spanoge. Jij komt morgen terug.
1: Met veel plezier. Dank je wel. Ja,
0: dat vinden wij ook heel prettig. De middagsessie kom jij dan terug met ons volgen. En wij gaan hier voor de namiddagsessie afsluiten. Maar vanavond zijn we alweer om 8:00. En dan is Geert de Bijvre hier als gast. En u kan alles meevolgen via Clara, via VRT Max. En vanavond dan zijn we te volgen op het kanaal van Ketnet. U hoeft dus niets te missen. Heel graag tot straks.

0: is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. Lenen voor een woning is de voorbije 12 jaar nooit zo duur geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor agressieve reclame voor nicotinezakjes bij jongeren. En bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK-voetbal. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%, legt Steven Rombout uit.
1: Dat komt omdat de langetermijnrente al een tijdje aan het stijgen is. Die staat zelfs op het hoogste niveau in 14 jaar tijd. En die rente is bepalend voor de rente op woonleningen. De langetermijnrente stijgt vooral door de oorlog in Iran. Die maakt het leven nu al duurder. Denk aan stookolie, diesel en benzine. Maar de vrees is dat die inflatie en ook de rente nog verder zal stijgen. Op 1 jaar tijd is de rente voor woonleningen op 25 jaar tijd gestegen van 3,2 naar 4,1%. Als je 250.000 euro zou lenen, kost dat per maand 120 euro meer. En op de hele looptijd van 25 jaar betekent dat een verschil van 36.000 euro.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor de agressieve manier waarop reclame wordt gemaakt voor nicotinezakjes. De reclame richt zich specifiek op jongeren door sponsordeals op concerten en via socials. Nicotinezakjes bevatten geen tabak. De zakjes met nicotine worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. De verkoop ervan is in 16 landen verboden, onder meer ook in ons land. De WHO wil dat meer landen tenminste de verschillende smaakjes en reclame verbieden en dat ze strengere leeftijdscontroles invoeren om te vermijden dat de zakjes jongeren verslaafd maken aan nicotine. Dr. Vinayak Prasad van de WHO.
2: Banning flavors, banning advertising, strengthening age verification. Nicotine pouches are not risk-free products and should not be marketed in ways that create a new generation of addiction.
0: Het gebruik van die nicotinezakjes kan ook gevolgen hebben op de hersenontwikkeling van jongeren en duizeligheid of misselijkheid veroorzaken. Vlaanderen wil beter in kaart brengen waar welk type kanker voorkomt of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal de databank van het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Bij kanker spelen ook andere factoren een rol, zoals levensstijl en genetische aanleg. Maar het is belangrijk om omgevingsrisico's goed in kaart te brengen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
3: Er zijn in bepaalde gevallen verbanden tussen de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in het milieu en bepaalde types kankers. Hier willen we nu korter op de bal spelen en inderdaad in de omgeving, in het milieu, beter opsporen wat er aan stoffen zit. En willen we vooral vanuit het kankerregister ook zorgen dat we sensibiliseren en ons beleid nog beter organiseren in het kader van het voorkomen van kanker.
0: De gegevens zullen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld wetenschappers en mensen in de gezondheidszorg. De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt na het schietincident in de buurt van het station van Leuven afgelopen zondag. Een minderjarige raakte daarbij lichtgewond aan de voet. De 3 minderjarigen die zijn opgepakt zijn 16 en 17. 2 van hen zijn door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. De 3e is vrijgelaten onder voorwaarden. De aanleiding voor het schietincident wordt nog onderzocht. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij 11 extreemrechtse kopstukken de toegang tot het land heeft verboden. Een van hen is Vlaams belangpoliticus Philippe de Winter. Morgen vindt in het centrum van Londen een mars plaats onder leiding van de extreemrechtse herrieschopper Tommy Robinson. Gevreesd wordt dat voetbalhooligans die de finale bijwonen in het Wembley Stadion daarbij zullen willen aansluiten. Tegelijkertijd is er ook nog een pro-Palestijnse betoging. Londen zet in totaal 4000 extra politieagenten in om rellen te voorkomen. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans over de meest opvallende namen.
4: Dat is toch de naam van Matias Fernandes Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku.
5: Romelu est guéri, donc ça c'est la priorité. Notre challenge avec lui, c'est de le remettre en forme. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit à 100% au début de cette Coupe du Monde.
4: Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongeren Lavia en de Kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin Seys en Nathan Ngoy. Als derde doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
0: En in de wielerronde van Italië, de Giro, heeft de Deen Jonas Vingegaard de zevende rit gewonnen. De eerste rit met aankomst bergop. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jai Hindley eindigden tweede en derde. De Portugees Afonso Eulalio behoudt zijn roze leiderstrui en heeft nog 3 minuten voorsprong op Vingegaard. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn tweede rit gewonnen na een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag droger aan zee, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag opnieuw buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn tot 16 graden. De dure woonkredieten, daarmee begonnen we dit nieuws. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
6: So what? Met Lies Steppen. Welkom, fijn dat u luistert en blij om weer met een nieuwe So What het weekend in te gaan. Wij duiken tussen nu en 8 uur in wat er volgende week allemaal te gebeuren staat. En dat is veel vooral. Dag Guy Peters.
8: Dag Lies Steppen.
6: Ja, er is veel om naar uit te kijken. Je moet echt keuzestress gewoon heel snel zijn of goed kunnen kiezen.
8: We zijn echt verwend, hè.
6: Ja, absoluut.
8: Er is zoveel te doen op zo'n kleine oppervlakte. Ja, wie klaagt... Ik snap het niet.
6: Ja, Jazz Middelheim in Antwerpen, de Ham Sessions in Gent en het Lotto Brussels Jazz Weekend in Brussel. Keuze alom. Het is een beetje kuiten in smeren, hè? Ga jij alles proberen mee te pikken?
8: Ik heb het tussen de kaap van 50 gerond, dus ik ga het een beetje doseren.
6: Je weet dat ik zo'n dingen niet wil horen hier aan tafel. Dat een mens zoiets te veel schoenen kan hebben of zo, dat kan echt niet.
8: Nee, er was een tijd dat ik ook wel een beetje last had van FOMO af en toe, maar dat heb ik niet meer. Dus ik kies er hier en daar een paar dingen uit.
6: Ja, JOMO is ook tof, hè? The joy of missing out. Hè?
8: Tuurlijk.
6: Ja. Ik ben wel benieuwd en ik ga blij zijn om weer een beetje tussen die prachtige bomen van Park den Brand te kunnen zijn volgend weekend. Ze zeggen dat wel eens, hè, zo de legendarische jazzclubs waar die mannen dan die platen opnemen, dat gewoon bijdraagt, de geschiedenis die daar hangt, de geschiedenis die van de muren afdruipt, dat bijdraagt tot de sfeer in de muziek. Ik denk dat dat ook wel opgaat voor die bomen in Park den Brand op Jazz Middelheim. Die hebben ook al van alles meegemaakt.
8: Natuurlijk. Het festival bestaat natuurlijk al meer dan 50 jaar, dus daar hebben zich wel wat legendarische dingen afgespeeld.
6: Ja. Ja, daar zweeft meer dan één goed spook rond, tijdens dat weekend altijd. Maar laat ons starten in Brussel, Brussels Jazz Weekend van 22 tot 24 mei, en dat is echt een festival van de stad.
8: Ja, dat klopt. Hè. Geen centrale weide, geen centraal podium. Er is natuurlijk wel het podium van die grote markt. Maar dit is eigenlijk een evenement dat binnen plaatsvindt, dat buiten plaatsvindt van een groot podium op de grote markt tot de kleinste cafeetjes. In totaal zijn het denk ik meer dan 100 concerten, dus onbegonnen werk om het allemaal te doen. Maar het is wel leuk, het is echt een heel groot menu dat je krijgt en je kan het eigenlijk zelf een beetje samenstellen. Je kan kiezen voor de grotere namen, je kan kiezen voor onbekende namen. Dus laat die gaan, zou ik zeggen.
6: Ja, en ze proppen de jazz ook niet in een keurslijf, hè? Het mag een beetje los en open. ervaren worden allemaal.
8: Ja, en zoals het vaak gebeurt op stadsfestivals, is er heel veel crossover muziek. Ga naar die website en je ziet dat er niet alleen jazz is, maar ook soul en funk en swing en DJ's en alles wat mogelijk is eigenlijk. Ja.
6: En niet onbelangrijk om mee te geven, is dat dat ook allemaal gratis is. Toch ook wel een meevaller als je liever in pintjes investeert of zo.
8: Zeker, dat zorgt er waarschijnlijk ook voor dat mensen niet zozeer honkvast zijn op die festivals. Je kan zo'n beetje van hier naar daar zwerven. Maar ja, dat is eigenlijk ook de charme van dat festival, denk ik.
6: Ja, en ze maken er een erezaak van om echt een staalkaart te tonen van het lokale talent. Heel veel muzikanten uit België. Maar ook deze Franse rietblazer staat geprogrammeerd zaterdag 23 mei.
8: Ja, Sylvain Riflet met zijn project We Want Stars. Dat is een rietblazer die eigenlijk altijd wel buiten de lijntjes gekleurd heeft. En nu heeft hij gewerkt met een duo dat eigenlijk uit de indie-pop komt. Wat zijn muziek een soort popsound geeft. Maar ik vind het wel een heel mooi evenwicht tussen die vrijheid van de jazz en meer de strakke vorm van popsongs.
6: Ja, en zij gaan spelen in de Archiduc. Ook zo'n club waar de muren best niet kunnen spreken, denk ik. Oké, nog een aantal andere concerten voor wie Sylvain Riflet aan het werk wil zien in de Bijloken in Gent op 22 mei en op 24 mei in de Ververij in Ronsen. En hij mag deze So What inzetten met Mama Hoehoe.

0: La sombre avancée van I'm Not Done Cooking. En die groepsnaam alleen al, daar val ik voor, Guy.
1: Goed, hè. Ja, het is een Brussels octet rond pianiste Lara Humbert uit de stal van Mokoi Sonorities. Dat is het kleine fijne label van Nicolas Rombouts. Een octet met veel jong volk. Het is 21er, 6 30ers en een 40er, als ik het goed gelezen heb. En het komt echt wel uit alle hoeken. Ze hebben ervaring met jazz, met klassieke muziek, met elektronische dingen, experimentele dingen. Het is een beetje een weekend twee of van Brusselse muzikanten.
0: Zo gebeurt dat vaak in die Brusselse scene, hè? Dat ze echt meewerken aan mekaars projecten. Hier ook weer een aantal bekenden in de line-up, geloof ik.
1: Ja, toch wel. Onder meer Amel Metlini, die we ook kennen van Remorque, van Benjamin Sauzereau.
0: Zeker.
1: Saxofonist Alejandra Borzik doet ook mee, van Bodies onder meer. En zo zijn er nog wel een paar muzikanten die je eigenlijk niet echt kan vastpinnen op een stijl of sound. En dat hoor je ook wel. Soms gaat dat er best pittig aan toe bij deze band, maar soms klinkt het ook meer kamermuziekachtig, zoals hier.
0: Ja. Ze spelen zondag op 25 mei om 8:30 s'avonds op de Grote Markt van Brussel. Brussels Jazz Weekend alleen al hiervoor is de moeite waard om af te zakken en onze stad nog eens te komen ontdekken, want dat is ook gewoon een hele fijne stad. Als u twijfelt, zeker doen. En dit najaar gaan ze I'm Not Done Cooking, onthoud die naam, I'm Not Done Cooking, dit najaar gaan ze nog meer concerten spelen in Vlaanderen. Ik ga zeker eens kijken. Er vallen dus ontdekkingen te rapen, nieuwe bands te ontdekken, maar ook een aantal vaste waarden. En dat is bijvoorbeeld het Rijf d'Elefant Orchestra. Die bestaan 25 jaar. En orchestra zegt de naam, maar het is een septet met ronkende namen als Michel Massot en Michel De Brul, die samen groot geworden zijn in die bands. Wars van genre muurtjes met heel veel ritme, met veel lage tonen en veel klankkleuren. En zij spelen op 22 mei op de Grote Markt om 7:45. En dat wordt een feestje. Dit is Elefant Lunaire.

0: Dit was One Frame Movement, een trio met Marijn Klaes op keyboards, bas Anton Lambert en drums. Sinds kort is dat Orlan Gekier. Hè. Ze halen inspiratie een beetje van overal. Klassieke jazz, groove, die hebben we ook gehoord. Minimal en pop, alles mag er zijn. En ze hebben laatst een thuismatch gespeeld in de Roma. En nu spelen ze ook nog eens in Brussel. Ze spelen zaterdag 23 mei. Twee sets bij Van Harens Art Collection. Ook daar wordt muziek gemaakt tijdens het Brussels Jazz Weekend. Om 11:30 voor de vroege vogels, wie daar tegen aperotijd wil zijn. En ook om 15:30 om 3:30 in de namiddag. En dan gaan we naar Jazz Middelheim. 3 dagen, 25 concerten. Van 23 tot 25 mei. En ja, het zijn kleppers uit de jazz, de grote namen. Chris Potter komt met zijn trio. Billy Cobham komt met Time Machine. Fred Hirsch is van de partij, maar ook een aantal namen die gewoon heel fijn zijn om te leren kennen of die het ontdekken waard zijn. Cassie Kinoshi bijvoorbeeld, Ola Tunji, Jasmine Myra en zo kan ik nog wel even doorgaan. En ook een paar buitenbeentjes, want Flea komt, Guy Peters.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Flea van de Peppers. Wat komt hij op een jazzfestival doen, denk je dan? Maar het is helemaal niet zo onlogisch.
1: Nee, natuurlijk niet. Het is waarschijnlijk wel de meest besproken naam van deze editie.
0: Iedereen wil hem zien, hè? Want
1: iedereen
0: hij gaat
1: wil hem zien. De oude rockliefhebbers willen zien wat hij met jazz gaat doen. En de jazzliefhebbers willen zien of horen wat hij daar in godsnaam komt doen. Maar ik denk dat het allemaal wel oké komt, ja.
0: Hij komt met een ijzersterke band.
1: Mhm. Ja, en hij is van. Hij is eigenlijk geen jazzmuzikant, hij heeft een rockachtergrond. Maar de liefde voor jazz heeft er altijd in gezeten. En ik heb interviews gezien met de man. Het is echt een authentieke liefde. Dus ik heb het gevoel van. Laat die jongen gewoon doen. Laat hem doen. En als hij dan wat extra volk op de been brengt voor een jazzfestival, des te beter.
0: Ja, ja, het is echt een muzikant. Hè? Zo een echte, zoals ze zeggen. En hij zegt het ook. Het is the very best of me. Hij heeft zijn overgrootmoeder op de hoes van zijn eerste soloplaat. Die hij nu pas gemaakt heeft. Hij is al in de 60. Dat is prachtig, hè? Cecile McLaurin-Selvent moeten we ook vernoemen. Want dat is toch wel een van de hele grote zangeressen. Ik denk dat zij in het rijtje Sarah Vaughan, Ella enzovoort kan. Maar dat ze vooral iemand is die zichzelf blijft vernieuwen en zich blijft ontwikkelen.
1: Ja, ik ben er meestal een beetje voor op mijn hoede om de grote woorden boven te halen. Maar ik durf hier echt wel zeggen dat zij volgens mij de zangeres is van de 21ste eeuw voor de jazz. Ik heb ze daar ooit voor het eerst gezien op hetzelfde podium. Dat was een heel, heel indrukwekkend concert. Dat was iets traditioneler dan wat ze nu waarschijnlijk doet. Maar je voelt zoveel persoonlijkheid en zoveel controle over die stemmen.
0: Het was toen al, hè. Iedereen was het erover eens. Hè. Er was nul controverse. Iedereen vond dat gewoon fantastisch. Hè?
1: En het is niet enkel een zangeres. Ze heeft intussen ook laten horen dat ze... Het gaat allemaal zoveel verder. Ze denkt echt in termen van projecten. En ze is bezig met inkledingen en met enscenering, dramaturgie. Dat is niet zomaar er is niks mis met zomaar een zangeresje natuurlijk, maar dit is echt wel een complete artieste die echt voor een wereld staat en niet alleen in stem is. Ja.
0: Ja, en tegelijkertijd is ze ook zo all natural. Als je dan filmpjes van haar ziet voorbij komen, dan zit ze gewoon te breien in haar living of maakt ze filmpjes met haar lief zelf en Fortner. Het ziet er allemaal zo heel gewoon uit, maar tegelijkertijd is het ook extraordinair gewoon. Alles samen.
1: Dus ik zou de kans niet laten schieten als ik ze kreeg.
0: We gaan naar haar luisteren. What does blue mean to you?

0: Morning Cry. En dit was Flea, oftewel Michael Balzary. De kleine Michael die wilde trompet spelen. Dat was zijn eerste liefde. En zo komt hij dus ook op Jazz Middelheim terecht met zijn nieuwe soloalbum onder zijn arm. Dat heet Honora. En hij heeft heel fijn volk verzameld in de band die dat album ingespeeld heeft. En ze komen ook nog mee naar Park den Brandgie.
1: Goed, hè? Ja, als je zo van die figuren als Jeff Parker en volk uit zijn recente kwartetten kan meebrengen op tournee, is dat mooi. Dat zijn muzikanten die bakken ervaring hebben, die heel vaak samenspelen. Die...
0: Ja, echt geen sessiemuzikanten, echt kleppers uit Chicago en LA.
1: Hoor. Ja, die heel vaak live sessies doen, die echt op elkaar ingespeeld zijn, die weten hoe dat ze in het moment met elkaar moeten omgaan. Ik denk dat het echt de best mogelijke situatie wordt voor de bandleider dan, ja.
0: En wie komt kijken naar Flea, die kan dus ook Cecile McLaurin-Salvant of Nduzu Makatini komen ontdekken. Dat is mooi meegenomen, denk ik dan.
1: Inderdaad, ja.
0: We gaan naar Simande. Zij komen ook naar Jazz Middelheim. Dat is een soort van rode draad die doorheen die programmering loopt op Jazz Middelheim, dat Londen ook een belangrijke factor is. Er is een uitwisselingsproject met studenten uit Londen bijvoorbeeld, maar ook een aantal groepen die een link met Londen hebben. En dat is hier zeker zo. Het oude werk van Simande, dat werd opgepikt door latere generaties, artiesten uit de hip-hop en funk. En het is ja, een beetje geëngageerde muziek met een spiritueel randje. En toen ze begonnen, bleven ze een beetje onder de radar. Maar decennia later bleek dat die muziek absoluut niet vergeten was. Want toen werden er samples de wereld ingestuurd van de muziek.
1: Ja, blijkbaar. Er zijn nog zo van die bands die zo in de jazz-funk-wateren zaten in de jaren 70. Die er toen niet echt veel aan verdiend hebben. Maar die dan decennia later wel door hip-hop-producers en muzikanten met grote platenbakken terug naar de actualiteit gesleept werden. En dit is wel een mooi voorbeeld, vind ik. Het is,
0: En De La Soul en de Fugees, dat is goed volk natuurlijk.
1: Ja, dat zijn zeker. Dat zijn niet de minste. En als die je dan eer bewijzen, een band als de Beastie Boys, die daar ook zoiets van. Die hebben de meters ook terug op de kaart gezet, bijvoorbeeld. Ja, dan is dat alleszins mooi, hè.
0: Ja, ze noemen de muziek zelf blijkbaar Naya Rock. En dat Naya, dat verwijst naar Naya of Nia Bingi. En dat heeft iets te maken met een ritmische traditie binnen de Rastafari-cultuur. Dus die trance-achtige grooves en die vibe, die zit er wel helemaal in. We gaan ook een beetje naar Jamaica, niet alleen naar Londen, denk ik. Dit komt uit hun recentste album Renaissance. En dit stuk heet Coltrane. We konden geen ander nummer kiezen, hè.

0: Ervaren rotte sowieso, Simandé. En ja, die stijl en die sound, dat werkt wel door tot op vandaag, Guy?
1: Zeker, je hebt nu een Band Assault die redelijk furore maakte. Allee, of toch de laatste jaren, dat sluit daar zeker bij aan, ja.
0: En hun naam, dat betekent duif, een symbool van vrede. Daar kunnen we vandaag niet genoeg van hebben. Toch nog even vermelden, dacht ik.
1: Amen. Ja.
0: Eventjes aanstippen. Hè. Deze man is bezig aan een steile opmars. Dat is het minste wat je kan zeggen. Een aantal jaar geleden liep hij als jonkie rond op de festivals, maar intussen is het toch ook al een soort van gevestigde waarde. Saxofonist Emmanuel Wilkins. Hij is altijd heel mooi uitgedost. Het is een opvallende figuur op het podium. En hij is nog geen 30 jaar, maar het voelt alsof hij toch al lang meedraait, nee?
1: Ja, het is waarschijnlijk ook omdat hij redelijk productief is. Hij maakt redelijk wat platen. Hij duikt op in verschillende contexten. We kennen hem onder meer van...
0: A Man With A Plan, ging
1: ja,
0: ik zeggen.
1: Zo.
0: En bij Blue Note zullen ze daar ook wel een duwtje aan geven af en toe.
1: Ongetwijfeld. Dus ja, we zagen hem al bij Joel Ross, bij Jonathan Blake. Een paar jaar geleden bracht hij een knap album uit, Blues Blood. Kreeg heel goede kritieken. Dat was ook met verschillende gastmuzikanten, zoals Cecile, die daar van
0: Zangers
1: de partij was.
0: Zangers die meewerkten, hè, ja.
1: Ja.
0: Hij heeft naar het schijnt ook een project gedaan op podium, maar ik heb dat gemist, waar Chef Cox mee stonden op het podium en die geluiden van, ja, ik denk nu al aan worteltjes raspen spontaan, ik weet niet of dat erbij was, maar water koken en zo de geluiden van eten bereiden, dat maakte ook deel uit van de muziek.
1: Dat moet ik eens opzoeken dan.
0: Ja, man met een open vizier.
1: Ja, ja, zeker. Dus ja, op die vorige plaat veel volk. Maar recent heeft hij een paar albums uitgebracht. Live albums in de Village Vanguard. Toch nog altijd een van de grote plekken voor de jazz. En dat was eigenlijk met een pure kwartetbezetting. En ja, toch ook wel leuk om dat te horen. Geen suite of zo, maar echt een plaat van vier muzikanten die het gewoon... Ja, die het elastiek lekker kunnen loslaten. Die stukken kunnen spelen van 10, 20 minuten.
0: Samen zweten.
1: Samen zweten naar de essentie gaan, ja.
0: Ja. En hij speelt ook al heel lang samen. Dat is wel fijn om te vermelden, want die komt ook mee naar het Jazz Middelheim met drummer Kweku Sumbri. Dat is een soort drummer-healer. Maar ze hebben een hele speciale connectie, want hij speelt niet altijd met dezelfde muzikanten. Maar die Kweku Sumbri die is er wel bijna altijd bij. Dus ik ben heel benieuwd om hem nog eens live aan het werk te zien. Nu gaan we even naar die legendarische jazzclub The Village Vanguard in New York. Tot aan het nieuws. En daarna zijn wij er weer met meer concerten om naar uit te kijken.

0: Kunstencentrum Noma presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Wielrenster en voormalig Belgisch kampioene Jilke Michielsen is overleden. Michielsen pakte op haar 16e titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd botkanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker. Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. De rente op woonkredieten is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Zo blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%. Dat heeft te maken met de stijgende lange termijnrente, onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Het Chinese automerk Dongfeng gaat auto's produceren in Frankrijk. En wel op een gevoelige plek, in een van de oudste autofabrieken van het land, van Citroën. Uitleg door Frank Renaud.
2: De fabriek is van Citroën en staat bij Rennes in Bretagne. Hij werd geopend in de jaren 60 door president de Gaulle. En er werden iconische automodellen geproduceerd, zoals de Citroën Diane en de Ami 6. En in die historische Franse fabriek worden straks auto's gemaakt van het Chinese merk Dongfeng. Autofabrieken in Frankrijk hebben het moeilijk en draaien vaak op halve kracht, vooral door concurrentie van goedkope buitenlandse auto's. Het moederbedrijf van Citroën, Stellantis, hoopt dat de fabriek bij Rennes op volle sterkte kan blijven draaien met het huidige personeel als Dongfeng daar auto's gaat maken. Voor de Chinezen is de stap belangrijk omdat de Europese Unie de import van goedkope Chinese auto's probeert te beperken met handelstarieven. Maar als de Chinezen in Europa zelf gaan produceren, hoeven die tarieven niet betaald te worden.
1: Onderzoekers hebben in Thailand een nieuwe reusachtige dinosaurussoort ontdekt, de Nega Titan. Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. De nieuwe ontdekte soort is een planteneter van naar schatting 27 meter lang. Dat is dubbel zo groot als een T-Rex. De resten werden zo'n 10 jaar geleden al gevonden, maar het duurde tot nu om voldoende botten te onderzoeken om zeker te zijn dat het om een volledige nieuwe dinosaurussoort ging. In de wielerronde van Italië, de Giro, heeft de Deen Jonas Vingegaard de 7e rit gewonnen. De eerste rit met aankomst bergop. Vingegaard eindigde voor de Oostenrijker Gal en de Australiër Hindley. De Portugees Alfonso Eulalio verloor wel 3 minuten, maar behoudt zijn roze leiderstrui. Hij heeft nog 3 minuten voorsprong op Vingegaard. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag droger aan zee, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag opnieuw buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn, tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. So what? Met Lies Stappen. What? Welkom in deel 2 van deze So What. We zijn verwend met een aantal festivals volgende week en we starten daar straks met Brussels Jazz Weekend. We zijn intussen beland bij Jazz Middelheim en straks volgt er nog meer. Iemand die er al eerder stond op Jazz Middelheim en die live eigenlijk altijd wel indruk maakt, is pianist Fred Hirsch met zijn trio. Hij heeft de voorbije jaren regelmatig op het festival gespeeld. En dit jaar komt hij samen met Jochen Rukert en Felix Mozeholm. Hij is graag gezien in België. Dat komt natuurlijk omdat hij nog een poos met Toets Tielemans gespeeld heeft. Hij komt graag naar België ook. Ze kennen hem en als het goed is, dan is hij heel genereus. Want ik herinner mij van zijn laatste passage op Jazz Middelheim dat hij een heel lang concert speelde. Met Strijkers, wat dat toen ging over zijn meditatiepraktijk. En hij bleef maar gaan en het publiek smulde ervan.
4: Ja, en dat was toen ook, denk ik, met Jochen Ruckert op drums. Maar in ieder geval, ja, die Hirsch, je zou het hem niet geven. Het is een beetje een man met een fragiele, het is een fragiele verschijning. Hij heeft zijn deel al meegemaakt qua medische beslommeringen en dergelijke dingen.
5: Hij is heel open over het feit dat hij AIDS heeft en dat hij 3 maanden in coma geweest is. Hij heeft er een boek over geschreven ook.
4: Ja, en hij heeft er zelfs een heel werk, een hele suite rondgemaakt ooit. Het is iemand die daar inderdaad heel oprecht over is. Zijn biografie of zijn autobiografie is wat dat betreft ook echt een aanrader. Hij vertelt het verhaal heel duidelijk en eerlijk zoals het is.
5: Ja, met de juicy details.
4: Met de juicy details. Maar het is ook een bijzonder genereuze performer en bandleider. Het is iemand... Die terug kan kijken op een lange, zeer rijk gevulde carrière en dat ook laat voelen. Het is een hele lyrische pianist, maar iemand die zwaar in de traditie verankerd is, die hele traditie van binnen en van buiten kent, die er ook altijd voor zorgt dat hij al die invloeden een beetje laat samenkomen. Hij speelt soms nummers van de Beatles. Hij speelt altijd wel iets van Monk. Hij kan dat ook als geen ander op zijn eigen manier een heel eigen wending geven. En ik heb hem intussen al heel vaak gezien de laatste jaren. Maar dat blijft iedere keer weer zo een fantastisch weerzien met die man. Ja.
5: Iets om naar uit te kijken. En hij speelt dan ook nog op een zondag. Dat is gewoon een perfecte match. 24 mei, dit is Blackwing Palomino. MUZIEK

0: En dit kwam van diep, dat is het minste wat je kan zeggen. Theon Cross, dat is de man die eigenhandig de tuba heel erg cool gemaakt heeft.
1: Zoiets toch, ja. Ik denk dat het heel lang een soort van marginaal instrument geweest is binnen de jazz. En dat het vooral werd geassocieerd met fanfares en dergelijke. Maar hij heeft dat instrument echt een prominente stem gegeven. Eerst natuurlijk met Sons of Kemet, waar hij in zat, met Shabaka Hutchings. En nu met zijn eigen projecten.
0: Klinkt laag en sexy, hè? En een achtergrondinformatie krijgt achtergrondinstrument krijgt de hoofdrol, hè?
1: Ja, en het lijkt een beetje alsof de achterste gelederen van de fanfare plots op de eerste plaats mogen lopen, voorop lopen en de tuba het eigenlijk voor het zeggen heeft. En het levert op zijn minst een originele sound op, ja.
0: Absoluut. Dus zeker gaan kijken. Hij speelt op Jazz Middelheim. En de man die daar ook zal spelen en die een ode brengt aan Coltrane is Isaiah Collier, of Collier, we mogen kiezen. Ik zag hem in Brussel tijdens het Brussels Jazz Festival. En hij maakte een paar jaar geleden furoren met The Chosen Few. Hij heeft die band nu wel ontbonden. En nu gaat hij eigenlijk onder zijn eigen naam spelen, denk ik. Tenzij dat toch weer anders uitdraait op Jazz Middelheim. Er zijn nog een aantal mysteries en vraagstukken, maar die worden ongetwijfeld op podium opgelost.
1: Ja, met die Chosen Few was nogthans wel een boeiend verhaal, vond ik. Dat was een soort van post-Kamasi Washington verhaal. Hedendaagse jazz die wel goed gelinkt was aan die van de jaren 70. Zo de funky jazz en ook wel zo met links die ja, voorzichtig subtiel richting hip-hop en aanverwanten gingen. Ook een politieke component die sterk aanwezig was. Dat kwam eigenlijk een beetje uit de schoot van die Black Lives Matter beweging ook wel voor een stuk. Dus ik was eigenlijk wel verrast om te horen dat hij in Brussel eigenlijk iets heel anders deed. Dat hij een programma deed dat op maat was van de Coltrane-nalatenschap.
0: Ja, veel mensen doen iets met die verjaardagen van Miles en Coltrane dit jaar natuurlijk. Dus het zal er ook een beetje op aankomen van de eerste te zijn en er als de kip en bij te zijn.
1: Tuurlijk. Ik heb dat concert toen helaas moeten missen in Brussel, maar ik heb me wel laten vertellen dat het goed was.
0: Het was een bommetje. Ja, het was intens en stevig en het was een hele fijne verrassing, omdat daar ineens een jonge vrouwelijke saxofoniste op podium stond mee te spelen. En dan vroeg je af, wie zou dat zijn? En dan ineens dacht iedereen, maar natuurlijk, dat is Ornella Nulet van die Olatunji-band, die het heel goed doet de laatste tijd. Dat is een jonge saxofoniste, zij spelen ook op Jazz Middelheim trouwens. Zij werd gewoon uitgenodigd door hem en dat was niet zomaar even voor één stukje. Ze heeft echt een half concert meegespeeld. En ze hebben dat vaker gedaan tijdens de Europese tournee blijkbaar.
1: Ja, dat is mooi, want als er iemand, denk ik, op dit ogenblik een beetje die Coltrane legacy levend houdt bij die jongere muzikanten, dan is zij het wel in dit land. Dus dat is knap, ja.
0: Ja, het was een vriendelijke kerel, ook veel jonger dan je zou denken met al die maturiteit op podium. Het was een aangename ontmoeting. Isaiah Collier, Trials and Tribulations.
2: Prosecutors in Kansas City, Missouri have charged the man accused of shooting a teenage boy after he knocked on the wrong door. The criminal complaint says the accused shooter did not speak to the teen before allegedly shooting him through a glass door. The 16-year-old is now home after spending the weekend in the hospital. Roxana Saberi has the latest details.

0: Muziek van de Britse componiste, arrangeur en saxofoniste Carrie Kinoshi. Dat is iemand die toch wel het ontdekken waard is tijdens deze editie van Jazz Middelheim, denk ik. Ze is nogthans absoluut niet aan haar proefstuk toe. Ze speelt met haar vaste band en dat is een 11-koppig ensemble, dat heet Seed. En ze zijn al 10 jaar onderweg samen. Ze hebben al van alles achter de kiezen, muziek voor dans, voor theater en zo meer. En ze zegt, zo'n groot ensemble heeft de kracht om genuanceerde menselijke emoties over te brengen. Klopt wel, hè?
1: Ongetwijfeld, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik haar muziek nog niet echt goed kende. Ik heb het album 1 keer gehoord. Maar ik vind het wel fascinerend als mensen zeggen dat ze zich laten beïnvloeden onder meer door Oliver Nelson en Carla Bley als arrangeur. Dan
0: hebben ze een streepje voor bij je, Peters.
1: Dan ben ik meteen daar, ja.
0: Misschien nog mooi om te vermelden, ook op zondag kunnen we luisteren naar Brussels London Interplay, de 3e editie daarvan. En dat is een uitwisselingsproject van muzikanten uit België en muzikanten uit Londen. Ik zei daar straks al dat Londen ook zo'n rode draad doorheen het programma is. En dan zijn er dus ook 2 coaches. Wajdir Yahi is een coach aan onze kant die de muzikanten uit Londen en Brussel coacht. Maar Cassie Kinoshi gaat ook met hen aan het werk. Dus heel mooi dat de coach dan op de slotdag van Jazz Middelheim op maandag 25 mei zelf speelt met haar groep. En dan gaan we naar de Hum Sessions Outdoor. Dat is de 20e editie intussen. Voor wie het graag een beetje kleinschaliger en in Gent heeft, die kan daar naartoe van 23 tot 25 mei in een fijne binnentuin aan de Ham in Gent, toch?
1: Het is een heel leuk festival, ja. Het is voor mij al even geleden dat ik er nog eens was, maar het is de binnentuin van Michel Mast.
0: Ook een muzikant en saxofonist die eigenlijk altijd concerten georganiseerd heeft, blijkbaar.
1: Ja, zeker. En het is echt dat gevoel van een soort van tuinfeest. Het is een open lucht. Als het weer goed mee zit, is dat geweldig natuurlijk. Ik heb er ook ooit Ravi Coltrane gezien die handschoenen aan had voor het concert, omdat het die editie iets frisser was. Maar het is heel laagdrempelig. Muzikanten en publiek lopen er een beetje door elkaar. Je kan er een stuk taart eten met een gewone koffie. En dat is heel ontwapenend eigenlijk, dat festival, vind ik. Dat is heel leuk, ja.
0: En een mooi affiche met volk uit binnen- en buitenland. Als opvallendste naam misschien Nate Wood. Die speelt onder andere bij Kneebody. En hij doet een project samen met studenten van het KASK. Ook daar weer zo'n uitwisselingsproject waar de jonge generatie kansen krijgt. En hij speelt met zijn kwartet 4. En hier gaan we naar hem luisteren op een plaat van een paar jaar terug met het trio Grande. Met Will Vinson op sax en Gilad Hekselman op gitaar. En voilà, misschien is dit ook wel een knipoog naar die jongens van One Frame Movement van daar straks, want dit komt een beetje in de buurt.

0: Leona van John O'Gallagher. En ook dat was een verwijzing naar de Gentse Ham Sessions Outdoor. Die gaan door van 23 tot 25 mei in de Ham in Gent. In de gezellige binnentuin van Michel Mast. Dat is de place to be daar. 3 dagen lang voor allerlei fijne muziek van grotere en kleinere ensembles. Je kan ze eigenlijk niet groot genoeg bedenken om ze in die binnentuin daar aan het werk te zien, hè, Guy?
1: Ja, want er staat zowaar een tentet en een elfkoppige band ook. Bestaat er ook een woord voor over een elfkoppige band? Ik weet het eigenlijk niet, maar het is...
0: Een elftet?
1: Misschien, het zal zoiets zijn. Maar het is, ja, het is klein, het is bescheiden qua omvang, maar er staan geen limieten op wat er daar allemaal speelt. Je krijgt kleine bandjes te zien, je krijgt grotere orkesten te zien, zoals ook het Muse Jazz Orchestra bijvoorbeeld. Dus eigenlijk kan er alles, en ook natuurlijk dat trio van John O'Gallagher, die eigenlijk wel zwaargewichten meebrengt, want hij speelt er met de bassist Michael Formanek en drummer Jeff Williams. Dat zijn muzikanten met een zeer, zeer indrukwekkend en uitgebreid cv. En vooral die Formanek vind ik zelf een heel boeiende figuur, want die heeft vroeger nog met Dave Liebman gespeeld. Maar die is dan meer op latere leeftijd eigenlijk iets meer de experimentele vleugel ingedoken. Hij speelt heel veel met Mary Halverson.
0: Ja, want daar kennen we hem.
1: Ja, en nu is hij gebaseerd in Portugal en daar speelt hij daar met de jongens en meisjes vandaar. Dus.
0: Ja, en wij weten natuurlijk dat jij regelmatig naar Portugal gaat. En dat is dan zo'n figuur waar jij toevallig tijdens je vakanties kan opbotsen eigenlijk.
1: John O'Gallagher, ja. Ik heb het hier ooit al eens verteld, dat ik daar een of ander jazzcafeetje binnenwandelde, niets vermoedend. We gingen naar een band kijken en het was dan de eigenaar van het spel, dat was Brad Jones. Die onder meer
0: ook bassist, niet mis natuurlijk.
1: Ja, bassist bij James Randall Lewis onder meer. En die speelde toen met John O'Gallagher en een pianist die met zijn rug naar het publiek zat. En dat bleek dan Aaron Parks te zijn. Dus soms heb je ook een klein beetje geluk.
0: Het zou wel. Moet fantastisch geweest zijn. En ook lokaal talent op de Ham Sessions. Don March, rond pianist Wouter van den Broek. Een fijn quintet met trompetist Jean-Paul Estievenaar in de rangen. Dat is altijd fijn. En we gaan hier luisteren naar muziek uit 2022, uit hun album Marshland. Misschien komt er wel nieuw werk aan. We kijken er nu al naar uit.

0: Don Marsh. Op zaterdag 23 mei spelen ze op de Ham Sessions naast Nate Wood, het Muse Jazz Orchestra, Panoply en veel meer. Allen naar die Place for Handmade Music. Dat blijft toch een mooie slogan in de tuin van Michel Mast. En als je wil, dan kan je ook ambassadeur worden. En dat is wel een aanrader eigenlijk. Je moet maar eens kijken op de website hamsessions.be. Wat dat inhoudt, dat is eigenlijk gewoon broodnodige support geven aan zo'n kleinschalige... festivals, organisaties. Mm-hmm. Echt de moeite waard.
1: Je kan zelf kiezen hoe ver je daarin wil gaan. En afhankelijk van de generositeit word je daarvoor bedankt op allerlei manieren. Ja. Dus dat is wel de moeite.
0: Zeker eens checken. Ambassadeur worden. Zelfs vegetariërs kunnen dat zonder probleem aangaan, dat avontuur. En dan nog eentje, want ook aanwezig op die fijne plek volgende week is het kwartet van Gert-Jan Dreesen. Dat is een drummer die ook bij Flat Earth Society speelt tegenwoordig, met pianist Bram de Loze, bassist Cyril Obermuller en trompetist Jean-Paul Estievenaar. Die mag dus twee keer spelen die dag. Dat was het voor vandaag in So What. Gert-Jan Dreesen die krijgt het laatste woord, maar dan probeer ik een soort van heel erg rustige, smooth overgang te maken naar Nicole van Opstel, want zij zit daar een stukje minder smooth al helemaal klaar. Zij neemt het zo meteen naadloos van ons over, zonder nieuws na de muziek, want alles staat deze week bij ons in het teken van de prestigieuze Elisabeth-wedstrijd. Vanavond volgt u ook bij ons op Clara alles mee van op de eerste rij. Het is de moeite. En Nicole van Opstel is dus uw gastvrouw. Geniet ervan.

0: Goedenavond. We zijn hier in Flagey in Studio 4 toe aan de vrijdagavondeditie van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. We naderen het einde van deze intensieve week. Morgenavond kennen we de 12 finalisten. Maar eerst krijgen we nog een reeks optredens die alles kunnen verschuiven. Vanavond opnieuw 4 halve finalisten, elk met het tweede deel van hun proef. En bij mij zit opnieuw Geert de Bijvre in de praatstoel, cellist en docent aan Luca School of Arts Campus Lemmens en muzikant bij Ictus. Al jaren beweegt hij zich moeiteloos tussen klassieke en hedendaagse muziek. Hij werkt mee aan hedendaagse projecten, speelde verplichte werken in van vorige edities van de Elisabeth-wedstrijd voor de jury en voor het orkest. En hij kijkt met een enorm scherpe blik naar wat een jonge muzikant nodig heeft. Niet alleen techniek en controle, maar ook persoonlijkheid, verbeelding en het vermogen om echt iets te vertellen in muziek. Dag Geert, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zei het al, je begeleidt jonge muzikanten in Luca School of Arts. Nu, wat mij opvalt is muzikanten op dit niveau. Zij spelen hier op het podium bijna alles uit het hoofd. Is dat nodig?
1: Strikt genomen is dat natuurlijk niet echt nodig. Hè. Je kan gewoon van je partituur spelen. Maar wat wij als muzikant wel meestal doen, dat is toch van buiten gaan spelen waar het mogelijk is, omdat op het ogenblik dat je niet meer met je ogen aan het een partituur lezen bent, kan je die energie, die mentale kracht, die capaciteit van jouw brein, want daar komt dat uiteindelijk op neer, kan je gebruiken voor iets anders. En dus dat is altijd wel op een of andere manier hoorbaar. Ja. Er zijn grote muzikanten die dat niet doen, hè, in het verleden zeker. Die eigenlijk altijd van partituur zijn blijven spelen. Dus dat is absoluut geen must of zo. Maar voor de meeste mensen, en zeker voor studenten die wij proberen opleiden, is dat een enorme meerwaarde. En is het ook voor hen die het echt moeilijk vinden om dat te doen, om dat te leren, omdat ze dan natuurlijkerwijze zo niet direct toegang toe vinden, is dat toch altijd weer een meerwaarde, dan hoor je ze opeens toch veel betere muzikant worden als ze van buiten spelen.
0: Dus het is in hun eigen belang, maar de weg ernaartoe is misschien niet eenvoudig. Nee. Hoe doe je dat zo? Er zijn partituren van een half uur, hoe leer je dat uit het hoofd?
1: Daar komt heel veel bij kijken, maar dus in essentie komt het erop neer dat je als muzikant, als je een volledig werk wilt van buiten kunnen spelen, is dat je het intern zeer sterk kunt visualiseren. Dus dat je een voorstellingsvermogen, met andere woorden, ontwikkelt op een aantal gebieden, waarbij dat je dat werk eigenlijk volledig in één oogopslag, om het zo te zeggen, kunt voor de geest halen. Mm-hmm. En dus de mensen die dat echt goed kunnen en die dat in één oogopslag kunnen, dat zijn meestal ook de mensen die het sterkst dat werk kunnen brengen. Omdat ze een overzicht hebben over de hele structuur van het werk op een aantal gebieden, op het technisch gebied, maar ook op het gebied van wat zijn de verschillende passages, wat zijn de karakters, wat zijn de verschillende tegengestelde delen enzovoort, afhankelijk van de muziek.
0: Ja.
1: Dus als je dat kan, dan kan je eigenlijk die structuur ook veel evenwichtiger brengen.
0: Ja. En daar begint het dan misschien al mee, de structuur analyseren?
1: Ja. Dus je moet
0: zoeken wat in elkaar zit.
1: Voilà. Het is niet genoeg om de noten te kunnen uitvoeren, de noten kunnen brengen, maar je moet ze kunnen brengen in een context, in een geheel dat op zichzelf een bepaalde zin heeft, een bepaalde betekenis heeft, of vertelkracht zoals je het daarnet noemde. En dus dat allemaal tezamen brengen in één doos, noem ik het soms, tot één geheel, zodat het een soort van evident, vrij gemakkelijk voor te stellen idee komt. Ja, dan wordt het ook mogelijk om op een live concert onder druk van dat toch op een min of meer evidente wijze te brengen.
0: Ja, en dat het er allemaal zit.
1: Dat het er allemaal zit.
0: Daar zijn methodes voor, neem ik aan?
1: Ja, methodes, dat is heel individueel, maar er zijn kapstokken. En wat we dus proberen als leraar mee te geven, dat is wat zijn mijn verschillende kapstokken die ik daarvoor kan gebruiken. Dat is bijvoorbeeld op het technisch gebied het voorstellen van al de noten op je toets. Wij noemen dat je toets kennen. Zodat je een noot die je leest of die je weet dat je moet gaan spelen, niet alleen hoort, dat is één zaak, maar dat je ze ook onmiddellijk ziet liggen op je toets.
0: De toets. Ja. Ja, dat is de manier om het dan te gaan doen.
1: Ja.
0: Ik neem aan dat er nog dingen bij komen.
1: Ja, op het gebied van het voorstellen van het verhaal van uw stuk, moet je een heel helder beeld hebben van welke zin of welke passage of welk groter geheel van een deel van een compositie. Wat moet ik daar brengen? Wat is hier mijn boodschap? Wat is hier het karakter? Wat is hier de emotie? Wat is hier het idee? Of misschien zelfs een heel vage associatie. Misschien is het niet meer dan dat. Maar moet je dat dus goed duidelijk weten?
0: Ja, dat lijkt mij een helse klus. En hier lijkt het soms zo makkelijk als men het doet. Ja. Goed, de volgende twee halve finalisten komen eraan.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'avant-dernier soir de demi-finale du concours Reine Elisabeth. Dames en heren, goedenavond en welkom op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ladies, gentlemen, dear members of the jury, good evening to you and welcome for this, well, almost the end of the semi-final here in Flagey. Le moment est arrivé, hot moment is gekomen. C'est le moment où je vais vous demander une fois encore de bien vérifier que votre téléphone portable est éteint. Mag ik u vriendelijk verzoeken ervoor te zorgen dat uw gsm uitgeschakeld is. Please make sure, ladies and gentlemen, that your cell phone is switched off. Thank you very much. Nous entendrons pour commencer la soirée Rory Cunningham, page 88. Pagina 88, page 88. Il interprétera le concerto en ré majeur de Léopold Hoffmann, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardirossian. Dames et Herren, Rory Cunningham, en dirigeant Van Mardirossian.

Rorik Cunningham, de Amerikaanse cellist van 25 jaar, speelde Leopold Hoffmann Concerto in D groot met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Marty Rossion. En de melodieën zullen waarschijnlijk ook al wel door uw hoofd beginnen spoken als u elke keer volgt. De concerto's worden stilaan toch wel heel erg vertrouwd. En er komt nog zo een aan. Anton Kraft nu door Krzysztof Michalski, Pools cellist die onder meer ook in ons land studeerde in de school Musica Mundi in Waterloo. Maar verder natuurlijk op andere plekken, ook Parijs. Daar is hij momenteel en hij woont er ook. Hij speelt in verschillende concerten die hem al doorheen Europa brachten. De Elbphilharmonie bijvoorbeeld. Ook samen met Martha Argerich en Friends heeft hij al opgetreden. Renaud Capuçon, Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff. Het zijn muzikanten die hij wel eens op zijn pad heeft gevonden bij het musiceren. Hij speelde eerst viool en piano, maar is dan op 10-jarige leeftijd naar de cello geroepen. En ging verder op het cello spelen. Momenteel op een van Nicola Bergonzi. Zo staat in de info te lezen. En hij studeert, maar dat zei ik al, aan het Conservatorium van Parijs. En met hem komen we dus weer bij dat concerto van Anton Kraft. Krzysztof Michalski. We gaan luisteren naar zijn bijdrage.

Dames en heren, wij verwelkomen nu Krzysztof Michalski, pagina 122, page 122, page 122. Hij vertolkt vanavond het concerto in C groot, opus 4, van Anton Kraft, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Van Mardi-Rossian. Mesdames et messieurs, Krzysztof Michalski et le chef d'orchestre Van Mardi-Rossian.

0: applaus voor Krzysztof Michalski-Poles, cellist van 23 jaar, die hier het concerto van Kraft speelde. En het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie stond onder leiding van Mardi Rossian. Voor hen zit het er bijna op, morgen nog een dag te gaan. En al deze concerto's kunnen dan weer even de kast in. Geert de Bijvre, wat vond je ervan? We hebben weer twee versies gehoord. Eerst Rory Cunningham met Hofman, daarna Krzysztof Michalski-Kraft.
1: Ik vond eigenlijk twee heel verschillende persoonlijkheden, heel verschillende uitvoeringen ook, stilistisch gezien. We hadden bij de eerste kandidaat iemand die enorm speelde op beheersing en op helderheid en op de perfectie proberen na te streven. En bij de tweede kandidaat hoorden we iemand die eigenlijk heel veel bezig was met zijn verhaal te vertellen. En het spectaculaire dat bij het concerto van Kraft ook echt aanwezig is, dus ook nodig is dat hij als muzikant dat ook heel erg op de voorgrond brengt. Dat deed hij zeer goed. Hè. En dat was een enorme tegenstelling met de eerste cellist van de avond. Dus dan krijg je eigenlijk een heel andere soort persoonlijkheid. Ik zou niet graag in de jury zitten om daar te gaan veel onderscheid maken. Ja.
0: Mm-hmm. Ja, Rory Cunningham. Hij liet optekenen dat hij ook heel graag in orkest speelt. Hij is een orkestmuzikant. Boston Symphony Orchestra speelt hij al een hele tijd.
1: Ah ja.
0: Ja. Misschien verklaart dat een en ander.
1: Dat zou kunnen, want dat is een soort van concertervaring dat je hebt, maakt natuurlijk wel een beetje hoe dat je jezelf ontwikkelt. Mm-hmm. Alhoewel de persoonlijkheid toch wel altijd op de voorgrond zal blijven, denk ik. Maar ja, het is wel zo dat een impact heeft. Hè. Welk soort repertoire dat je speelt, in welk soort context dat je speelt. Ja, de orkestcontext is echt wel een hele andere dan als je in een kamermuziekensemble of solistisch heel veel optreedt en bijvoorbeeld nooit orkest doet. Ja, dat gaat jou echt wel vormen. Ja. Dat gaat wel zo zijn, ja.
0: En Michalski speelde Schumann vier stukken, Chopin speelde hij in zijn recital. Bijdrage. Ja. Toen was Arne de Vos hier, die was heel erg onder de indruk, maar had bedenkingen bij het instrument.
1: Ah ja.
0: Zegt jou dat ook iets?
1: Dat zegt mij eigenlijk wel iets, want het is hier een beetje moeilijk omdat je op de zijkant zit te luisteren. Ja. Dus het volledige beeld van de balans over de vier snaren kan je wel horen, maar ja, ik betrouw het niet 100%. Maar ik vond wel ook dat er een nogal grote kleurverschil aanwezig is tussen zijn lasnaar en zijn andere snaren. En dat vind ik persoonlijk wel jammer. Ik zou dat als cellist niet graag hebben, dat er een te groot verschil is qua kleur.
0: Is dat op te lossen, zoiets?
1: Ja, meestal wel. Hè. Dus je kan dat meestal oplossen door de réglage. Dus, ofwel is het een keuze van hemzelf.
0: En de réglage?
1: Réglage wil zeggen hoe dat je de ziel van het instrument plaatst. Hè. Dus de vioolbouwers, cellobouwers, plaatsen de ziel op een bepaalde manier geklemd tussen het bovenblad en het onderblad.
0: Dat is een soort stokje.
1: Dat is een soort stokje, een verbinding die dus eigenlijk de trillingen van uw kam, waar de trillingen op de cello komen, van de snaren, eerst naar uw bovenblad van de cello komen en van het bovenblad naar het onderblad gaan via dat ene stokje. Dus met andere woorden, het is echt de ziel van uw cello. Dat is een heel erg belangrijk ding. Als je dat een fractie van een millimeter verplaatst naar links, naar rechts, naar boven, naar onder, heeft dat onmiddellijk een zeer hoorbare effect op de klankkleur van uw cello. Meer bepaald gaat er een wijziging zijn aan de hoge frequenties of eerder aan de lage frequenties. En dat is een heel subjectief, heel moeilijke kunst om dat te doen. En dus als je als cellist naar een vioolbouwer gaat en vraagt van ik ben niet tevreden over mijn resnaar, dan zie je hem zo met de wenkbrauwen fronsen en dan beginnen die dus met een speciaal apparaatje die ziel een klein beetje te verzetten. En dan kan je een cello echt beter doen klinken of anders doen klinken. Mm-hmm. Want ieder cellist heeft een beetje andere voorkeuren. Ja. Bij hem gaat dat duidelijk naar die diskant, naar die zingende lasnaar waarvan hij wil dat die zeer, zeer penetrant doorkomt met een orkest, is dat in, soms een groot voordeel. Ja. Maar voor mij gaat dat een beetje ver wat het, hoe dat hij dat regelt.
0: Ja, Arne zei toen van, ja kijk, hij is een fantastisch cellist, maar ik zie hem eigenlijk eerder, of nog graag eens terugkomen met een ander instrument.
1: Ja. Ja.
0: Jij ook?
1: Ja,
0: of met een geregeld instrument?
1: Ik denk het wel. Afgeregeld. Ja, dat instrument is geregeld. Hè, want die zijn dergelijke goede instrumenten die worden wel zelden door amateurs geregeld, laten we zeggen. Ja. Dus ik veronderstel dat dat een bewuste keuze is.
0: Ja. Ja. Goed, oké. Deze twee, waar hield je meest van?
1: Ik hield het meest van onze tweede kandidaat van Michalski, in de zin van dat ik vind dat hij meer muzikaal probeert te vertellen. Dus dat hij meer iets, een betekenis geeft aan de verschillende figuren die Kraft zo schrijft in zijn werk. Zowel de cantilenes, de tragere passages met soms heel moeilijk te grijpen intervallen. Mm. En waar hij steeds bleef fraseren, noemen wij dat. Dus steeds vormgeven aan die verschillende noten binnen diezelfde frase. Dat doet hij, vind ik, op een betekenisvollere manier. Bij de eerste kandidaat heb ik het gevoel dat het nog iets meer op safe spelen is. Mm. Wat voor jonge cellisten natuurlijk op een bepaald moment ook de juiste keuze kan zijn. Dat je niet helemaal vergalopeert. Want zijn beheersing is echt ongelooflijk goed. Hè? Dus hij speelt enorm helder. Dus petje af. Maar ja, muzikaal gezien heb ik wel een voorkeur voor de tweede.
0: Voor de tweede. En zou je niet graag in de jury zitten? Dat heb ik begrepen.
1: Nee, dan moet je die afwegingen maken. Ja, wat neem ik als belangrijkste criterium? Enzovoort, enzovoort. Ja.
0: Oké, we gaan even pauzeren, want straks komen de recitals eraan. Dan hebben we nog even tijd om te praten. Maar misschien kan je even meeluisteren naar een interview dat ik had met Rolf Dieltjens. We gaan eerst muziek laten horen van Exploration, waarin jij ook meespeelt. Samen met Rolf Dieltjens. Strijkquintet van Luigi Boccherini, daar een paar delen uit. En dan luisteren we naar Rolf.

0: En dat was het ensemble Exploration met onder meer Geert de Bijveren en Roel Dieltiens in het strijkquintet in G klein van Luigi Boccherini. We hoorden daar enkele delen uit. Geert de Bijveren, je bent er weer komen bijzitten. Ja, we gaan samen luisteren naar een interview dat ik een tijdje geleden met Roel Dieltiens had. Want natuurlijk, we hebben ze al een paar keer genoemd, dat is die jury, die hele rij juryleden. Allemaal topcellisten, pedagogen uit alle hoeken van de wereld. En Roel Dieltiens is een van hen. Hij zit bij aan de tafel. Internationaal gelauwerd cellist, bezieler van talloze ensembles, was ook docent. En ik heb hem kunnen interviewen dus voor de wedstrijd, want hem nu te pakken krijgen is natuurlijk een onmogelijke zaak. Maar ik kon hem wel vragen wat hem als jurylid, daar zittende aan die heel lange tafel en al die jonge mensen bezig zien, wat hem dan het meest aanspreekt of het meest raakt.
1: Wat raakt mij het meest? Eigenlijk het feit dat het gros van die jonge mensen het concertpodium later nooit gaan kunnen veroveren, zeg maar. Want we horen op deze moment die mensen op het beste, op het hoogtepunt van hun kunnen, eigenlijk. En daar zijn jaren aan voorbereiding en studie en training aan vooraf gegaan. En voor veel van die jonge mensen is het nu of nooit. Hè? En jammer genoeg is het meestal nooit. Zelfs als ze in de finale komen, zal het heel moeilijk zijn om later gewoon het kunnen leven van concerten te geven. En dat is hetgeen dat mij het meeste raakt. Dat is heel treurig, want ja, er zijn gewoon heel weinig plaatsen voor solisten. Er is heel weinig gelegenheid ook. Hè. Er zijn tegenwoordig zoveel ongelooflijk goede spelers dat de concurrentie is gewoonweg moordend. Je herkent duidelijk verschillende aanpakken, hè, verschillende scholen ook. En alhoewel dat er toch ook wel een zekere generalisering al een aantal decennia aan de gang is. Dat is begonnen in de tijd met Rostropovich. Hè. Als die op de proppen kwam, dat was zodanig imponerend dat iedereen wou kunnen spelen zoals hij. En er zijn ongelooflijk veel kleine kopieën van Rostropovich verschenen sindsdien. En dat is toch wel, ik ben oud genoeg om te kunnen zeggen dat op die moment enorm sterk is toegenomen. Want bijvoorbeeld cellisten, als ik nu denk aan Pierre Fournier of ik denk aan Pablo Casals of Leonard Rose, die mensen met de ogen toe kon je ze herkennen. En vandaag de dag is dat bijna niet meer mogelijk om iemand gewoon op het oor te kunnen herkennen. Zo die persoonlijkheden worden bijgevolg ook allemaal een beetje vervaagd, zeg maar. Hè. Ze beginnen allemaal meer en meer op elkaar te lijken. Maar er zijn gelukkig grote uitzonderingen en die moeten we hebben uiteraard. Wat ik graag had geweten in de tijd, dat kan ik gewoon niet zeggen. Want ik heb het grote geluk gehad dat ik van helemaal in het begin, als ik begon cello te spelen, toen ik 15 jaar was, wat heel laat is voor een cellist, toen ben ik eigenlijk na een paar jaar al opgepikt geweest door hele goede spelers en muzici die mij direct mee op het podium genomen hebben. En ik heb het aldoende geleerd allemaal en ik heb alles mij laten overkomen. Ik heb nooit een uitgekiende strategie gehad om het zover te brengen als waar ik nu sta. Het is mij allemaal overkomen gewoon. En het is voor mij denk ik dat het beter was geweest, zoals het nu is, dat ik het gewoon niet wist. En ik heb gewoon verder gedaan en muziek gespeeld. En ik ben zo blij dat allemaal zo is kunnen lopen. Het was in het verleden dikwijls zo dat ja, dat je dus luistert naar mensen en dat het best vermoeiend is, maar dat er dan ineens iemand op het podium komt die op zodanige verfrissende en originele manier begint muziek te maken, dat die vermoeidheid van je schouders valt. Het is wonderlijk, hè? En dat is al een aantal keer gebeurd zo. Maar uiteraard moet je alert blijven en zelfs op de vermoeiende momenten moet je professioneel blijven en gewoon iedereen dezelfde kansen geven. Het zit dikwijls zo in de details van iemand die muziek op zodanige manier eerlijk brengt en voornamelijk ontwapenend. En iemand die gaat voor uitdrukkingskracht, vertelkracht en ja, ontroering eigenlijk. En dat is iets wat mij bezighoudt. En ik denk ook wat daar heel veel jonge cellisten zou moeten bezighouden. Want er zijn ongelooflijk goede spelers. Dat technische niveau gaat met de keer een paar stappen vooruit. Het is onwaarschijnlijk welke perfectie dat mensen bereiken, maar het moet verder gaan dan dat. En het is juist dat verder gaan dat mij kippenvel bezorgt.
0: Verder gaan dan dat ongelooflijk technische niveau. Hè. We horen het Roel Diltien zeggen, zit in de jury hier van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar is er al van bij het begin bij en zal er ook in de finale bij zijn. Geert de Bijvre, ja, Roel vertelt een en ander, hè, dat het moet verder gaan dan dat technische niveau. Dat, denk ik, is wel duidelijk. Maar dat soort spelers komen we hier al wel tegen, ook in de halve finale. Dus...
2: Ja, en dat is het verhaal, denk ik, van het jaarlijkse verhaal van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Hè? Dat je een aantal mensen hoort die heel sterk op elkaar lijken. Omdat ze de doorgetreven training gehad hebben bij meestal dan nog eens verschillende docenten. En daar dan alle tips, alle technieken, alle aanpakken, alle trainingsmethodes en zoiets geleerd hebben. En dus krijg je inderdaad gemakkelijker dan vroeger een soort van algemene deler. Maar ja, het blijft toch wel zo dat je elk jaar opnieuw daar opeens een paar mensen hoort dat je zegt van oh, dit is anders. Dit is speciaal, dit is iets dat mij onmiddellijk bij de keel grijpt of onmiddellijk op een of andere manier aanspreekt. Dat hebben we toch ook nog altijd iedere editie, vind ik.
0: Ja, zeker. Maar hij vertelde ook wel iets heel confronterend. Hè? Toen ik hem vroeg van, goed, wat raakt jou het meest als je al die jonge mensen bezig ziet? Dat hij zegt, ja, dat het merendeel misschien het podium nooit zal kunnen veroveren. Ondanks een finale plaats.
2: Ja, dat is natuurlijk een realiteit die je niet kan ontkennen. Ik ben geneigd van daar een klein beetje een ander kleurtje aan te geven in de zin van, ik denk dat bijna iedereen die muziek studeert, die muziekinstrument studeert, die muziek studeert, dat doet vanuit een drijfveer, een innerlijke drijfveer, waar je moet aan gehoorzamen bijna, omdat je niet anders kan. En dus ik vind het niet meteen zo belangrijk wat je daar dan later mee gaat bereiken. En Roel vertelt het ook zelf, hè, dat de dingen hem overkomen zijn.
0: Ja.
2: Ik kan mij daar volledig bij aansluiten. Ik heb nooit een plan gehad. En dat is ook goed zo. Ja. Je gaat voor die muziek, je gaat voor het instrument, dat wel ook. Hè. En je doet daar dus ook enorme inspanningen voor. Als je daar later op terugkijkt, dan denk je soms wel van, wow, hoe heb ik dat eigenlijk allemaal opgebracht? En van waar kwam dat dan eigenlijk? En zo. En dat is allemaal niet zo gemakkelijk te begrijpen of te vatten. Mm. Zelfs niet voor jezelf is dat niet zo eenvoudig. Maar uiteindelijk is dat het enigste wat telt. En dat je die passie kan houden de rest van je leven, dan ga je daar op een of andere manier nog altijd een pad voor vinden. Ook al is dat niet als solist met het orkest. Ik ben ook nooit solist geworden met die individuele carrière. Ik was veel meer geboeid door dat spel in allerlei soorten ensembles. Liefst zo verschillend mogelijk. En dat is Dat is ook waar goed. Die mensen in kunnen terechtkomen. En daar zijn ook diezelfde kundes en talenten voor nodig. Ja. Dus ja, ik ben daar iets meer relaxed in.
0: Maar begrijp je dat hem dat raakt?
2: Ja,
0: want
2: ik begrijp
0: hier,
2: het wel heel
0: goed. Hier gaan
2: ze
0: er allemaal voor, toch?
2: Ja. Voor hen, zij hebben wel dat doel voor ogen om dat...
0: Anders doe je
2: om die carrière te kunnen bereiken.
0: Ja, of de meeste toch, ja.
2: Maar ik denk ook, ik ken ook mensen die carrière beoogd hebben, die wedstrijden gedaan hebben en zo. En die heel gelukkig worden met een ander leven.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja het
0: Want
2: kan fout aflopen. Ja,
0: 24 halve finalisten zijn er. 12 van hen gaan aan het einde, of zaterdag, morgen dus, horen van oké, hier stopt het.
2: Ja.
0: Niet, het is niet goed, maar ja, bon, in dit kader dan, of niet goed genoeg, maar in dit kader, het stopt.
2: Ja, maar je hoort ook wel een deel van die mensen zeggen van, ja, waar het mij gaat brengen, ik zal dat wel zien. Mm. Op dit moment vind ik het interessant om mij daarop voor te bereiden, want het is een enorme uitdaging en het brengt mij op een ander niveau. En daar zijn die mensen ook wel vaak gelukkig mee.
0: Ja.
2: Pas op, ik zeg niet, sommige mensen zijn inderdaad enorm teleurgesteld en voor hen kan dat soms wel een zware slag zijn. Ik sluit dat zeker niet uit, hè. Maar er zijn ook veel andere voorbeelden.
0: Ja. Dus niet noodzakelijk heel dramatisch morgen.
2: Maar wel de typische reactie van een docent die bezorgd is om zijn studenten. En dat gaat vooral daarover.
0: Dat hoor je bij Roel.
2: Dat hoor je duidelijk. En dat begrijp ik wel zeer goed. Hè.
0: Ja. We gaan naar de recitals. Er komen nog twee cellisten aan nu. Eventjes kijken. Alexander Wolheim, Duits cellist. En dan Ivan Zendetsky uit Rusland, die voordien ook al heeft deelgenomen is aan de wedstrijd. En nu opnieuw zijn kans komt wagen, dus die zijn er ook. Hè. Die dan hopen uiteraard verder te geraken. Even kijken, we beginnen met een recital waarin, waarin Johannes Brahms opduikt, tweede sonate. En dan een uitsmijter, denk ik, humoreske van Mstislav Rostropovich. Maar die kandidaat gaat voor de stevige Brahms.
2: Ja, dus dat is dan, laten we zeggen, het ijzeren repertoire. Dat het grote publiek meestal al goed kent. Dus ja, we zullen zien of het een originele vertolking wordt. In elk geval een sonate waar je wel heel veel onmiddellijk ziet. Van bij de eerste noten, wat dat die in
0: zeg
2: huis
0: eens,
2: heeft.
0: Ja.
2: Die opening van de sonate, daar zie je heel veel temperament van een cellist. Je krijgt zo'n zeer, zeer korte figuur, waar dat je eigenlijk meteen moet kunnen alles mee vertellen.
0: Ja.
2: En dat is iets wat goud eerlijk is, in de zin van, ja, hoe dat je die drie noten gespeeld hebt, daarmee heb je eigenlijk al getoond wie dat je bent. Hè. Muziek liegt nooit. De manier waarop dat je ook maar één noot speelt, vertelt meteen 1000 dingen over jou. Daar kan je niks aan veranderen. Hè. Of dat je nu een goede muzikant bent of een slechte muzikant bent, of dat je nu iemand bent die technisch heel begaafd is of een amateur-cellist bent, dan nog ga je altijd heel de persoonlijkheid van zo iemand meteen in de muziek zien, in de klank, in de manier waarop dat je die noot lanceert, op de manier waarop dat je van de eerste naar de tweede gaat. Dat vertelt meteen, ik zou zelfs durven zeggen, jouw hele levensverhaal.
0: Ja, en hier kunnen we het al van bij het begin horen.
2: Ja,
0: Allegro,
2: denk,
0: vivace, eerste deel. Ja. Oké, dan Ivan Zendetsky, die Beethoven gaat spelen. En dat is wel de eerste keer tijdens deze halve finale. Vierde sonate van Beethoven. Ook ijzeren repertoire. En van het eerste grote kamermuziek ijzeren repertoire, denk ik.
2: Ja, zeker en vast. Hè. Dus wat er natuurlijk meestal gebeurt, is dat men de derde sonate kiest in La Grote. Nu gaat het de vierde zijn. Ik vind het eigenlijk nog interessanter om die te horen, persoonlijk. Omdat je daar heel veel je eigen interpretatie moet kunnen ontwikkelen op een heel andere manier dan de derde sonate. Dus benieuwd wat dat gaat worden.
3: Dames en heren, voor wij de volgende halve finalist verwelkomen, mag ik u eraan herinneren ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is. Puis-je vous demander, mesdames et messieurs, une fois encore, de bien vous assurer que votre portable est bien éteint. May I please ask you, ladies and gentlemen, one more time, to make sure your cell phone is switched off again. Thank you very much. Nous découvrons maintenant le récital numéro 2 de Alexander Wollheim à la page 142 dans votre programme. Pagina 142, page 142. Il jouera tout d'abord Caféine, l'œuvre imposée de Harold Noben. Ensuite, la sonate numéro 2 en fa majeur, opus 99 de Johannes Brahms. En tot slot, humoresque opus 5 van Mstislav Rostropovich. Dames en heren, Alexander Wollheim aan de piano begeleid door Dina Ivanova.

0: Ladies and gentlemen, I propose we take a short break, the time that the candidate, of course, can renew the string and come back. Thank you.
1: Ja, dat was een heel korte start van Harold Nobben, want toen zei de snaar krak. Iets wat bij cellisten natuurlijk of bij alle strijkers kan gebeuren. En dan zit er niets anders op dan een andere. Hoe ingewikkeld is dat? Gaat dat vlug?
2: Het gaat redelijk vlug, hè, ja. Het beste is dus dat er een snaar voorgespannen is, dus dat je een snaar klaar hebt die al bespeeld geweest is, zodat die niet verder uittrekt op het moment dat je die erop zet. Want dan is het echt heel moeilijk om de intonatie nog te blijven controleren, uiteraard. Dus idealiter heb je een volledige set klaar.
1: Die ooit al op een cello gestaan is.
2: Ja, zodat die echt die... Want een nieuwe snaar die op het instrument gezet wordt, die direct lichtjes nog uit gedurende een bepaalde tijd. Dus hopelijk heeft hij dat klaar.
3: Ladies and gentlemen, I would like to have one moment of your attention. It seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday, meaning he doesn't have a spare one. So I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un La. Ivan Sandetsky wanted to give his spare one, but it seems he left it at home. So we are really desperate to find a solution. So if we could find any A string in the audience. We'll keep on seeking. Thank you for your patience. Merci pour votre patience. Bedankt voor uw geduld. We zijn een snaar aan het zoeken. Dus dank u.
1: Ja, en ik zie Geert de Bijvre een heel bezorgd gezicht trekken.
2: Dat is de nachtmerrie. Ik heb daar nachtmerries van gehad. Dat ik vergeet van mijn reservesnaren bij te hebben. En dat is zeer ongelukkig. Ja, gisteren vervangen, nog niet terug een andere snaar. Ja, dat is echt een nachtmerrie.
1: Dat is een nachtmerrie. En nu is men op zoek naar iemand die voor zo'n A-snaar kan zorgen. Ik zie iemand van de juryleden vertrekken.
2: Ja.
1: Ja,
2: ik hoop dat een van mijn studenten die hier zijn misschien niet de cello bij heeft, maar ik heb mijn cello niet bij.
1: Oh, dus, en daar gaat de solidariteit natuurlijk wel, hè, van de cellisten onder elkaar. Ja, ja. En dat zal de concentratie ook wel even weghalen bij hem.
2: Ja, het is vooral een reactie van even niet weten wat gedaan, wat zeer destabiliserend eventueel zou kunnen zijn. Hè.
1: Ja.
2: Omdat je eventjes geen oplossing hebt, want concentratie... blijven we houden bij het wisselen van een snaar. Dat zijn dingen die we wel min of meer kennen. Maar dit is natuurlijk wat anders. Als we geen snaar hebben, dan houdt het op. Dan kan je niet in spelen.
1: En een nieuwe kan echt niet. Dus stel, je hebt nog echt een...
2: Jawel, dat kan wel. Hè. Dat kan wel.
1: Het
2: absoluut
1: zou kunnen,
2: wel.
1: Maar het is niet ideaal. Zeker niet.
2: Het is gewoon niet ideaal. Het is iets dat ik bijvoorbeeld niet doe. Maar dit is erg ongelukkig.
1: Ja, en
2: dat zou ik niet willen meemaken.
1: Ik denk dat het ook wel uniek is, nog niet gebeurd is in de wedstrijd.
2: Ik kan mij niet herinneren dat het al gebeurd is, dat iemand zonder snaar zat. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Moeilijk op te lossen snel.
1: Moeilijk
2: als er
1: op te lossen.
2: Toevallig echt niemand een cello bij heeft, dan is het moeilijk. Maar je zag al de reactie bij de juryleden van de ontzetting op de gezichten van... Ja, dit kan. Dit is echt erg.
1: Ja,
2: dus
1: zou men daar begrip voor hebben? Ja, het zijn allemaal zelfcellisten. De uitleg van gisteren net vervangen.
2: De jury die kan daar alleszins begrip voor hebben. Maar we krijgen nieuws.
3: Ik kom inderdaad met goed nieuws. J'ai effectivement de bonne nouvelle. Merci à l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie qui vient d'apporter en livraison express une corde backstage. Dus wij hebben net een snaar gekregen. Dus nu eventjes tijd om die correct te plaatsen en eventjes de stress naar beneden te krijgen. Maar binnen een paar ogenblikken zijn wij terug met Alexander. Dus dank u voor geduld. Merci pour votre patience. Thank you for your patience and your support.
1: Ja, oef, ging door de zaal. En dan is het vanuit het orkest dat er redding is gekomen.
2: Ja, dus dat is gelukkig.
1: Er waren genoeg cellisten
2: in de buurt die nog niet vertrokken waren. Dus dat is mooi. Dus hopelijk kan de kandidaat nu dit bijna gebruiken als een soort van boost. Ja. Want nu wordt het echt een mentaal spel.
1: Ja.
2: Dus hoe ga je hier nu mee om? Mm. De eerste instantie is een schrikreactie en een paniekreactie, zeker en vast. Maar je kan dit ook ombuigen en ik hoop dat
1: dat lukt,
2: onze cellist dat gaat kunnen. Ja. Best mogelijk dat het wordt van oké,
1: nu gaan we
2: er helemaal door.
1: Ja. Ja. En hoe lang duurt het veranderen zelf? Want ooit zag ik hetzelfde gebeuren bij een violist. En dat was op 1, 2, 3 gebeurd. Die snaar zat in de binnenzak van zijn vest.
2: Ja.
1: Is dat bij cello ook? Dat lijkt iets complexer.
2: Nee, dat gaat bijna even snel. Het is iets complexer omdat je die lange afstand hebt. Dus je moet eventjes naar beneden en ook eventjes naar boven.
1: Ja, ja.
2: We doen dat dan ook niet op de nauwgezette manier in zo'n situatie dan dat we het normaal doen. Normaal gezien proberen we de snaar zo op de sleutel te draaien dat die muur vast zit door de manier waarop je ze klemt. Ja, die tijd neem je op zo'n moment natuurlijk niet, want dat zorgt alleen maar voor meer stress. Of je gebruikt de cello van iemand anders. Hè. Dat heb ik ook meegemaakt, dat je zit in het concert. Solist speelt snaar kwijt. Hop, mijn cello naar de solist en het was gedaan met spelen voor mij. Het is te zeggen, dan krijg je de cello van achter u.
1: Ja, en dat
2: verhaal zo'n soort
1: is
2: reacties.
1: Dat zo? Dat regels in of gebruiken?
2: Ja, gebruiken, maar dat zijn bijna... Als muzikant op dat moment heb je een soort instinctieve reactie, een soort instinctieve overlevingsdrang. Dat concert mag hier niet stilvallen.
1: Nee.
2: Dat is het live gevoel is iets heel speciaals. Hè. Ja, als je een concert zit te spelen, die muziek moet klinken. Dat mag niet stoppen. En dus dat gaat bliksemsnel. Daar sta je achteraf van te kijken van hoe dat je snel reageert. Zonder dat je daar eigenlijk op voorbereid bent. Want dat gebeurt misschien 2 keer in je leven of zelfs misschien maar 1 keer in je leven. Hè.
1: Ja, ja. En want het verhaal gaat dat als een violist dat voor heeft, dat dan de concertmeester zijn viool afgeeft en dat het zo van achter naar voren verhuist.
2: Ja, en dan komt de concertmeester van iemand van rond hem, van achter hem of van naast hem, zodat het zo vlekkeloos mogelijk kan verlopen en dat de solist gewoon kan verder spelen.

0: En dat was Alexander Wolheim, die besloot met Mstislav Rostropovich, een van de weinige composities van Rostropovich, humoreske. Aan de piano zat Dina Ivanova, daarvoor speelde hij Johannes Brahms, sonate nummer 2, en daarvoor nog Harold Noppen. En nu luisteren naar Ivan Zendetsky.
1: Dames en heren, wij horen nu recital nummer 2 van Ivan Zendetsky, pagina 130, page 130, page 130. Eerst speelt hij de sonate nummer 4 in C groot, opus 102, nummer 1 van Ludwig van Beethoven. Vervolgens het verplichte werk Caféine van Harold Noppen. Nous entendrons ensuite Clyde, opus 68, numéro 5 d'Antonin Dvořák. Et enfin, la sonate pour violoncelle seule de Gheorghe Ligeti. Mesdames et messieurs, Ivan Zendetsky, accompagné au piano par Thomas Hopper.

0: Ivan Zendetsky, 29-jarige Russische cellist, die samen met Thomas Hoppe zijn recital verzorgde. Hij is besloot met een solowerk van George Ligeti. Daarvoor Stille Wouden van Antonin Dvorak. We hoorden ook uiteraard het verplicht werk van Harold Nobin, Cafeïne en de vierde sonate voor cello en piano van Ludwig van Beethoven. En zo hebben we de twee recitals van vanavond gehad. Geert de Bijver, Alexander Wolheim begon na enige obstakels met de gesprongen snaar en dan Ivan Zendetsky.
1: Ja, het was even heel spannend.
0: Ja. Heb je het over Wolheim?
1: Ja, ik heb het over Wolheim die opeens moest een snaar uit de backstage toveren. Ja. En heeft dan zich schitterend herpakt, denk ik. We hebben het eigenlijk niet gevoeld. Als hij terug begon te spelen. Dus dat is
0: maar
1: knap.
0: Het publiek verwelkomde hem.
1: Ze hebben hem
0: heel veel
1: heel
0: applaus
1: ondersteund. En dan mag je niet onderschatten op zo'n moment dat toch altijd wel helpt. Vind ik, heeft hij heel, heel mooi gedaan. Hij is echt zo'n cellist, vind ik, die met zijn instrument één wordt. Mm-hmm. En in die zin zo'n een performance kan doen met zijn cello waarbij dat er geen onderscheid meer is tussen hijzelf als persoon, als muzikus en zijn instrument waarmee hij zijn ding doet. Daar houd ik wel enorm van. Dat past ook natuurlijk wel bij de Brahmste, bij de tweede sonate. Maar hij kon dat was een beetje te verwachten, hè, met zo'n persoonlijkheid, hoe dat hij dat ging doen. Dus dat vond ik heel fascinerend, eigenlijk het hele stuk door. En hetzelfde kan je zeggen van het verplichte werk van Robin, dus dat hij daar ook erin slaagde van daar, ondanks het feit dat daar heel verschillende soorten klanken en technieken in gebruikt worden, dat hij daar een eenheid van kon maken. Dus dat de pizzicato-techniek niet volledig los stond van de gestreken techniek, of de zangerige passages niet volledig los kwamen te staan van de zeer ritmische jazzy passages. En ik denk dat het stuk daarmee wel gediend is. Om dat geheel, dat aan elkaar te breien op een muzikaal zinvolle en efficiënte, hoorbare manier. Dus ja, ik was enthousiast. Ik had een beetje voorbehoud zo bij de manier waarop hij soms fraseert in de Brahms. Omdat hij door zijn heftige, warmbloedige temperament nog wel eens durft gemaniereerd noten binnen een streek, binnen één streek op de strijkstok, wat een extra duwtje geven. Dat is niet altijd in functie van de frase zelf, puur muzikaal gezien dan. Maar dat is mijn enige voorbehoud, laten we zeggen. Ja. En dan in de Rostropovich, in de humoreske, was hij ronduit schitterend qua virtuositeit. Dat is echt een niveau van snelheid dat echt indrukwekkend is. Als je dat kan, want die snelheid in de allermoeilijkste passages, dan ook nog eens in de hoogte, in de dubbelgrepen, dat is fenomenaal.
0: Hij heeft alles laten zien en horen.
1: Ja.
0: Hier, wat hij in zijn mars had, ondanks inderdaad die valse start, die hem toch niet heeft
1: waarschijnlijk niet, nee. Ook kon het hier en daar, dacht ik van, horen we hier even de snaar wat tegenpruttelen, die zo toch nog een beetje zakte en waar die niet helemaal gewoon was. Ze gaf een iets metaliger geluid, dus misschien dat het een klein beetje gespeeld heeft voor
0: is
1: hem wel.
0: Is dat ook een kwestie van gewoon worden, zo'n snaar?
1: Ja, de snaar gaat in het begin altijd een klein beetje metaliger zijn. Hè. Dus zolang ze niet is ingespeeld, krijg je een iets meer metalige klank bij bijna alle snaren. En als je daar dan zo moet meteen op spelen zonder enige voorbereiding. Er zijn ook snaren die toch wel heel anders reageren op je cello dan anderen. Hè. Je hebt verschillende merken en je bent bepaald merk gewoon. En dus als cellist moet je dan toch zomaar bliksemsnel aanpassen. Dus misschien heeft hij het wel gevoeld, maar ik vond het zeer beperkt.
0: Niet
1: dat
0: te
1: zo
0: horen. Of,
1: ja.
0: Ivan Zendetsky, die met kortere werken kwam. Eerst toch wel een Beethoven-sonate dan, en dan wat kortere dingen.
1: Ja, dus op het gebied van waar ik daarnet over vertelde, een ander soort cellist. Dus hij speelt meer op zijn cello. En dus is een heel ander soort van verhouding tussen hem en zijn cello. Dat veel meer gericht is op helderheid, op klaarheid in het spel. En hij voelt hem dat ook met heel de tijd gebruiken, laten we zeggen. Als hij een hoge kandidene speelt in de Beethoven, of als hij ook in de Ligeti die zangerige dingen doet, dan zoekt hij heel fel naar die puurheid. En hij speelt dat ook voor elkaar. Ja, voor mijn part spreekt dat iets minder echt aan mijn muzikantenhart en ja, aan het publiek misschien.
0: Muzikale hart, ja.
1: Dus ja, dat, ik denk dat dat iets minder echt tot ons spreekt. Dus zo zeggen, omdat het gebruik van de cello met al zijn tessituren, hè, wat dat de eerste kandidaat heel sterk deed, van zo echt de per snaar, de per tessituur, met andere woorden, echt een soort kleur en een soort eigen zeggingskracht te gaan zoeken en die dan in functie van de compositie te gaan opzoeken. Ja, dat heb je iets minder bij de tweede kandidaat, die een beetje meer monochroom, laat ons zeggen, naar die helderheid en transparantie zoekt, ja. En daarmee werkt.
0: Goed, dat is helemaal beargumenteerd hoe je het ervaren hebt. Als we dan eens globaal kijken, de vier die we vanavond hebben gehoord, wie mag er voor jou naar de finale?
1: Ik denk dat ik dan een beetje bij mijn enthousiasme van daarnet blijf voor Wolheim. Alexander Wolheim, ja. Dus onze van na de pauze. Omwille van dat zeer menselijke, zeer diep doorvoelde spel dat hij kon brengen in zijn werken.
0: Ja, ja. Oké, Geert de Bijveren, dank je wel. Het was een lange avond, hè, door de gebeurtenis dan ook hier. Dank om erbij te zijn en om je idee te geven over wat we hier vanavond hoorden. Daarmee zit dus die lange voorlaatste halve finale avond erop. Er zijn nog 8 finalisten, of halve finalisten liever, die hier de helft van hun proef moeten komen spelen. En wachten dus op dat spannende moment. En morgen dan zullen we rond middernacht of misschien wel nadien vernemen welke 12 cellisten naar de finale mogen. Morgen dus, misschien volgt u het ook allemaal. Alleszins heel fijn dat u erbij was nu. Morgen zijn we weer vanaf 3 uur samen met Vivian Spanhoge is dat dan. En u kan ons live volgen via Clara, via VRT Max en in de namiddag op Canvas. Nog een goede nacht.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Ietsje later dan gewoonlijk op vrijdagavond, maar wel gecharmeerd door Italiaanse filmkatten. Hier net verklankt door toetsenist Nitai Herskovits en drummer en multi-instrumentalist Daniel Doorr, kopens van bassist Avishai Cohen, een stukje uit een nieuwe album Found and Found dat ze op 24 april hebben uitgebracht bij Circus Company. We hebben ook vandaag nog een paar albums voor u gevonden om te bekomen van deze halve finale avond van de KUW. Reikend naar de maan met een nieuwe plaat van Elina Dooney en haar gitarist en partner Rob Luft. Een traditioneel Albanees volksliedje over een jonge bruid en haar voorkeuren. Ze zegt dat ze geen goudstukken of sieraden wil, maar een charmante man. Ik draag dat graag op aan Maarten Putman uit Brielen, die vandaag getrouwd is in Ieper met een charmante man die Aaron heet.

Ik wil naar Jeruzalem gaan, moeder. Een symbolisch lied uit de Sefardische traditie, gezongen in het Ladino. Een arrangement van Michel Claude en Simon-Pierre Bestion voor zijn ensemble La Tempête. Met centraal de stem van mezzo-sopraan en celliste Hélène Richaud. Maakt deel uit van een denkbeeldige requiem voor Karel de Vijfde. Hun album samen heet Bomba Flamenca en is uit bij Alpha Classics. Christian Wallumbrood was vorig weekend in het land voor een paar concerten om zijn nieuwe plaat Non Sonnet voor te stellen, die net bij Aspen Edities is verschenen. Het label van Ruben Machteling staat hier Sonnet Souvenir.

Entropy van Kreng uit het nieuwe album Wormhole. Daar heeft Pepijn Caudron echt zijn tijd voor genomen. Zijn vorige, The Summoner, dateert al van 11 jaar geleden en was druk in de weer met de wereld van het theater en van de cinema. Maar nu gaat ook die deur weer open, een reis naar een hele andere wereld te betreden op eigen risico. Daar woont Marion Faithfull ook al een tijdje ondertussen. De prachtige hybride documentaire film Broken English herinnert ons daar nog eens aan. Daar is The Ministry of Not Forgetting mee bezig, een fictieve overheidsinstelling die onderzoekt hoe een icoon kan worden herinnerd. Een eerste testsubject, dat was Marion Faithfull. Het was meteen ook haar zwanenzang.

vandaag ook nog eens in het spoor brengt van de Franse zangeres, actrice en danseres Claudine Longet, 84 ondertussen en eind jaren 60 ook even licht in de ogen van Randy Newman en van Peter Sellers. Maar daarna beviel de lute haar toch beter. Ze nam voor haar album Colors in 1968 met Randy Newman deze memoabele versie op van zijn I Think It's Gonna Rain Today.

Natalie Wild Goose op haar nieuwe EP met een heel klein ensemble. Wild Goose's piano wordt vergezeld door Owen Spafford's viool en de akoestische gitaar van Chris Brain. Samen schudden ze losse structuren en onorthodoxe arrangementen uit de mouw, waarin het platteland van Yorkshire meetrilt. Het is een betoverende reis door een vrij winderig landschap. Dit zijn twee kleppers uit de experimentele muziek, Thurston Moore en Bonner Kramer, op zoek naar Inside van Joy Division.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, Veerte Nieuws met Aleid de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt zouden verklaard zijn. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+ gemeenschap, blijft nodig. Dat zegt Savaria, de vereniging die de belangen van de gemeenschap behartigt. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats. Eerder deze week doken nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd hard nodig is.
2: Wat opvallend is, is dat we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+ personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
0: Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man gedood zijn, nog volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in onder meer Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Er was even consternatie vanavond in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar die man bleek geen reserve meer te hebben. En daardoor werd er een oproep gelanceerd in de zaal.
3: It seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday, meaning he doesn't have a spare one. So, I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un La.
0: Heeft er iemand een string, het Engels voor snaar, voor alle duidelijkheid. Het liep uiteindelijk goed af. Het orkest dat net klaar was met spelen bezorgde een nieuwe snaar en de Duitse halve finalist Alexander Wolheim kon na enige tijd weer verder spelen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Hevelee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in die playoffs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar heel erg blij mee.
4: It was not easy because all the playoff games we didn't win and for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
0: Oud-Hevelee Leuven blijft wel zesde en laatste in de stand van de Europlayoffs en maakt net als Antwerp geen kans meer op Europees voetbal. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog, wel koud, rond 2 graden. Ook zaterdag blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximumtemperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.